Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Steeds vaker.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland...

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: words in heavy doses.
1: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opging in Dronten. En de meeste mensen maken hun eigen uitvaart niet mee, maar de 33-jarige Melissa Peters uit Almere wel. Zij deed namelijk mee aan het KRO-NCRV-programma Uitvaart van je leven. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van maandag 15 juni. Goedemorgen Astrid.
1: Goedemorgen Roy.
4: Ja, je hebt je oranje strikje om.
1: Ja.
4: Heb je het helemaal uitgekeken?
1: Nee.
4: Nee?
1: Nee, kijk.
4: Wanneer ben je gaan slapen?
1: Nou, het laten we zeggen, ik ben gaan slapen toen ik nog dacht dat we gewonnen hadden.
4: Oh ja.
1: Met 2-1.
4: Nou, ja. Dan is hoe voelt de domper dan dat het gelijkspel is geworden?
1: Ja, dat was even terugkrabbelen. Ik ging hier naartoe inderdaad helemaal in het rood en blauw en zo. Ik dacht, we hebben gewonnen. En toen was ik onderweg toch, oh, het is niet zo.
4: Ja, je had iets heel leuks aan.
1: Zou ik hem zo gewoon weer opzetten?
4: Ja, een hoofdband met allemaal leuke Hollandse.
1: Ja, een soort Minnie Mouse strik.
4: Ja.
1: Ja, maar ja, helaas, 2-2. Maar jij hebt mij inmiddels uitgelegd dat dat niet zo heel erg is.
4: Nou ja, ik heb er ook geen verstand van. Maar ik zei ook gelijk, ik kijk eigenlijk nooit voetbal. Maar ja, het is denk ik wel prima, denk ik. Voor,
1: een goed begin.
4: Goed begin.
1: Het kan beter.
4: Ik had gedacht dat ze gingen verliezen. Dus wat dat betreft.
1: Dat voor jij had een meevaller.
4: Dan vond ik het meevaller. Oh. Ja.
1: Okay. Wat gaan we doen?
4: Ja, vandaag in Flevoland is wakker. Woningcorporatie Centrada en Lelystad moeten meer doen aan schimmel in hun woningen. Waarom en wat ze eraan kunnen doen, dat hoor je zo meteen.
1: Ja, en je eigen uitvaart organiseren en dan ook zelf bijwonen. De Almeerse Melissa Peters die maakte dat mee. Het was voor een televisieprogramma. En hoe dat dan voor haar was, dat hoor je zo.

0: Ja, dat willen we allemaal wel de enige zijn. Eternal, samen met B.B. Winans hoorde je. En I Wanna Be The Only One.
1: De Almeerse Melissa Peters is ongeneeslijk ziek. Voor de YouTube-serie Uitvaart van je leven van de KRO-NCRV heeft ze haar eigen uitvaart geregeld en die ook zelf bijgewoond.
0: Met verslaggever Gieneke Smit-Blixen zo dadelijk terug.
2: Alles was in panterprint.
3: Je hebt nu ook een printje aan?
2: Ja, zeker.
3: Want daar hou je van?
2: Ja, dat is wel mijn ding, panterprint. Ja, dat hoort wel een beetje bij mij. Ja.
3: En waren de mensen die er waren ook in panterprint gekomen?
2: Ja, iedereen had iets van panterprint. Sommigen waren volledig in panterprint. En sommigen hadden alleen bijvoorbeeld een blouse of een stropdas. Maar het was wel de dresscode dat iedereen iets van panterprint moest hebben.
4: Melissa heeft uitgezaaide kanker en ze heeft niet zo heel lang meer te leven. Ze bedacht hoe haar afscheid eruit moest zien. Een korte ceremonie en een feest in het café. Familie, vrienden en Melissa zelf hebben die dienst samen ook echt gehouden. Ze vond het mooi, maar ook emotioneel.
2: Ik heb me sterk gehouden, maar het was wel emotioneel om te horen. Ja, het is toch gek als mensen dan toch, ja, het is toch een soort afscheid wat ze dan op dat moment nemen. Dus het was wel emotioneel, ja.
3: Ja, en denk jij dan dat, nou ja, als jij echt komt te overlijden, dat het er ook zo uit gaat zien?
2: Dat hoop ik wel. Ik denk dat ze dit strik eromheen en het kan precies nog een keer zo. Dus ik hoop dat de ceremonie ook niet te lang wordt, niet te emotioneel, en dat er daarna een knallend feest is en dan zonder mij.
4: Melissa doet mee aan de serie om te laten zien dat je moet genieten van het leven. Ook wil ze de dood bespreekbaar maken.
2: Ja, ik denk dat het taboe rondom dood sowieso iets is wat ik graag zou willen doorbreken. En op mijn Instagram en TikTok deel ik ook af en toe filmpjes van hoe het leven kan zijn of hoe het leven is in mijn situatie. En ik doe dat omdat het bij anderen gaf het mij heel veel rust om te zien van, oh, ik ben dus niet de enige die dit ervaart. Omdat, ja, je kan het al met je vrienden erover hebben, maar ja, het is soms ook niet uit te leggen wat je voelt of wat je ervaart. En dat is vind ik heel fijn om terug te zien op internet dan. Dus ik hoop dat ik dat ook een beetje mee kan geven. En dat ik het stukje genieten ook een beetje mee kan geven aan de mensen die niet ziek zijn en nog wel hun hele leven voor zich hebben om te genieten.
4: Genieten probeert ze nu ook zelf zoveel mogelijk te doen. Haar visie op het leven is veranderd. Vroeger werkte ze 70 uur per week. Nu leeft ze meer van dag tot dag.
2: Het is heel gek, want de ene dag kan ik me gewoon heel goed voelen en heb ik eigenlijk niet het idee dat ik ziek ben. Maar er zijn ook genoeg dagen dat ik niet meer zelfstandig uit bed kan komen of niet meer een slokje water kan nemen zonder dat dat eruit komt of spoedopnames. Dus het verschilt heel erg. En de ene dag voel je van, oh ja, ik ben ziek. En de andere dag voel je eigenlijk niet dat je ziek bent. Dus nee. Dat is heel gek.
3: En heb jij er altijd, want ja, wij praten er nu zelfs zo over met een camera voor je neus. Ja. Maar ben jij een makkelijke prater? Want dat geldt lang niet voor iedereen, denk ik, in zo'n situatie. Hè?
2: Ja, ik denk dat ik altijd wel open ben geweest. Dus dat helpt me nu ook om erover te praten. En om erover te zien of te lezen. Met er meer rust in krijgen.
4: De aflevering met Melissa is komende vrijdag te zien. Zelf heeft ze hem al bekeken en ze is er blij mee. Toch is het nog wel spannend dat iedereen het dan kan zien.
2: Dat vind ik wel een heel raar idee, want daar sta ik nog eigenlijk helemaal niet bij stil. Dat dus iedereen dit kan gaan zien en erover kan lezen. En ja, dat is wel een raar idee. Maar ook wel weer heel leuk. Dus ik hoop dat ik toch wel iets mee kan geven aan de mensen.

0: De grote baas was dat natuurlijk. I'm on fire, hoorde je van Bruce Springsteen, oftewel de Boss.
1: Ja, wat voor weer gaan we vandaag krijgen, de eerste dag van de week? Diana, goedemorgen. Diana,
2: goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Vorige week was het lekker regenachtig. Deze week wordt iets beter, hè? Of beterder.
2: Ja, maar ja, vanochtend is het ook nog niet echt best, nee? Hoor. Ik kwam hier naartoe en toen had ik toch wel van die vieze misregen. Toen dacht ik van, nou, valt nog mee. Maar op een gegeven moment begon het weer heel hard te regenen. Ik denk van, nou, als je daar doorheen moet fietsen, dan word je helemaal nat.
1: Het is echt van die vieze regen, ja, was dat, hè?
2: Ja.
0: Ja. Mag ik nu niet meer meepraten?
2: Ja, nee, dat mag zeker wel.
0: Gisteren was dat ook. Gisteren begon het ook zo met... Roy, die krijgt nu de slappe. Oh. Gisteren was het ook zo. Toen begonnen we zo keihard regenend. Toen werd het best een zonnig dagje. Dus het kan nog.
2: Nee, inderdaad. Vandaag kan het zeker nog. We hebben wel met wolken te maken vanochtend. En dus een beetje regen. Het is aan de frisse kant met op het moment 12 graden en een matige noordwestenwind. Nou, die noordwestenwind die blijft doorstaan. Maar de zon komt geleidelijk aan tevoorschijn. Nou, later vanmiddag, vanavond ziet het er beter uit dan vanochtend. Met de zon erbij wordt het net als afgelopen weekend 17 graden. Dus dat is een beetje aan de frisse kant.
1: Ja, dat is, dat is wel fris. Ja, vanochtend vond ik het ook aardig fris toen ik uit
2: Ja, ik heb gewoon een spijkerjasje aan. Maar ja, de komende dagen kun je je jas gewoon thuis laten. Kijk, want de temperatuur gaat omhoog. Nou, morgen hebben we al iets meer dan de normale waarde op de thermometer staan. In de middag, dat is zo'n 22 graden. Dat is nou heerlijk. En als de zon er dan bij komt, is het prima zomerweer. Niet al te veel wind morgen, zon en wolken, een mix daarvan. Mogelijk nog een spatje regen in de vroege ochtend. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat morgen gewoon een droge dag zal zijn.
0: En is dat dan het begin van een lange, mooie zomer?
2: Ja, maar wel met een beetje een hiccup weer.
1: Oh.
2: Want woensdagochtend hebben we dan nog te maken met veel bewolking en nog een spatje regen. Maar 's middags, als dan de zon erbij komt, dan wordt het zomaar zomers warm met zo'n 24 of 25 graden. Nou, dan is het echt zomer.
1: En dan daarna? Gaan we dan?
2: Ja, dan gaan we weer, wat mij betreft, de verkeerde kant op. Want dan wordt het echt een beetje benauwd. Zelfs wel tropisch misschien.
1: Maar dat kan ook wel weer onweer en zo.
2: Ja, ook dat. Dus donderdag een droge dag met veel zon. En dan zo'n 28 graden, misschien wel 29. Nou ja, dat kan nog wat mij betreft. Maar vrijdag hele hoge luchtvochtigheid. Misschien wel 28, 29 graden. En dan voelt het toch wel heel erg benauwd aan. En is ook wel kans op een regen- en onweersbui.
0: En dan in het weekend, hoogzomer, strandweer.
2: Ja, nou, dat weten we nog niet helemaal zeker, hoor. Zaterdag misschien nog een bui. En of we dan zondag, nou ja, dan blijft het toch nog wel aangenaam, hoor. Maar ik hoop niet dat die tropische hitte terugkomt. De Duitsers die hebben nog wel in de verwachting staan dat er een hittegolf op komst is.
0: Maar
2: het zuiden van Duitsland, hè?
0: Dat vraag ik me dus altijd af, want het is toch relatief vlakbij, dus dan...
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar het zuiden van Duitsland heeft natuurlijk met een wind vanaf het land altijd met hogere temperaturen te maken.
0: Ja, wij zitten bij water.
2: En als de wind vanaf zee komt, dan is er bij ons van hitte geen sprake.
1: Maar die frisse temperaturen, die zijn we wel kwijt.
2: Ja, die 17 graden, die zie ik volgende week toch niet meer
0: het
2: voorbij.
0: Het winterdekbed kan eruit.
2: Zomerhokjes gewoon uit.
0: Ja, het winterdekbed kan eruit. Fijn, dankjewel, Diana.

0: Ik weet nog dat we dit een idiote combinatie vonden. Die rocker Bryan Adams samen met Spice Girl Mel C. Maar het is toch wel...
1: Het werkt wel.
0: Een evergreen geworden.
1: Ja, het is echt een leuke combinatie. Maar ze zijn verder nooit samen gegaan, toch?
0: Nee. Nou, volgens mij hebben ze nog één keer een singeltje gemaakt. Maar dat
1: was hem niet.
0: Dat hebben ze volgens mij zelf ook nog nooit teruggehoord.
1: Wow.
0: Maar dit is wel een hit die gewoon beklijft en iedere keer weer terugkomt. Dus Baby When You're Gone.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment leek Oranje te gaan winnen. Tot Koeman wisselde en de Japanners in de laatste minuut gelijk maakten. Dit was de korte evaluatie van bondscoach Koeman na afloop.
2: Ik wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Na afloop...
0: Nee, helemaal niet.
1: Nou ja...
0: Weet hij hoeveel mensen in Nederland in het oranje gesminkt helemaal niet tevreden zijn met die wissel?
1: Nee, dat is waar. Ik denk dat die wissel is wel veel besproken,
0: ja,
1: denk ik. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Sorry, ga je gang.
1: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Nee, ik ben het eigenlijk ook met jou eens als dit. Maar,
0: want 100 miljoen bondscoaches, weet ik veel. Ja.
1: Ja. Nou ja, ik ben blij dat de bondscoach zelf tevreden is.
0: Ja.
1: Na afloop ruimden de Japanse supporters het hele stadion op. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland zojuist heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. En die zijn natuurlijk zaterdag onze tegenstander. Onze tegenstander.
0: Ja, en die zijn nu gedemotiveerd.
1: Ja.
0: Sprak deze bondscoach. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen, wel buiten spitstijden. De Tweede Kamer kwam met het goedkope treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Dat zegt Kamerlid De Hoop van Pro.
3: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
0: Ja, het is nu te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Ja, onthoud het even goed. Het abonnement is niet geldig voor de bus, de tram of de metro. En op 1 september is de actie ook weer voorbij. Dit is dus de eerste keer voor mij dat ik een nieuwsbericht voordraag waarin ik iemand zeg van Pro in plaats van PvdA.
1: Ja, dat is sinds zaterdag, toch?
0: Ja.
1: Toen hebben ze allemaal unaniem... volgens mij de meeste mensen hebben voorgestemd.
0: Niet unaniem, maar inderdaad wel met overgrote... Ja. De meerderheid, maar ik hoor mezelf zeggen, Kamerlid De Hoop van Pro, en ik wou bijna ProRail zeggen, ook omdat het over treinen ging.
1: Ja, snap ik, ja.
0: Was even in de war, maar ja, goed, dat went vast snel.
1: Daarom.
0: Dat het Pro was, ja.
1: Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. Correspondent Rudy Bauma over wat er nu precies bekend is.
4: VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
1: De overeenkomst wordt waarschijnlijk vrijdag ondertekend in Zwitserland.
0: Dat is een beetje flauw, ook voor Rudy Bauma nu. Maar liggen er beren op de weg? Je ziet beren op de weg,
1: ja,
0: maar
1: die
0: gaan die er ook bij liggen als ze dan lang
1: Op een gegeven moment, als jij... Hè?
0: Ja. Na een nachtje denk je, nou, dan gaan we liggen.
1: Ja.
0: Okay, dus er liggen nu nog beren op de weg. Ja, tot zover een overzicht van de nieuwtjes van over onze provincie grenzen.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opging. Het gebeurde aan de Mergelland in Dronten. Het vuur sloeg daarna over naar twee naastgelegen auto's. Volgens de politie zijn vermoedelijk twee personen betrokken bij brandstichting. En de meeste mensen maken hun eigen uitvaart niet mee, maar voor de 33-jarige Melissa Peters uit Almere werd het wel werkelijkheid. Melissa heeft uitgezaaide kanker en werkte mee aan de KRO-NCRV-serie Uitvaart van je leven.

0: Organisatie Centrada moet meer doen om vocht- en schimmelproblemen in woningen aan te pakken. Dat vindt huurdersvereniging Ons Belang. Volgens de vereniging komen daar steeds meer klachten over binnen. Ons Belang wil dat Centrada huurders beter voorlicht over ventileren en het gebruik van mechanische afzuigsystemen. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben eerste afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat er is afgesproken is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat komende week de straat van Hormuz weer open. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tientallen mensen gewond geraakt bij Russische luchtaanvallen vannacht. Er staat ook een belangrijk historisch kloostercomplex in brand dat op de werelderfgoedlijst staat. Vanaf vandaag is het zogenoemde Nederland-ticket te koop. Daarmee kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Het is bedoeld als compensatie voor de hoge brandstofprijzen.
2: De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk omhoog in Flevoland. Vandaag is het door matige noordwestenwind nog aan de frisse kant. Ook hebben we eerst met veel bewolking te maken en valt er af en toe wat lichte regen of motregen. In de tweede helft van de ochtend blijft het zo goed als droog en komt geleidelijk de zon steeds vaker tevoorschijn. Vanmiddag wordt het net als afgelopen weekend een graad of 17 en waait de wind matig vanuit het noorden. Vanavond en vannacht heldere momenten en droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen een afwisseling van wolken en zon, het is overwegend droog. Met een middagtemperatuur van 22 graden is het iets warmer dan vandaag. Woensdag eerst veel bewolking en een beetje regen. In de middag meer ruimte voor de zon. En dan wordt het 23 tot 25 graden.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dit was het begin van de vrolijke vrouwenpop met Lily Allen die liedjes maakte als het is allemaal niet eerlijk, not fair.
1: Stichting Mila, met wat met inzet lukt alles betekent, bestaat 10 jaar. En Mila zet zich in voor de Lelystadse Zuiderzeewijk. Zondag hadden de 40 vrijwilligers een dagje uit. Wat begon met een ontbijt bij een wegrestaurant langs de A6.
2: Ja, hallo. Hallo, wat een heerlijk ontbijt. Smaakt heerlijk.
3: We hebben lekker gegeten.
2: Ja.
4: Ja, echt heerlijk. Goed.
3: Enkel die yoghurt niet.
4: Nee, de yoghurt doen we helaas niet. Want wij zijn niet zo in de yoghurt.
5: Mila Romeijn, hoe is dat om dit ontbijt te hebben met al die vrijwilligers?
6: Oh, gewoon een heel geweldig gevoel. We vieren ons 10 jaar jubileum. En ik wou het heel speciaal maken voor mijn vrijwilligers. Hierna is het niet afgelopen. Dan gaan we naar Pantropica. En na Pantropica gaan wij naar Van der Valk en Lelystad voor een overnachting met een diner. En later boven in de grote zaal samen met elkaar te vieren.
5: Want wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
6: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered, nooit hebben kunnen doen in 10 jaar. Nee.
5: Nanda Aduko, ja. Wat doet de stichting?
7: Nou ja, we hebben ons winkeltje, ons plekje. Daar doen we huiswerkbegeleiding. Dus we hebben een nijatelier. Dus de dames kunnen mooie tassen maken. Of van andere lappen stoffen andere mooie dingen maken. De jeugd kwam daar ook wel eens dansen. Er wordt gekookt. Natuurlijk ook voor de scholen, hè, die daar zitten. Voor de minder bedeelde kinderen worden ook pakketjes gemaakt. Omdat we erachter zijn gekomen dat sommige kinderen misschien wel helemaal geen ontbijtje of lunchje mee krijgen. Nou, dat is ook een stukje.
6: Het heeft een maatschappelijk en een sociale functie. Dus mensen die problemen hebben, die komen naar ons winkeltje toe. Ik heb korte lijntjes met de organisaties. Dus dan pleeg ik een belletje, maken ze een afspraak, worden ze door de organisatie geholpen. En sommigen komen tussen de middag, want die zijn eenzaam, alleen. Dan mogen ze samen aan tafel met ons. En dan krijgen ze een boterham en een kop koffie en even gezelligheid.
5: Koos van der Kruid, je bent vrijwilliger, maar je woont ook in de Zuiderzeewijk. Wat voor wijk is het?
8: De Zuiderzeewijk is een hele diverse wijk met heel veel verschillende mensen. Mensen die in een sociaal isolement zitten of in de armoede zitten. Maar ook mensen die gewoon in de arbeidsklasse zitten of zelfs in de hogere klasse. Dus het is heel divers. Wat Mila met de stichting het winkeltje heeft. Waar veel...
5: Zo'n kledingwinkeltje.
8: Ja, zo'n kledingwinkel inderdaad aan de Rode Klif. Waar ook mensen bij elkaar komen om koffie en thee te drinken.
5: Ja. En wat geeft dat de wijk?
8: Dat geeft de wijk dat er mensen ook buiten het winkeltje, buiten de stichting, contacten met elkaar zoeken. Dus dat geeft gewoon leven.
5: Mila Romeijn, wat drijft u?
6: Ik ben altijd zo geweest eigenlijk, om er te zijn voor mijn medemens. Ik kwam in de Zuiderzeewijk terecht, daar had ik een zus en een broer die woonden daar. Maar vanaf dag 1 begon ik al met vrijwilligerswerk.
5: Nu vandaag een speciale dag, ontbijt en daarna de orchideeënkwekerij en daar en een overnachting en een diner. Hoe is dat zo met de hele groep?
7: Ik denk dat dat heel mooi is. Ik denk dat we allemaal wel een stukje beloond mogen worden voor al onze inzet. Al is het alleen maar een praatje maken met elkaar of samenkomen met elkaar. Ik denk dat het heel nodig is als je 10 jaar geïnvesteerd hebt, dat je dat met elkaar mag delen en dat je dat met elkaar mag vieren. En ik denk dat dat het mooiste is wat er is. Ja, het zegt het, hè, met inzet lukt alles.
1: En de groep vervolgde de dag naar Pantropica en een diner met een overnachting. En dat was een bijdrage van Marielle Bakker.

0: zo jaloers op mijn dochter.
1: Ja?
0: Ja, die gaat volgende week naar Londen. Naar Harry Styles. Want die zat bij die eerste in Amsterdam, waarbij niet zoveel te zien was.
1: Ja.
0: En nu heeft ze gratis kaartjes voor Londen gekregen. Niet voor de reis, maar wel voor de Harry Styles.
1: Gekregen? Concert.
0: Van de organisatie.
1: Oh.
0: Lekker, hè?
1: Oh, Londen. Ja. Dat is ook wel een leuke plek om het dan te zien.
0: Het is heel slecht voor de ecologische footprint. Maar het gaat nu weer naar Londen. Maar...
1: Ze gaat met de trein, toch?
0: Nee.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Nee.
1: Ja, geloof jij in Bigfoot? Of de Yeti of het monster van Loch Ness? Ja,
0: nou, in ieder geval in het monster van Loch Ness. En ook wel in, eigenlijk in allemaal, ja.
1: Straks in gisteravond gemist, met het oog op morgen. Ja, die ging kijken of dat nou waar is of niet.

0: Weet je, Christopher Cross, doe ze rustig. Het is nog vroeg.
1: Ja, wat een wind.
0: Ja. Ride like the wind. Om 7:10. Lekker wakker worden hoor, met Christopher Cross.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. In Nieuwsuur werd vooruitgeblikt op de G7-top die vandaag begint in Frankrijk. Het zal zeker gaan over de afspraken die de VS en Iran zouden hebben gemaakt over het beëindigen van de oorlog en de opening van de Straat van Hormuz. Toch is dat niet gelijk de oplossing voor de economie, zegt econoom Matthijs Bouwman.
2: Je moet niet denken dat dan in één keer die oliemarkt weer is zoals die een half jaar geleden was. Er is heel veel kapotgeschoten aan installaties in de golflanden. Die boten moeten ook allemaal weer op gang komen. Er wordt echt weken werk voordat het weer een beetje wegvaart. En ja, de reserves, daarom is de olieprijs ook niet zo hard gestegen. De reserves overal ter wereld, daar is flink op ingeteerd. Dus die moeten ook eerst weer vol.
1: President Trump die is ook bij die G7. En president Macron die doet er alles aan om hem tevreden te houden. Met bijvoorbeeld een diner in Versailles en ook een vuurwerkshow. Maar ja, Bouwman vraagt zich af of dat genoeg is.
2: Gewoon sprake van een vechtscheiding, zo moet je het misschien zien, tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ik heb even, maar ja, de lijst had veel langer gekund, maar wat VS kritiek van het afgelopen half jaar op de Europese Unie. Ja, dat we dus niet helpen met defensie, met wapens in die Iran-oorlog. De Digital Service Act, daar zijn ze nog steeds heel boos over. Dat is de Europese poging om de Amerikaanse techbedrijven en social media bedrijven wat in te perken. Nou, dat zijn allemaal vrienden van Trump. En verwijt is ook nog steeds dat Europa te soft is tegen China.
0: Ja, in Met het oog op morgen aandacht voor het Zwitserse referendum. De Zwitsers mochten voor of tegen een maximum populatie stemmen. Die zou dan op 10 miljoen moeten komen te staan. Maar de meerderheid, 55%, stemde tegen. Femke Kroes woont al 12 jaar in Basel en is blij met de uitslag.
3: Het zou heel erg best wel veel consequenties kunnen hebben. Ook voor mijzelf en voor mijn gezin. Ik heb niet de Zwitserse nationaliteit. Dus ik heb een verblijfsvergunning. Mijn kinderen gaan terug om te studeren naar Nederland. Dus ja, zouden ze wel terug kunnen komen. Terwijl ze hier bijna hun hele leven hebben gewoond. Nou, dat houdt je best wel bezig. Dus ik voel zelf wel een opluchting.
0: Ja, het was heel lang spannend. Maar uiteindelijk was er toch een redelijk ruime meerderheid tegen de maximumpopulatie. Volgens Kroes is dat ook niet zo gek.
3: Dat mensen toch wel van onderbuikgevoel, vooral de twijfelaars van het onderbuikgevoel zijn gegaan meer naar wat zijn nu eigenlijk de feiten? Waar gaat het over? Mm-hmm. Wat kunnen de consequenties zijn? Nou, relatie met de EU is daar belangrijk in. Maar ook heel veel immigranten werken in de zorg bijvoorbeeld. Zorgen ook voor dat pensioen betaald kunnen worden. Dus ik denk dat veel mensen die zeg maar in die twijfelzone zaten wel hebben bedacht van wat betekent dit nu eigenlijk voor ons land?
1: Ja, je hebt het je waarschijnlijk ook thuis wel eens afgevraagd. Bestaat Bigfoot of de Yeti of het monster van Loch Ness? Nou, over die eeuwenoude vraag ging het bij Met het oog op morgen. Antropoloog Jet Bakels dook in het fenomeen en schreef er het boek Monsterdieren over. En volgens haar houden mensen zich vast aan de hoop dat zo'n wezen toch bestaat.
4: Ik ben zelf ook met dat project toen begonnen, omdat je zelf ook dat gevoel zo herkent. Het zou niet fantastisch zijn als er een soort geheime plekken nog waren in onze in kaart gebrachte natuur, waar nog de wildernis een soort eigen dynamiek heeft en waar misschien zelfs het verleden nog wel helemaal in doorklinkt tot aan de dinosauriërs toe.
1: Maar ja, toch weet ook Bakels dat Bigfoot, of Nessie, Loch Ness dus, echt niet bestaan.
4: Maar daar is heel veel onderzoek nu naar gedaan. DNA-analyses gemaakt. Het water van Loch Ness is geanalyseerd. Er is helaas geen vreemd DNA aangetroffen. En je kan je bedenken altijd aan het monster of de Yeti. Maar dat moet natuurlijk een behoorlijke populatie zijn om hem door de tijd heen tot ons mee te nemen. En daar hoor je weinig over.
1: Ja, ik geloof
0: ze worden
1: het niet,
0: toch ook 201?
1: Ja.
0: Of 305, want inmiddels hebben we het al zo lang over.
1: Ik geloof het niet hoor. Ik weet bestaan ook, gewoon hoor.
0: Je kunt wel het water testen, maar als iets onbekend is, dan kun je dus ook niet vinden in het water.
1: Precies. En er zijn echt filmpjes van. Dus.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, dus het is niet iets wat alleen voor gescheiden mensen geldt, maar ook voor mensen die gewoon bij elkaar zijn, waarvan de ene nou, bijvoorbeeld inderdaad met de kinderen gaat reizen. Dan heb je toestemming van de andere ouder nodig. Ja.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wil je de zorg beschikbaar houden, dan moeten we op andere plekken het meer met elkaar doen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Het is natuurlijk Amerika, pakken altijd alles groots aan. Dus ik verwacht er een hele hoop.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opging. Gebeurde aan de Mergelland in Dronten. En de politie heeft dit weekend in Lelystad 2 minderjarige jongens aangehouden na een beroving van een fatbike. De jongens zijn aangehouden en een van hen had een vuurwapen en een mes bij zich. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
11: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
10: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
12: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
10: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Flevoland is wakker van maandag 15 juni. Woningcorporatie Centrale en Lelystad moet meer doen aan schimmel in hun woningen. Waarom en wat ze eraan kunnen doen, hoor je zo meteen.
9: En het werd gisteravond 2-2 tussen Nederland en Japan. Zijn de Oranje-fans in Flevoland daar blij mee? Nou, in Ens werd in een grote tent naar de wedstrijd gekeken en verslaggever Sam Jones was daarbij.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Wat?
1: I saw the sign, hoorde je, van Ace of Base.
2: Ja, het doet me altijd een beetje denken aan Toybox. Ik weet niet waarom, maar dat heeft een beetje dezelfde stem.
1: Is het niet zo dat Ace of Base er eerder was dan Toybox?
2: Ja, dat volgens mij wel. Ja. Ja, volgens mij wel.
1: Goed zo. Ja. Nou ja, het doet mij denken aan Ace of Base, maar ik ben ook iets ouder dan jij.
2: Echt?
1: Ja, ik heb dit gewoon meegemaakt.
2: Echt?
1: I saw the sign.
2: En welke jaar praten we dan over?
1: Dat weet ik niet, maar het was wel in de disco.
2: Ja, nee, toen was ik er nog niet. Nee. Woningcorporatie Centrada in Lelystad moet meer doen om het probleem van schimmelvorming in woningen aan te pakken. Dat vindt de huurdersvereniging Ons Belang.
1: Volgens de vereniging komen daar steeds meer klachten over binnen. Ons Belang wil dat Centrada de huurders beter voorlicht over ventileren en het gebruik van afzuigsystemen.
3: Vocht en schimmelvorming. Landelijk heeft 1 op de 3 bewoners van een sociale huurwoning er last van. Er zitten zwarte plekken op muren of kozijnen en vaak leidt schimmel tot gezondheidsproblemen. Onlangs stapte in Lelystad een bewoner van de wijk Schouw naar de rechter omdat zij gezondheidsklachten toeschreef aan schimmel. Maar volgens de rechter kon dit niet worden aangetoond. Zij zou meer moeten ventileren. Verhuurder Centrada werd niet verplicht om de woning aan te pakken zoals de bewoonster had geëist. Centrada erkent dat vocht en schimmel een lastig probleem vormen. Directeur Martine Visser van Centrada.
4: Nou, wat wij zien is dat de oorzaak eigenlijk gemixt is. Voor 2/3 ongeveer heeft het te maken met hoe de huurder de woning gebruikt. Dat betekent voldoende ventileren en voldoende warmte in de woning om het vocht eruit te krijgen. En in ongeveer 1/3 van de gevallen zien we dat er ook technische mankementen zijn die we op moeten lossen. Bijvoorbeeld een lekkage. En het is ook wel een beetje tegennatuurlijk dat je echt moet ventileren. Want mensen willen vanwege de energieprijzen graag die woning dicht houden en niet te veel stoken. Maar vochtige lucht verwarmt moeilijk. Dus je moet echt die vochtige lucht uit de woning krijgen door te ventileren en door in de winter ook echt minimaal 18 graden te stoken.
3: Huurdersvereniging Ons Belang komt op voor de belangen van huurders in Lelystad. De vereniging krijgt de laatste tijd steeds meer klachten over schimmel. Die komen opvallend vaak uit recent verduurzaamde huurhuizen. Voorzitter Laurens Meerten van Ons Belang.
5: Het heeft te maken dat heel veel verhuurders, niet alleen Centrada, gaan maatregelen nemen die vooruitlopen op de situatie van het gas af. We moeten ook van het gas af. Dan gaan ze isoleren, ventilatiesystemen aanleggen en dat soort zaken. En we hebben een sterke vermoeden dat er een samenhang is. Dat sinds dit soort ingrepen plaatsvinden er meer zeg maar, vocht en schimmel in woningen optreedt.
3: Zijn woningen dan dusdanig verbeterd, beter geïsoleerd, dat ze het vocht niet meer kwijt kunnen en dat mensen ook niet goed isoleren?
5: Nou, als je isoleert, dan komt er minder tocht binnen natuurlijk. Dan wordt er minder lucht afgevoerd. En dat kan natuurlijk, of het is eigenlijk wat de bedoeling, dat gebeurt via die nieuwe ventilatiesystemen. Maar dan moeten die goed aangelegd zijn, goed afgeregeld zijn. En de mensen moeten ze ook goed gebruiken. Dat schort er ook nog wel eens aan.
3: Alleen oproepen tot beter ventileren vindt de huurdersvereniging te gemakkelijk. Centrada moet meer doen om het probleem aan te pakken.
5: Nou, dat je inderdaad systematisch zegt in een complex, neem dit als schouw, ja, komt het vaak voor. Dus dan hangt het niet van die individuele bewoner alleen af, dat die niet goed ventileert. Nee, dan is er ook een structurele oorzaak en dan willen wij dat er naar gekeken gaat worden. En ze kunnen ook veel meer doen op het gebied van voorlichting. Het is misschien gek, mensen hebben een telefoon, daar kunnen ze goed mee omgaan, maar hun installatie goed bedienen is vaak moeilijk. Dus je kan niet zomaar een folder in de bus gooien en zeggen, u heeft een nieuwe installatie, veel succes ermee.
3: Centrada erkent dat hier nog een taak voor haar ligt.
4: Ik vind het ook heel waardevol dat de huurdersvereniging dat bij ons aankaart. Want samen met hun hebben we ook gekeken van hoe kunnen we dat nou beter oplossen. De woning is dan technisch echt verduurzaamd. Maar het vraagt een ander gebruik van de woning. En misschien hebben we nog meer aandacht nodig om huurders persoonlijk uit te leggen hoe je dat doet. Want als je een ander soort ventilatie hebt, bijvoorbeeld warmte-terugwin-installatie, dan is dat goed voor de energierekening. Maar hij moet altijd aanstaan, hij moet goed afgesteld staan. Dus en het vraagt ook schoonmaken.
3: Wordt toch niet te vaak gedacht van ja, een beetje beter ventileren en het probleem is weg?
4: Nee, wij nemen het probleem uiterst serieus. Het is soms ook een puzzeltje om achter te komen van wat is hier de oorzaak. Maar het is wel altijd een samenwerking. We kunnen niet alleen maar vanuit Centrada het oplossen. Het is bijna altijd een combinatie van wat de huurder kan doen en wat wij kunnen doen.
1: En een bijdrage was dit van verslaggever Richard Schuurman.

0: Alles wat ze maken is mooi, hè? Son Mieux, exportproduct inmiddels in Nederland als beentje. Dark Before the Dawn.
1: Wordt het weer zo'n regenachtige week of gaat dat meevallen? We vragen het aan Diana Woei. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vandaag nog wel, maar de rest van de week wordt het beter, hè?
2: Nou, heel veel regen verwacht ik niet. Een paar spatjes de komende uren uit wat dikkere wolken. Maar veel zal dat niet voorstellen. En woensdagochtend misschien ook soms wat regen. En dan later in de week, als de temperatuur omhoog is geschoten, ja, dan misschien een enkele regen- of onweersbui. Maar ja, wat het belangrijkste is deze week, is dat de temperatuur omhoog gaat.
1: Kijk,
0: zomer!
2: Ja, ja, hey, de zomer komt eraan. We gaan richting 21 juni. De astronomische zomer, die is aanstaande zondag. Ja, dan hebben we met de langste dag te maken. Nou ja, en als de zon erbij is, dan is het natuurlijk heerlijk. En dat merk je, dat hebben we afgelopen weekend gemerkt. Dan is het meteen echt zomer. Maar vandaag hebben we nog wel met een frisse dag te maken. Vanmiddag hooguit 17 graden, net als afgelopen weekend. Want we hebben nog steeds te maken met een noordwestelijke wind. En vanochtend dus overwegend veel bewolking. Dus een grijze start.
1: Als het zonnig is, hè, wat is dan de zonkracht ongeveer nu?
2: Ja, die zit op zo'n 6-7. Dus dat betekent dat je binnen een kwartiertje kunt verbranden. Ja. Maar vandaag hoef je geen zorgen daarover te maken, want de zon die komt pas in de loop van de middag tevoorschijn. Aan het einde van de middag denk ik dat overal de zon toch wel te zien is. En we kunnen vanavond de zon zien ondergaan. Dus een mooie zonsondergang vanavond. En daarna een redelijk frisse nacht met een minimumtemperatuur van 13 graden. En dan morgen eigenlijk ook een beetje een mix van zon en wolken. 'S Ochtends vroeg misschien een gespatje regen of motregen. Maar 's middags met de zon erbij gaat de temperatuur al omhoog naar 22 graden. Dus dan is het best wel aangenaam en kun je gewoon je jasje thuis laten. Nou, dan hebben we woensdagochtend dus nog wat regen in de ochtend. 'S middags dan de zon erbij. En als die zon er dan is het meteen zomers warm met zo'n 24, 25 graden. Ja, en die tendens die zet dan door in de tweede helft van de week. Donderdag veel zon, droog en dan 28, 29 graden. Ja, dan heb je gewoon helemaal geen jas meer nodig. Kun je gewoon je korte broek aan of je zomerjurk. En dan vrijdag een zeer benauwde dag met een paar regen- en onweersbuien.
0: Ik ben zo benieuwd wat mijn aardbeien gaan doen.
1: Heb jij aardbeien?
0: Nou, nog niet, maar
1: in de tuin.
0: Aardbeienplantjes heb
2: ik. Ja, die van mij, die doen al wat,
0: ja,
2: hoor.
0: Er komen
2: al aardbeien, die zijn nog een beetje groenig.
0: Ik ga vanmiddag meteen even kijken, want het was een droge bende. Nu is het natuurlijk een half versopen bende.
1: Ja, dat kan wel snel gaan nu, zeker als dan de zon er volop gaat schijnen.
0: Nou, dat hoop ik.
2: Ja, het is helemaal goed weer geweest voor die aardbeidjes. Want ze hebben heel veel water nodig, dat hebben ze dus gehad. En deze week dan, nu ze lekker gaan rijpen, worden ze toch wel mooi rood. Ik denk dat je misschien aan het einde van de week de eerste aardbeien uit eigen tuin hebt.
1: Dus je neemt wat aardbeien mee?
0: Ja, aan het einde van de week, als ze klaar zijn.
1: Oké, als ze klaar zijn. Zitten nog in de oven.
0: Ja, precies. Maar het is wel, dat hoor je dus ook allemaal maar bij Omroep Flevoland. Dat je aardbeien bijna aan de rij, dat je kunt plannen wanneer de aardbeien rijp zijn.
1: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
0: Eerdbeen.
1: Nee, zomerkoningies.
2: Zomerkoningies.
0: Ja. Oh, wat leuk.
2: Ja, maar de kersen zijn er ook al, hè?
0: Sorry.
1: Weet je wat dat in Drenthe is?
0: We hebben het over het
1: kersen.
0: Nee, want ik fietste langs de markt. En toen hoorde ik, dit is echt dat we hier nu tijd aan het besteden zijn. Ja. Maar ik fietste langs de markt en ik hoorde, we hebben ook kersen, hoorde ik die man heel hard roepen. En toen dacht ik, zijn er weer kersen?
2: Ja, maar die zijn er al.
0: Kijk, iedereen weer op de hoogte van het fruit en het weer. Dankjewel, Diana.

0: Eerst heette ze Münchener Vrijheid, maar toch gingen ze denk ik verhuizen. En werd het gewoon Vrijheid. Play it cool. Oh, interessant. Ja, dan moet ik even iets aanzetten.
1: Ja, de berichten buiten Flevoland. Ik dacht nooit dat ik dit zou zeggen. Voor het Witte Huis is een kooigevecht gehouden. Met het Vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. Deze supporters vonden het prachtig dat er voor deze locatie was gekozen.
2: In America, we do shit like this. This is what we do, baby. This is what we do.
3: Once in a lifetime opportunity. So we figure this will probably never happen again. So we're going to take the opportunity and witness history live.
4: I think this is historic. When will we ever have this ever again? I don't know.
1: Ja, ze moesten nog wel even wachten op het spektakel, want de gevechten begonnen wat later dan gepland vanwege onweer en harde regen.
0: En ik iedere keer maar verjaardagsfeestjes organiseren met koekhappen
1: en worst,
0: en naar de ballenbak.
1: En kaas.
0: Ja, kringgesprekjes.
1: Ja. Nooit een gevecht geweest tijdens je verjaardag?
0: Nee, ook niet buiten de kooi.
1: Lijkt je dat wat dan?
0: Nou, zijn familie.
1: Wanneer ben je jarig?
0: Voor te zijn. 1 december, kooigevecht bij mij in de tuin. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. Correspondent Rudy Bauma over wat er tot nu toe bekend is.
5: VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
0: Ja, nog wat beren op de weg, maar de overeenkomst wordt aanstaande vrijdag waarschijnlijk ondertekend. En dat gebeurt in Zwitserland.
1: In Peel en Maas was het afgelopen weekend een komen en gaan van zijspanmotoren. Die reden mee in de 25e editie van de Savelbergrun. Tientallen mensen met een beperking konden een ritje maken in de zijspan. Het begon ooit als een kleine tocht en is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement.
6: Op dit moment zijn we met 70 zijspannen en god weet hoeveel verkeersregelaars en dan een hele berg vrijwilligers. Als je ze ziet genieten in die bakjes, dan is alles wat je gedaan hebt en wat voor moeite dat ook gekost heeft, is het waard geweest. Dus helemaal prima.
7: Ja, gezellig.
8: Fantastisch, ik doe al jaren mee en ik geniet er iedere keer van. Van de gezelligheid en van de mooie rit, mooie natuur, leuke chauffeurs.
1: In een rit van zo'n 2 uur reden ze een rondje door de omgeving. Langs de route stonden veel mensen klaar om de deelnemers enthousiast toe te zwaaien.
0: En Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment leek Oranje te gaan winnen. Tot Koeman ging wisselen en de Japanners in de laatste minuut nog gelijk maakten. Dit was een korte evaluatie van bondscoach Koeman na afloop van de wedstrijd.
9: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
0: Ja, na afloop ruimden de Japanse supporters trouwens het hele stadion op. Kom daar maar eens om in Nederland. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland zojuist heeft Zweden met 5-1 gewonnen van onze volgende tegenstander Tunesië.
1: Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spitstijden. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt Kamerlid De Hoop van Pro.
10: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het is nu te koop bij de NS als FlexDAL vrij abonnement. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. Op 1 september is de actie weer voorbij.
0: En dat waren ze, de berichten van over onze provinciegrenzen.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht

0: duidelijkheid. Melissa heeft uitgezaaide kanker en werkte mee aan de KRO-NCRV-serie Uitvaart van je leven. In het programma kreeg zij de kans om haar eigen afscheid vorm te geven en ook bij te wonen. Ze koos voor een korte ceremonie, gevolgd door een feestelijke bijeenkomst in een café. De aflevering met Melissa is komende vrijdag te zien op het YouTube-kanaal van NPO Start Next. En de Lelystadse woningcoöperatie Centrada moet meer doen om vocht- en schimmelproblemen in woningen aan te pakken. Dat vindt huurdersvereniging Ons Belang. Volgens de vereniging komen daar steeds meer klachten over binnen. Ons Belang wil dat Centrada huurders beter voorlicht over ventileren en over het gebruik van mechanische afzuigsystemen. Meer nieuws uit de regio straks weer.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador.
2: De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk omhoog in Flevoland. Vandaag is het door matige noordwestenwind nog aan de frisse kant. Ook hebben we eerst met veel bewolking te maken en valt er af en toe wat lichte regen of motregen. In de tweede helft van de ochtend blijft het zo goed als droog en komt geleidelijk de zon steeds vaker tevoorschijn. Vanmiddag wordt het net als afgelopen weekend een graad of 17 en waait de wind matig vanuit het noorden. Vanavond en vannacht heldere momenten en droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen een afwisseling van wolken en zon, het is overwegend droog. Met een middagtemperatuur van 22 graden is het iets warmer dan vandaag. Woensdag eerst veel bewolking en een beetje regen. In de middag meer ruimte voor de zon en dan wordt het 23 tot 25 graden.
3: Dankjewel Diana. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan twee files op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over. Ook de andere kant op tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen doe je er 5 minuten langer over. Dan nog een flitser. Die staat in Almere. Op de Vogeldreef word je gecontroleerd op je snelheid. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, het werd gisteravond 2-2 tussen Nederland en Japan. Ja, zijn die oranje fans in Flevoland daar blij mee? In Ens werd samen in een grote tent naar die wedstrijd gekeken. Verslaggever Sam Jones, die was daarbij.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: En de liefde gaat maar door en door en door. Dat is het goede nieuws van deze ochtend om te horen om 7:50. And love goes on. Earth, wind and fire.
1: Ja, daar kom ik gelijk met negatief nieuws. Het was toch wel een beetje een teleurstelling. 2-2 gelijkspel van Nederland tegen Japan. Vanochtend vroeg tijdens de eerste WK-wedstrijd.
0: Ja, en toch zat de sfeer er goed in een grote tent in Ens. Na het eerste doelpunt van Nederland dan.
2: Het duurde even, maar na het eerste doelpunt van Oranje ging het feestje helemaal los in de grote tent in Ens. Omdat het WK voetbal samenvalt met de Ency Fair, hebben ze in het dorp besloten om deze twee te combineren. Maar wat is er nou leuker, voetbal kijken of de Ency Fair? Organisator Edwin Speksgaten weet het antwoord.
3: Niks is leuker, het is vooral de combinatie met Ency Fair, het WK kijken en vooral met heel veel dorpsgenoten.
2: Zo'n 100 dorpsgenoten namen een kijkje. Vooral het dweilorkest De Uitlopers uit Sneek maakte er een feestelijke boel van. Dat was ook wel nodig, want het werd al gauw 1-1.
3: Voor ons ook nog wel een beetje een gok. Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er, hoeveel mensen komen er nog, zeg maar, de tent in? Maar ja, volgens mij, jullie hebben het zelf gezien. Het is echt een superleuke sfeer en iedereen die heeft het gewoon goed naar zijn zin.
4: Wat het leukste is?
3: Ja,
4: de gezelligheid, denk ik.
3: De gezelligheid. Eigenlijk niet het voetballen, want ja, het wordt nu gevoetbald.
4: Ik snap er niks van.
3: Het is de bedoeling dat de bal in het doel gaat.
4: Ja, dat snap ik wel.
5: Ja, het feestje wat we net voor de wedstrijd hadden was hartstikke leuk. Maar voor de wedstrijd, ik moet heel eerlijk zeggen, heb ik niet veel gezien.
6: Ik ben natuurlijk wel een fanatiek voetbalsupporter, maar het feestje vind ik altijd belangrijk. Gewoon een biertje erbij en gewoon met elkaar, met het dorp hier, gewoon gezelligheid en een biertje. Dat vind ik gewoon fantastisch.
3: Wat wordt er dan? Japan-Nederland?
4: Ik denk dat Nederland gaat verliezen.
3: Met hoeveel?
4: 2-1.
3: En jij?
4: Ik zou het net niet weten.
5: Ik denk Nederland 8-0.
3: 8-0?
5: Ja.
3: Ik hoop dat we in het WK gaan groeien, dus ik zou het nu genoegen nemen met een gelijkspel. 1-1 zou ik mooi vinden, maar ja, liever gewoon winst.
2: En toen werd het plotseling 2-1 voor Nederland. Maar ja, je weet het al, het werd uiteindelijk toch gelijkspel. 2-2.
6: Ja, wat kunnen we ervan zeggen? We hadden gewoon een winst moeten verwachten, neem ik aan.
3: Had je het verwacht?
6: Ik had het niet verwacht. Nee, ik had bij mezelf eigenlijk meer gezegd, want wij doen mee met de pool, had ik gezegd 2-1. Maar dit is gewoon rampzalig eigenlijk wat ik hier gezien heb vanavond.
3: Wordt Oranje wereldkampioen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat weet ik niet.
3: Kwamen jullie nou voor het voetballen of voor het feest?
4: Bij beide.
7: Het is, voor de wereldkampioen.
4: Het is mooi dat het samenkomt zo, dat we het allebei tegelijk kunnen vieren. Dorpsfeest en het WK.
7: Nee, ze worden wereldkampioen.
4: Absoluut. Geloof in ons.
7: Ze worden wereldkampioen.
4: Luister maar naar hem.
7: Ze worden wereldkampioen.
3: Hey, het was wel 2-2, hè?
4: Dat is heel kut, maar... vervelend. Maar maakt niet uit.
7: Ze worden wereldkampioen.
0: Kijk, als je zin hebt in zoveel positiviteit in Ens, dan kun je daar terecht. Zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. En dan kijken ze weer met z'n allen het WK. Een bijdrage was dit van Sam Jones.

0: Over my shoulder, of in dit geval de schouders van Mike. Van Mike en de
1: Kijk jij vaak over je schouders? Of eigenlijk nog?
0: Nou, eerlijk gezegd, las ik net de titel weer even. Of ik hoorde het ook zingen natuurlijk. Denk ik van, ik kijk over mijn schouder. En inmiddels ben ik zo oud dat ik denk, laat ik het risico niet nemen, want dan schiet het in mijn rug.
1: Okay.
0: Zo oud. Okay. 87ste verjaardag dit jaar.
1: Nee, zo, maar, je bent nog ouder dan Trump.
0: Het is echt een, ja, precies, zonder kan je gevechten. Nee, maar het is een linker beweging. Maar
1: ja, die gaat niet zo soepel meer dan.
0: Niet makkelijk. Jij wel natuurlijk. Jij kunt 180 graden rond.
1: Ja, kijk, ja, kan nog verder. Ja,
0: je bent een huil.
1: Kraakt wel een beetje dan, maar dat nemen we maar voor lief.
0: Goed, bedankt Mike en de McKennings voor dit moment.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Nieuwsuur werd vooruitgeblikt op de G7-top die vandaag begint in Frankrijk. Het zal zeker gaan over de afspraken die de VS en Iran zouden hebben gemaakt over het beëindigen van de oorlog en de opening van de Straat van Hormuz. Ja, toch is dat niet gelijk de oplossing voor de economie, zegt econoom Matthijs Bouwman.
2: Je moet niet denken dat dan in één keer die oliemarkt weer is zoals die een half jaar geleden was. Er is heel veel kapotgeschoten aan installaties in de golflanden. Die boten moeten ook allemaal weer op gang komen. Er wordt echt weken werk voordat het weer een beetje wegvaart. En ja, de reserves, daarom is de olieprijs ook niet zo hard gestegen. De reserves overal ter wereld, daar is flink op ingeteerd. Dus die moeten ook eerst weer vol.
1: President Trump die is ook bij die G7. En president Macron die doet er alles aan om hem tevreden te houden. Met onder andere een diner in Versailles en een vuurwerkshow. Maar Bouwman vraagt zich af of dat genoeg is.
2: Het is gewoon sprake van een vechtscheiding, zo moet je het misschien zien, tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ik heb even, maar ja, de lijst had veel langer gekund, maar wat VS kritiek van het afgelopen half jaar op de Europese Unie. Ja, dat we dus niet helpen met defensie, met wapens in die Iran-oorlog. De Digital Service Act, daar zijn ze nog steeds heel boos over. Dat is de Europese poging om de Amerikaanse techbedrijven en social media bedrijven wat in te perken. Nou, dat zijn allemaal vrienden van Trump. En verwijt is ook nog steeds dat Europa te soft is tegen China.
0: Bestaan Bigfoot, de Yeti of het monster van Loch Ness nou echt? Over die eeuwenoude vraag ging het in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Antropoloog Jet Bakels dook in het fenomeen en schreef er het boek Monsterdieren over. En volgens haar houden mensen zich vast toch aan de hoop dat zo'n wezen bestaat.
3: Ik ben zelf ook met dat project toen begonnen, omdat je zelf ook dat gevoel zo herkent. Of het zou niet fantastisch zijn als er een soort geheime plekken nog waren in onze in kaart gebrachte natuur, waar nog de wildernis een soort eigen dynamiek heeft en waar misschien zelfs het verleden nog wel helemaal in doorklinkt tot aan de dinosauriërs toe.
0: Ja, mooi. Ja. De microfoon die houdt weer mee.
1: Dat is ook een soort magisch fenomeen.
0: Ja, maar nu moet ik het toch even zeggen. Want het is misschien voor jou thuis een beetje raar dat iedere keer als mijn microfoon ophoudt, Roy zo'n geluid maakt van hihihi. Maar het is wel, normaal zeg je dat, neem je geen kijkje achter de schermen. Maar er zijn zoveel dingen die je achter de schermen mee ophouden vandaag. Dat iedere keer als iets stopt met werken, wij inderdaad allebei iets hebben van, oh ja, dat kan ook nog.
1: Daarom.
0: Maar mijn microfoon doet het weer. En we zaten te luisteren naar een verhaal inderdaad over fantasiemonsters of monsterdieren, waarvan je dan toch een beetje hoopt dat ze echt bestaan. Dat heb ik ook met het monster van Loch Ness inderdaad. Maar de antropoloog, Jet Bakels, die we net hoorden, die weet toch wel zeker dat, nou ja, het monster van Loch Ness en bijvoorbeeld Bigfoot echt niet bestaan.
3: Maar daar is heel veel onderzoek nu naar gedaan, DNA-analyses gemaakt. Het water van Loch Ness is geanalyseerd. Daar is helaas geen vreemd DNA aangetroffen. En je kan je bedenken altijd aan het monster of de Yeti. Maar dat moet natuurlijk een behoorlijke populatie zijn om hem door de tijd heen tot ons mee te nemen. En daar hoor je weinig over.
0: Ik weet het niet.
1: Ja, ik geloof nog steeds in het monster van Loch Ness.
0: Ik heb ook een groot geloof in de Yeti. Dus dat is niet zomaar met een aflevering van Het Oog op Morgen verdwenen. Dat waren dingen die je gisteravond misschien gemist hebt op radio en tv.

0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
4: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
1: En dit is ook Flevoland.
5: De kersen zijn er ook al, hè?
6: Weet je wat dat in Drenthe is?
7: We hebben het over...
6: kersen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De Lelystadse woningcorporatie Centrada moet meer doen om vocht- en schimmelproblemen in woningen aan te pakken. Dat vindt huurdersvereniging Ons Belang. Volgens de vereniging komen daar steeds meer klachten over binnen. En de politie heeft dit weekend in Lelystad 2 minderjarige jongens aangehouden na beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. De jongens zijn opgepakt en een van hen bleek een vuurwapen en een mes bij zich te hebben. Meer nieuws uit de regio hoor je straks weer.
4: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
6: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
7: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
5: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Er staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 korte files op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek. Doe je er 5 minuten langer over. En ook de andere kant op tussen Hattemerbroek en Kampen doe je er ook 5 minuten langer over. Flitsers, die zijn niet gezien. Maar zie je flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Zometeen in Flevoland is wakker. Het is het grootste hoofdpijndossier voor politiek Lelystad. De jeugdzorg. Uit onderzoek van Omroep Flevoland blijkt dat er jarenlang signalen waren van misstanden. Redacteur Laura Alberts praat ons zo bij.
2: Ja, en je eigen uitvaart organiseren en die dan ook zelf bijwonen in leven dus. De Almeerse Melissa Peters maakte dat mee. Was voor een televisieprogramma. Hoe dat voor haar was om mee te maken, dat hoor je zo.
3: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
6: Ik heb mensen pijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: is het liedje dat hoort bij de televisieserie Friends. En nog steeds, als ik het liedje hoor, dan denk ik aan Ross en Rachel, die het tijdelijk eventjes uitgemaakt hadden. Maar dat is een ander verhaal. De Rembrandts waren dit.
1: De jeugdzorg in Lelystad is uitgegroeid tot een van de grootste politieke hoofdpijndossiers van de gemeente. Uit onderzoek van Omroep Flevoland blijkt dat er jarenlang signalen waren van misstanden, bestuurders die met elkaar botsten en zorgaanbieders die de stad verlaten.
0: Ja, en de gevolgen zijn groot. Oplopende tekorten, lange wachtlijsten en natuurlijk zorgen bij ouders en scholen. We praten erover met redacteur Laura Albers, een van de schrijvers van het artikel. Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zijn er al veel reacties op het stuk gekomen?
2: Ja, er zijn wel weer behoorlijk wat reacties binnen. Ook voornamelijk toch wel weer uit de hoek van de ouders. Gewoon veel mensen die zich nog steeds zorgen maken. En we zitten nu natuurlijk in een fase wanneer er binnenkort de nieuwe wethouders bekend worden. Dus wordt ook duidelijk wie de portefeuille jeugd op zich gaat nemen. En die zijn toch wel heel benieuwd van hoe gaat het er nu uitzien. En nu afgelopen week natuurlijk ook een rapport vanuit de gemeente is gepubliceerd. Zijn ze gewoon heel benieuwd van en wat gaat er nu concreet gebeuren. En daar horen we veel vragen over.
1: Ja, wat hebben jullie precies geprobeerd uiteen te zetten?
2: We hebben geprobeerd uiteen te zetten van wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd. Dus het is natuurlijk allemaal begonnen, een beetje het balletje gaan rollen op het moment dat er een politieke crisis ontstond in januari van dit jaar. En toen waren we eigenlijk van wat is er nou allemaal aan de hand op dat jeugdzorgdossier? En toen hebben we eigenlijk eerst veel gesproken met oud-medewerkers van het bedrijf Jel. Die dus de toegang tot de jeugdhulp verzorgt. En eigenlijk vanuit dat punt is het balletje gaan rollen van volgens mij zijn er veel meer spelers en veel meer betrokkenen in dit hele dossier. En toen hebben we met een heleboel mensen gesproken, een heleboel documentatie ingezien. De gemeente heeft natuurlijk ook heel veel gewoon openbaar staan. Dus op basis daarvan hebben we nu hierin geprobeerd uiteen te zetten van hoe kan het nou dat er nog geen grip op is.
0: Kunnen jullie iets aangeven wat jullie heeft verrast of wat echt nieuw was voor jullie?
2: Nou, twee dingen die mij wel echt hebben verrast. De misstanden die natuurlijk plaatsvonden bij het bedrijf Jel, dat blijft natuurlijk best wel shocking dingen.
1: Wat waren die misstanden allemaal?
2: Ja, dat zijn medewerkers echt wel geïntimideerd, bedreigd, gecontroleerd met camera's. Dat was gewoon een heel onveilig klimaat daar. En dat blijkt nu ook uit onafhankelijk onderzoek van de gemeente. Dat hebben wij natuurlijk een aantal maanden geleden al gebracht. Dus dat nu zo inderdaad toch nog extra bevestigd wordt, dat is natuurlijk gewoon heftig om allemaal te lezen. En daarnaast is het interessant, of tenminste een bijzonder gegeven, dat er in het college ook een enige verdeeldheid was over hoe pakken we nou de jeugdzorg aan? We hebben gesproken met oud-wethouder Rinse Broekema. En die had het gevoel dat hij er best wel hard in moest gaan, ook met zorgorganisaties. En dat zag hij misschien toch zelf anders. Dus dat was ook wel opvallend.
1: Die is toen ook afgetreden, toch?
2: Ja, klopt. Die is afgetreden en heeft ook eerder al de portefeuille jeugd aan iemand anders overgedragen. Dus ook daar liep het niet helemaal lekker.
0: Wat moet er volgens jullie nu gebeuren?
2: Het is nu even afwachten wat er de komende tijd staat te gebeuren. Wie wordt de nieuwe wethouder en wat wordt de concrete aanpak? Maar goed, we denken ook dat het belangrijk is dat nu de focus vooral ligt op de zorg nu weer oppakken. Vanaf 1 juli zijn er ook een hele hoop nieuwe zorgaanbieders die nieuwe contracten hebben. Dus het is voor nu even kijken. Maar ik denk dat voor ons nu het belangrijkste is om eens even duidelijk te maken aan de ouders en de kinderen. Wat als je nu concreet een vraag hebt of een hulpvraag of zorg nodig hebt? Wat kan je doen? Hoe staat het ervoor? Dat eens even duidelijk wordt uitgelegd.
1: Ja, want je zei het net al, die ouders maken zich echt nog wel zorgen over de situatie. Of ze dus inderdaad de zorg krijgen. Jullie willen duidelijkheid verschaffen. Wat kan er al verteld over worden? Gaat de zorg gewoon door?
2: Ja, de zorg is gewoon doorgegaan. Hè. Sinds de wisseling van de wacht bij de directie van Jel, zeg maar. Daar is meteen vanaf de schorsing een interim directeur komen te zitten. De zorg is toen doorgedaan. Alleen er waren natuurlijk wel wat opstartproblemen. Want ze hadden niet toegang tot al het personeel. Ze konden niet Overal meteen bij. Dus ze moesten even opstarten. Op een gegeven moment, personeel had zich ook voor een gedeelte ziek gemeld. Dus dan moet je ook toch aan de slag met misschien mensen die nog ingewerkt moeten worden. Dus ze moesten gewoon heel erg opstarten. En nu wordt alles wel weer opgepakt. Alleen, ja, je loopt misschien toch een klein beetje achter de feiten aan. En daarnaast is er natuurlijk ook vanaf 1 juli komen er een heleboel nieuwe aanbieders bij. Dus er vindt nu ook een soort transitie plaats. Ja, dat maakt vermoeilijk de situatie natuurlijk ook een klein beetje.
1: Ja, we gaan er zeker nog meer over terug horen.
0: Ja, waar
1: Redacteur.
0: kunnen we alles teruglezen, Laura?
2: Ja, je kan alles teruglezen op de website. Het verhaal staat online. En het is een long read, dus ga er lekker voor zitten. Maar zeker waard, denk ik.
1: We gaan dus nog zeker meer over terug horen. Dankjewel, redacteur Laura Alberts.
0: En dan het weer.
1: Dan het weer, inderdaad.
0: Ze is weer aangeschoven.
1: Ze is weer aangeschoven, Diana Woei. Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat voor dag gaat het vandaag worden?
3: Nou, een dag die met veel bewolking begint, maar eindigt met een mooie zonsondergang.
1: Kijk.
3: Ja, de zon die komt geleidelijk aan toch vaker tevoorschijn. Dat gebeurt pas vanmiddag. Maar de komende uren hebben we dus met grijze lucht te maken. Af en toe een licht spatje regen of motregen kan ik niet geheel uitsluiten. Maar de dag zal veelal droog gaan verlopen. Op het moment is het een graad of 13. Er staat een matige noordwestenwind.
1: Dat is echt wel fris, hè?
3: Ja, en vanmiddag hooguit 17 graden. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met afgelopen weekend.
1: Ja, en die temperatuur die gaat de komende week wel omhoog, hè?
3: Ja, we krijgen toch wel een beetje zomergevoel, hoor. Tenminste, een behoorlijk zomergevoel. De astronomische zomer begint ook aanstaande zondag, 21 juni. Dan hebben we de langste dag. En die duurt maar liefst 16 uur en 3 kwartier. Nou, de zon die komt nu al zo rond 17:30 op en gaat om 21:55 onder. Nou, deze hele week dus oplopende temperaturen. Morgenmiddag al zo'n 22 graden. Woensdag 24 of 25 graden. Donderdag 28 of 29. Nou, dan klappen we op de vuurpijl. Is de vrijdag met mogelijk zelfs een tropische waarde van 30 graden.
0: Ja, maar niet lekkere warmte, toch?
3: Nee, nee, nee. Het wordt een beetje benauwd inderdaad. En het weerbeeld is nogal wisselvallig. Ja, morgen een nagenoeg droge dag. Af en toe zon tussen de wolken door. Nou, misschien een spatje motregen in de ochtend kan ik niet geheel uitsluiten. En dan hebben we woensdag in de ochtend veel bewolking. En dan soms de paraplu nodig. Maar 's middags, dan komt de zon erbij. En dan is het met 24 of 25 graden meteen ook zomer. Donderdag is de mooiste dag. Veel zon en droog weer. Bij die hoge temperaturen dus. Ja, vrijdag dat wordt echt een klamme dag. Met bijna 30 graden. En dan is de kans op regen- of onweersbuien toch wel wat groter.
0: Oh, dan kan je dus ook niet het water opzoeken voor die het huis.
3: Nee, ik zou niet bij het water gaan zitten of op het water als er onweer aankomt. En
1: ja, misschien overdag nog wel. Of,
3: ja,
1: ook
3: nou,
1: niet.
3: Dan zou ik toch echt de regenradar in de gaten houden. Want de buien kunnen ook al in de ochtend zitten.
1: Oh, ja.
3: Nou, en in het weekend dan is het nog een beetje onzeker wat er gaat gebeuren. Maar de temperatuur die blijft toch aan de hoge kant. 17 graden zie ik voor de tweede helft van de week niet meer als maximumtemperatuur. Ja, de zomer die komt er gewoon aan.
0: Lekker, ik heb er
1: Heerlijk.
0: Zin in.
1: Ik
0: ja.
1: ook.
0: En het wordt een van de lekkerste zomers ooit, hè?
3: Nou.
0: Ik roep maar wat. Ik zie jou ook. Ik ben dan heel blij dat je niet gewoon denkt, oh, het zal wel ja, zeg maar. Dat je toch jouw meteorologische
3: nou,
0: kennis
3: ja,
0: laat.
3: Nou ja, dat is natuurlijk ook persoonlijk, hè. Ik,
0: ja,
3: vind de zomer, ik vind de zomer eigenlijk helemaal niet lekker.
0: Te warm.
3: Ja, ja. Ik hou liever van de lente en herfst. Vind ik heerlijk.
0: Ja.
3: Want ik vind het lekker om te sporten buiten. En bij temperatuur van 25 graden.
1: Moet je dat
3: hoger,
1: niet doen?
3: Dan vind ik het niet echt
1: nee.
3: lekker.
1: Nee, dat snap ik.
3: Ja.
0: 25 graden kun je toch wel. Ja, niet dat
1: dan ga
0: sporten.
1: Je, ja,
0: niet dat sporten wat je
3: zwemmen
0: doet.
3: Zou je kunnen doen.
1: Ja. Zullen we vrijdag gaan sporten met z'n tweeën?
0: Ik kijk even of ik iets in de agenda heb. Maar het kan zijn dat ik mijn haar moet wassen. Dankjewel, Diana.

0: nieuw, tenminste redelijk nieuw. En echt wel een hitje van dit moment. Shanna Spiro heet ze en het liedje is Material Lover.
1: De Almeerse Melissa Peters is ongeneeslijk ziek. Voor de YouTube-serie Uitvaart van je leven van de KRO-NCRV heeft ze haar eigen uitvaart geregeld. Ja, en die ook zelf bijgewoond.
0: Met verslaggever Gieneke Smit blikt Melissa terug.
2: Alles was in panterprint.
3: Je hebt nu ook een printje aan?
2: Ja, zeker.
3: Want daar hou je van?
2: Ja, dat is wel mijn ding, panterprint. Ja, dat hoort wel een beetje bij mij. Ja.
3: En waren de mensen die er waren ook in panterprint gekomen?
2: Ja, iedereen had iets van panterprint. Sommigen waren volledig in panterprint. En sommigen hadden alleen bijvoorbeeld een blouse of een stropdas. Maar het was wel de dresscode dat iedereen iets van panterprint moest hebben.
4: Melissa heeft uitgezaaide kanker en ze heeft niet zo heel lang meer te leven. Ze bedacht hoe haar afscheid eruit moest zien. Een korte ceremonie en een feest in het café. Familie, vrienden en Melissa zelf hebben die dienst samen ook echt gehouden. Ze vond het mooi, maar ook emotioneel.
2: Ik heb me sterk gehouden, maar het was wel emotioneel om te horen. Ja, het is toch gek als mensen dan toch, ja, het is toch een soort afscheid wat ze dan op dat moment nemen. Dus het was wel emotioneel, ja.
3: Ja, en denk jij dan dat, nou ja, als jij echt komt te overlijden, dat het er ook zo uit gaat zien?
2: Dat hoop ik wel. Ik denk dat ze dit strik eromheen en het kan precies nog een keer zo. Dus ik hoop dat de ceremonie ook niet te lang wordt, niet te emotioneel, en dat er daarna een knallend feest is en dan zonder mij.
4: Melissa doet mee aan de serie om te laten zien dat je moet genieten van het leven. Ook wil ze de dood bespreekbaar maken.
2: Ja, ik denk dat het taboe rondom dood sowieso iets is wat ik graag zou willen doorbreken. En op mijn Instagram en TikTok deel ik ook af en toe filmpjes van hoe het leven kan zijn of hoe het leven is in mijn situatie. En ik doe dat omdat het bij anderen gaf het mij heel veel rust om te zien van, oh, ik ben dus niet de enige die dit ervaart. Omdat, ja, je kan het al met je vrienden erover hebben, maar ja, het is soms ook niet uit te leggen wat je voelt of wat je ervaart. En dat is vind ik heel fijn om terug te zien op internet dan. Dus ik hoop dat ik dat ook een beetje mee kan geven. En dat ik het stukje genieten ook een beetje mee kan geven aan de mensen die niet ziek zijn. En nog wel hun hele leven voor zich hebben om te genieten.
4: Genieten probeert ze nu ook zelf zoveel mogelijk te doen. Haar visie op het leven is veranderd. Vroeger werkte ze 70 uur per week. Nu leeft ze meer van dag tot dag.
2: Het is heel gek, want de ene dag kan ik me gewoon heel goed voelen en heb ik eigenlijk niet het idee dat ik ziek ben. Maar er zijn ook genoeg dagen dat ik niet meer zelfstandig uit bed kan komen. Of niet meer een slokje water kan nemen zonder dat dat eruit komt. Of spoedopnames. Dus het verschilt heel erg. En de ene dag voel je van, oh ja, ik ben ziek. En de andere dag voel je eigenlijk niet dat je ziek bent. Dus nee. Dat is heel gek.
3: En heb jij daar altijd, want ja, wij praten er nu zelfs zo over met een camera voor je neus. Ja. Maar ben jij een makkelijke prater? Want dat geldt lang niet voor iedereen, denk ik, in zo'n situatie. Hè?
2: Ja, ik denk dat ik altijd wel open ben geweest. Dus dat helpt me nu ook om erover te praten. En om erover te zien of te lezen. Met er meer rust in krijgen.
4: De aflevering met Melissa is komende vrijdag te zien. Zelf heeft ze hem al bekeken en ze is er blij mee. Toch is het nog wel spannend dat iedereen het dan kan zien.
2: Dat vind ik wel een heel raar idee, want daar sta ik nog eigenlijk helemaal niet bij stil. Dat dus iedereen dit kan gaan zien en erover kan lezen. En ja, dat is wel een raar idee. Maar ook wel weer heel leuk. Dus ik hoop dat ik toch wel iets mee kan geven aan de mensen.
0: En de uitzending is te vinden op YouTube en wel het YouTube-kanaal van NPO Start.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Gisteravond was er in Axel een stille tocht voor de slachtoffers van het ernstige ongeluk vorige week in Zeeuws-Vlaanderen. 3 kinderen en de directeur van een school werden geschept door een auto en kwamen om het leven. Duizenden mensen kwamen naar de stille tocht. Ook veel kinderen.
5: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En ja, heel veel kinderen die kenden hun wel.
6: Ik vond het wel zielig dat ze eerst naar schoolkamp gingen en daarna aangereden door auto. 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is toen 2 minuten stilte gehouden. Vrijwel iedereen droeg witte kleding en ook hadden ze knuffels en ballonnen bij zich.
0: En er lijkt beweging te zitten in de onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Volgens de Verenigde Staten, Iran en bemiddelaar Pakistan zijn er afspraken gemaakt die het einde van de oorlog moeten betekenen. Maar dat zijn nog maar intentieverklaringen en veel is nog onzeker. zo heeft Israël nog niet gereageerd. En ook die moet aan boord zijn, want Iran eist dat de aanvallen op Libanon stoppen. En over veel andere ingewikkelde onderwerpen moet ook nog worden gesproken. Dat zegt correspondent Daisy Moore.
7: Over de bevroren tegoeden van Iran, het opheffen van de sancties. Dus er is opluchting vandaag, maar het gaat ook echt nog heel lastig worden. Want in essentie is er namelijk niks opgelost, niks veranderd. Het is meer een proces dat hiermee van start gaat. En nog niet direct een grote vredesdeal zoals die ook wel eens wordt gepresenteerd.
0: Ja, en tot zover het nieuws van buiten onze provincie. Grenzen. En dan gaan we nu naar de commercials, denk ik.
1: Ja, zometeen naar het nieuws.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De politie heeft dit weekend in Lelystad 2 minderjarige jongens aangehouden na een beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. De jongens werden later door agenten gezien en sloegen toen op de vlucht. Daarbij botsten ze tegen een auto. Eén verdachte kon kort daarna worden aangehouden. Bij hem werd een vuurwapen en een mes aangetroffen. De tweede werd later in een park opgepakt en beide jongens zitten nu vast. En de stichting Mila in Lelystad, wat staat voor Met Inzet Lukt Alles, is een initiatief van Mila Romeinen en bestaat 10 jaar. Reden voor een feestje. 40 vrijwilligers werden verrast met een feestelijk ontbijt. Stichting Mila helpt met verschillende projecten om de samenleving mooier te maken, met name in de Zuiderzeewijk in Lelystad. En dat was het nieuws uit de regio.
19: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador.
20: De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk omhoog in Flevoland. Vandaag is het door een matige noordwestenwind nog aan de frisse kant. Ook hebben we eerst met veel bewolking te maken en valt er af en toe wat lichte regen of motregen.

0: wordt het 23 tot 25 graden.
1: Dankjewel, Diana. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, heel Nederland zat gisteren weer voor de buis gekluisterd voor het WK voetbal. Ook in Ens werd er naar gekeken in een grote tent. Nederland tegen Japan. Hoe zij het beleefden, hoor je zo.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dat moment dat je zo weinig geld hebt om uit te geven, dat je maar denkt, laten we het er maar niet meer over hebben.
1: Heb dan, ik altijd de 22e.
0: De 22e? Want dat is een dag voor het salaris. Ja. Oh ja, dat weet ik natuurlijk niet als losse werkgever. Oh, maar dan heb je echt zo'n datummoment.
1: Dat is voor heel veel. Jij hebt vaak volgens mij of je hebt een vaste datum bij je werkgever, of je hebt dat je het elke 4 weken krijgt en dan gaat
0: dat het wisselt.
1: Ja.
0: Oh, ja. Kijk, dan weet ik niet dat soort dingen. Ik weet wel dat wij vroeger allemaal een sticker hadden toen ik nog studeerde met: ik hou aan het eind van mijn geld altijd een stuk maand over.
1: Ja, nou dat.
0: Ja, maar dat heb je dan niet. Maar dat is gewoon dat je geld op is en dat aan het begin van de volgende maand het geld pas komt.

0: Ja.
1: Goed. Maar het einde van de maand is voor jou altijd de 22e. Ik snap hem. Ben weer bij.
2: Het was toch wel een beetje een teleurstelling. Het 2-2 gelijkspel van Nederland tegen Japan. Vanochtend vroeg tijdens de eerste WK-wedstrijd voor Nederland.
1: Ja, en toch zat de sfeer er goed in. In een grote tent in Enns. Vooral na dat eerste doelpunt van Nederland.
3: Het duurde even, maar na het eerste doelpunt van Oranje ging het feestje helemaal los in de grote tent in Enns. Omdat het WK voetbal samenvalt met de Enns Fair, hebben ze in het dorp besloten om deze twee te combineren. Maar wat is er nou leuker, voetbal kijken of de Enns Fair? Organisator Edwin Speksgaten weet het antwoord.
4: Niks is leuker, het is vooral de combinatie met Enns Fair, het WK kijken en vooral met heel veel dorpsgenoten.
3: Zo'n 100 dorpsgenoten namen een kijkje. Vooral het dweilorkest De Uitlopers uit Sneek maakte er een feestelijke boel van. Dat was ook wel nodig, want het werd al gauw 1-1.
4: Voor ons ook nog wel een beetje een gok. Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog, zeg maar, de tent in? Maar ja, volgens mij, jullie hebben het zelf gezien. Het is echt een superleuke sfeer. En iedereen die heeft gewoon goed naar zijn zin.
5: Wat het leukste is?
4: Ja,
5: de gezelligheid, denk ik.
4: De gezelligheid. Eigenlijk niet het voetballen, want ja, het wordt nu gevoetbald.
5: Ik snap er niks van.
4: Het is de bedoeling dat de bal in het doel gaat.
5: Ja. Dat snap ik wel.
4: Nou, het feestje wat we net voor de wedstrijd hadden was hartstikke leuk. Maar voor de wedstrijd, ik moet heel eerlijk zeggen, heb ik niet veel gezien.
6: Ik ben natuurlijk wel een fanatiek voetbalsupporter, maar het feestje vind ik altijd belangrijk. Gewoon een biertje erbij en gewoon met elkaar, met het dorp hier, gewoon gezelligheid en een biertje. Dat vind ik gewoon fantastisch.
4: Wat wordt er dan? Japan-Nederland?
5: Ik denk dat Nederland gaat verliezen.
4: Met hoeveel?
5: 2-1.
4: En jij?
5: Ik zou dat niet weten.
7: Ik denk Nederland 8-0.
4: 8-0?
7: Ja.
4: Ik hoop dat we in het WK gaan groeien. Dus ik zou het nu genoegen nemen met een gelijkspel. 1-1 zou ik mooi vinden. Maar ja, liever gewoon winst.
3: En toen werd het plotseling 2-1 voor Nederland. Maar ja, je weet het al. Het werd uiteindelijk toch gelijkspel. 2-2.
6: Ja, wat kunnen we ervan zeggen? We hadden gewoon een winst moeten verwachten, neem ik aan.
4: Als je het verwachtte?
6: Ik had het niet verwacht. Nee, ik had bij mezelf eigenlijk meer gezegd, want wij doen mee met de pool, had ik gezegd 2-1. Maar dit is gewoon rampzalig eigenlijk, wat ik hier gezien heb vanavond.
4: Wordt Oranje wereldkampioen?
5: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat weet ik niet.
4: Kwamen jullie nou voor het voetballen of voor het feest?
5: Beide. Het is, het is mooi dat het samenkomt zo, dat we het allebei tegelijk kunnen vieren. Dorpsfeest en het WK.
8: Nee, ze worden wereldkampioen.
5: Absoluut. Geloof in ons. Ze worden wereldkampioen. Luister maar naar hem.
8: Ze worden wereldkampioen.
5: Hey,
4: het was wel 2-2, hè?
5: Dat is heel kut, maar... vervelend. Maar maakt niet uit.
8: Ze worden wereldkampioen.
1: Gelukkig. Ik ben heel blij om te horen van de mensen in Enns. We worden wereldkampioen.
0: Het is een beetje hetzelfde als... misschien kunnen wij net... Want vroeger had je toch schildpadden die dan bepaalden wie dan ging winnen. Dan gingen ze een schildpad twee bakjes voer geven.
1: Oh ja, welke die koos, daar wist je dan van. Ja.
0: En een octopus is volgens mij ook...
1: Voor jou is dat vroeger, voor mij is het vorig jaar. Ja,
0: ja, dat is 10 jaar geleden of zo, denk ik. Ja. Ja. Voor mij is dat vroeger, ja.
1: En nu wil je hier een beest.
0: Nou, nee, misschien kunnen we Enssenaren dan ook... Mensen uit Enns ook vragen van... joh,
1: wat wordt het?
0: Wat wordt het?
1: Nou, dan is duidelijk. Ja, we worden
0: wereldkampioen.
1: Ja, nou. En als je dat mee wil maken in Enns...
0: Dat kan nog.
1: Zaterdag, 20 juni bijvoorbeeld.
0: Ja, dan is het Oranje tegen Zweden. En dan kijken ze dus weer... Ja, in de grote tent kijken ze weer naar de wedstrijd.
1: Je hoorde een bijdrage van Sam Jones.
0: Precies.

0: Dat je niet moet gaan schudden in de boot, dat weten we wel. Maar van Diana Woei hebben we eerder vandaag gehoord dat we ook de komende tijd een beetje op moeten passen met als we uit varen of uit kanoën gaan. Want het mooie weer wordt af en toe toch wel afgewisseld met in ieder geval grote regenbuien en af en toe ook onweer. Dus
1: dan zou ik niet op het water willen zitten.
0: Nee, precies. Nee. Dus sowieso niet rock the boat, maar ook niet per se de boot. De US Corporation.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Nieuwsuur werd vooruitgeblikt op de G7-top die vandaag begint in Frankrijk. Het zal waarschijnlijk zeker gaan over de afspraken die de VS en Iran zouden hebben gemaakt over het beëindigen van de oorlog en de opening van de Straat van Hormuz. En toch is dat niet gelijk de oplossing voor de economie, zegt econoom Matthijs Bouwman.
2: Je moet niet denken dat dan in één keer die oliemarkt weer is zoals die een half jaar geleden was. Er is heel veel kapotgeschoten aan installaties in de golflanden. Die boten moeten ook allemaal weer op gang komen. Er wordt echt weken werk voordat het weer een beetje wegvaart. En ja, de reserves, daarom is de olieprijs ook niet zo hard gestegen. De reserves overal ter wereld, daar is flink op ingeteerd. Dus die moeten ook eerst weer vol.
1: Hij zou nog wel een kater hebben van zijn verjaardag, maar president Trump die is ook bij die G7. En president Macron die doet er alles aan om hem tevreden te houden. Zo heeft hij een diner georganiseerd in Versailles en ook een vuurwerkshow. Maar ja, Bouwman vraagt zich wel af of dat genoeg is.
2: Het is gewoon sprake van een vechtscheiding, zo moet je het misschien zien, tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ik heb even, maar ja, de lijst had veel langer gekund, maar wat VS kritiek van het afgelopen half jaar op de Europese Unie. Ja, dat we dus niet helpen met defensie, met wapens in die Iran-oorlog. De Digital Service Act, daar zijn ze nog steeds heel boos over. Dat is de Europese poging om de Amerikaanse techbedrijven en social media bedrijven wat in te perken. Nou, dat zijn allemaal vrienden van Trump. En verwijt is ook nog steeds dat Europa te soft is tegen China.
0: Ja, te soft tegen China. Een andere kwestie: bestaan Bigfoot, de Yeti of het monster van Loch Ness in het echt? Over die eeuwenoude vraag ging het met het oog op morgen, het radioprogramma. Antropoloog Jet Bakels dook in dat fenomeen en schreef er een boek over. Monsterdieren heet het. Volgens haar houden mensen zich vast aan de hoop dat dit soort wezens echt bestaan.
3: Ik ben zelf ook met dat project toen begonnen, omdat je zelf ook dat gevoel zo herkent. Het zou niet fantastisch zijn als er een soort geheime plekken nog waren in onze in kaart gebrachte natuur, waar nog de wildernis een soort eigen dynamiek heeft en waar misschien zelfs het verleden nog wel helemaal in doorklinkt tot aan de dinosauriërs toe.
0: Ja, maar toch weet ook Bakels dat Bigfoot of het monster van Loch Ness echt niet bestaan.
3: Maar daar is heel veel onderzoek nu naar gedaan, DNA-analyses gemaakt. Het water van Loch Ness is geanalyseerd. Er is helaas geen vreemd DNA aangetroffen. En je kan je bedenken altijd aan het monster of de Yeti. Maar dat moet natuurlijk een behoorlijke populatie zijn om hem door de tijd heen tot ons mee te nemen. En daar hoor je weinig over.
0: Nou ja,
1: hij is duizenden jaren oud.
0: Precies, ja, dat is het bijzondere van het monster van Loch Ness. Dat hij nooit doodgaat, toch? Ja. Of zij, want het is een meisje. Goed, dat kun je gemist hebben gisteravond op radio en televisie.

0: Dit is Flevoland.
1: Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeeren.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie heeft dit weekend in Lelystad 2 minderjarige jongens aangehouden na de beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. Eén verdachte had een vuurwapen en een mes bij zich. En de Lelystadse woningcorporatie Centrada moet meer doen om vocht- en schimmelproblemen in woningen aan te pakken. Dat vindt de huurdersvereniging Ons Belang. En meer nieuws uit de regio straks in het bulletin van 9:30.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
13: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
12: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
14: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
12: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het.
10: Dit was het nieuws, wilde hij nog zeggen. Sorry, Jeroen Tjepkema. De files dan in onze provincie. Eentje staat er op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes. 4 minuten vertraging daar. flitsers zijn er wel gemeld ook. Eentje op de A6 in Emmeloord, jouw richting Muidenberg, bij hectometerpaaltje 282,5. En ook op de Bunuellaan in Almere en de Larsendreef in Lelystad staan nu, als het goed is, flitsers. Dus let daar ook even op je snelheid. Nou, dat is bijkomen, zeg. Ja, ik ben gewoon met 2-1 naar bed gegaan en ik werd wakker met gelijk spel. Dat is een beetje raar, dus ik ben met een soort overwinningsgevoel naar bed gegaan. De rest van Nederland is nou een beetje in mineur, maar ook niet ontevreden na een gelijkspel van Nederland tijdens de eerste wedstrijd van het WK. En ik dacht, het is een rare maandag. Het is rustig op de wegen. Je merkt al dat iedereen gisteravond nog laat wakker was. Dus heb je een rustig plaatje voor me? Een ballad, zoals dat heet. Is er een rustig plaatje dat je verschrikkelijk mooi vindt en dat je graag even wil horen? Of is er een rustig plaatje wat past bij deze ochtend? Geef het even door via 0320 28 50 50. Want ik kan wel wat muzikale tips gebruiken.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
19: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Goedemorgen.

Ach, het is ook allemaal niet ongebruikelijk. Tom Jones, it's not unusual. Het is 13 minuten over 9. Welkom bij Flevoland Muziekland. Na al het nieuws en de informatie van vanmorgen hebben we nu iets meer muziek voor u. Even bijkomen voordat we weer aan de herberg beginnen. Nog een uur muziek natuurlijk straks in Flevoland Muziekland. Ja, heel Nederland is aan het bijkomen, volgens mij. Iedereen zit na de voetbalwedstrijd. Nou ja, eigenlijk ook niet iedereen. Want ik heb inmiddels alweer twee mensen gesproken die gisteravond niet eens gekeken hebben. Maar ja, er zijn heel erg veel mensen, ook in Flevoland, die gisteren voor de televisie zaten voor die eerste wedstrijd. Uitslag 2-2, ja. En dan hebben we nu, denk ik, een beetje rust nodig. Even bijkomen. En dan kom je op het rare principe van de ballad of de ballade. Dat zijn de rustige liedjes. Die zijn toch bij de radio altijd minder populair dan de wat dansbaardere liedjes. En ik heb me er even in verdiept. Rustige liedjes, die worden minder gedraaid op de radio. En het zijn er ook minder. Er zijn minder rustige hits. En als het hits zijn, dan zijn het vaak oudere liedjes. Zoals bijvoorbeeld Piano Man van Billy Joel. Of Imagine van John Lennon. Of als je in het Nederlands kijkt naar Het Dorp van Wim Sonneveld. Dat zijn dan populaire, langzame liedjes. Nou, volgens mij is een van de allermeest populaire langzame liedjes ook een heel lang liedje. En een liedje dat de meeste mensen, of ze het nou weten of niet, al zeker 2000 keer in hun leven hebben gehoord. Kijken of die het allemaal mee kunnen zingen. Hier is die ballad, Hotel California. Mocht jij trouwens een ballad weten, zo'n rustig liedje wat je heel graag even wil horen op deze maandagmorgen, stuur dan even een appje of bel even naar 0320 28 50 50. Je hoeft alleen de titel maar door te geven, dan ga ik zoeken om straks ook voor jou een mooie ballade aan te kunnen zetten.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Ik vind het goed bedacht. Gewoon eerlijk zijn dat je een uitslover bent. En daar dan een liedje over maken. De uitslovers Samuel Welte en de bankzitters. En het is een lekker liedje geworden. Wil jij je uitsloven, dan kun je nu zo dadelijk, ik zal hem straks eventjes aanzetten, op TV Flevoland meekijken naar Kiek. Ik laat zo de opgave zien. Je ziet twee foto's en als je het verschil ziet op die twee foto's, dan ga je als de wiedeweerga de oplossing doorgeven. En wat er dan kan gebeuren is dat je vandaag ergens gebeld wordt. Mag je aan het rad draaien en dan kun je een leuke prijs winnen. Daar doe je het dan natuurlijk voor. Ja, je kunt ook, als je nou denkt van, ik ben helemaal niet in de buurt van de televisie, dan kun je me later misschien even kijken nog op de Facebookpagina. Of je kijkt eventjes, als je wil, op omroepflevoland.nl. En ja, dan ga je natuurlijk even appen of bellen met de oplossing. Oh, appen kan niet. Bellen met de oplossing. Of even op onze site kijken. En wie weet word je dan gebeld. Even meedoen en kijken. Het is sowieso leuk om je dag altijd even puzzelend te beginnen. Dat is een aanrader. En wees er dan wel snel bij. Want je hebt nog 1,5 uur om het verschil te vinden. En volgens mij is die te doen vandaag. Het heeft met donuts te maken. En dus laat je niet afleiden. Maar zoek het verschil en doe mee aan Kiek vandaag.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oef. Ja,
7: wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja,
7: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
8: En voor mij, man?
7: En een frisje voor jou.
8: Dank je.
9: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De politie heeft dit weekend in Lelystad 2 minderjarige jongens aangehouden na beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. De jongens werden later door agenten gezien en sloegen toen op de vlucht. Daarbij botsten ze tegen een auto. Eén verdachte werd kort daarna aangehouden. Bij hem werd een vuurwapen en een mes aangetroffen. De tweede verdachte werd later in een park opgepakt en beide jongens zitten nu vast. En Stichting Mila in Lelystad, oftewel Met Inzet Lukt Alles, is een initiatief van Mila Romeinen en bestaat 10 jaar. Dat is reden voor een feestje. 40 vrijwilligers werden verrast met een feestelijk ontbijt. Stichting Mila helpt met verschillende projecten om de samenleving mooier te maken, met name in de Zuiderzeewijk. En tot zover het nieuws uit de regio.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Oranje is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador.
13: De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk omhoog in Flevoland. Vandaag is het door een matige noordwestenwind nog aan de frisse kant. Ook hebben we eerst met veel bewolking te maken en valt er af en toe wat lichte regen of motregen. In de tweede helft van de ochtend...

0: In de middag meer ruimte voor de zon. En dan wordt het 23 tot 25 graden.
1: En dan de ANWB verkeersinformatie. Geen files op dit moment, maar wel flitsers. Eentje op de A6 in Emmeloord, jouw richting Muidenberg. Bij hectometerpaaltje 282,5. En ook op de Bunuellaan in Almere en de Larsendreef in Lelystad moet je oppassen. Want ook daar staan flitsers opgesteld. Ach, en ik ben altijd zo trots als het heel veel mensen lukt om iets leuks voor mij te verzinnen. Ik krijg prachtige suggesties binnen, omdat ik vroeg om een ballad, oftewel een langzaam, traag, rustig liedje wat ik kan draaien op deze maandagochtend na alle opwinding gisteravond. Nou, ik ga eens even kijken of ik kan kiezen. Maar mocht je nog een suggestie hebben, dan kan die er natuurlijk nog bij. Hoe meer keuze, hoe leuker. Dus weet je nog een mooi, langzaam liedje? Pak dan even de telefoon en app of bel dan even naar het nummer 0320... 28 50 50.
2: Goedemorgen.

0: is van Wang Chung. Ondertussen even kijken hoor, want ik probeer iemand te bellen. Maar dat is hier weer een kijkje achter de schermen. Maar dan moet je hier moet je op het rechterscherm het nummer zien. En het op het linkerscherm intoetsen. En ik heb in die tussentijd dat ik van het rechterscherm naar het linkerscherm... houdt mijn geheugen het niet vol. Dus dan moet ik altijd even in een paar delen. Maar even kijken, ik kreeg heel veel leuke suggesties voor een ballade. En eentje bracht mij meteen weer terug naar volgens mij... Ja, ergens begin van mijn studie, denk ik. Of misschien was het zelfs nog wel lagere school. Dat ik een vriendinnetje had dat dit liedje op haar cassettebandje had staan. Dus dan luisterden we samen naar de Walkman. En dan kwam dit liedje voorbij. En toen dacht ik, oh, dat vind ik echt leuk om weer eens te draaien. Maar dan wil ik natuurlijk degene bedanken die met die suggestie kwam. Maar ik was een beetje laat met nummer intoetsen. Dus even kijken of Jenny ook opneemt als ik haar bel. Natuurlijk lekker radio te luisteren.
1: Jenny.
0: Jenny, hallo, met Astrid van Flevoland.
1: Hoi.
0: Hi. Je had weer zo'n leuke suggestie.
1: Ja.
0: Ja, ik had je een tijdje niet gelezen. En nu kwam je weer met geweldige suggestie voor gewoon een beetje radio te luisteren.
1: Jenny.
0: Jenny, hallo, met Astrid van Flevoland.
1: Hoi.
0: Hi. Je had weer...

0: zo'n leuke suggestie.
1: Ja.
0: Ja, ik had je een tijdje niet gelezen. En nu kwam je weer met geweldige suggestie voor gewoon een beetje een langzame plaat, maar wel een hit.
1: Ja.
0: Ja, wat is jouw herinnering aan dit liedje?
1: Ik vond het zo prachtig.
0: Ook, hè?
1: Ja, ik had die LP en ik vond het, ja, echt, ik vond het zulke mooie muziek.
0: Ach, ja, nou ja. Mijn vriendinnetje Nathalie had dus ook die LP. Ik had helemaal geen LP's, maar zij had de LP. Had ze een cassettebandje van gemaakt. En als we dan samen op pad gingen, dan gingen we dat cassettebandje luisteren. Stond die op. Nou, en heb je ook behoefte aan een wat langzamer liedje vandaag? Zoals zoveel mensen die het laat hebben gemaakt vannacht.
1: Heerlijk.
0: Hoe laat lag je in bed?
1: Nou, ik lag er al om 10:30 in, hoor. Ik ben niet zo'n voetbalfan.
0: Nee, maar dan was je dus net als ik. Dat je wakker werd en eigenlijk niet zeker wist of we... Tenminste, ik dacht dat we gewonnen hadden. Jij wist helemaal niet wat er gebeurd was.
1: Nee, ik heb wel gekeken.
0: Nou, je weet het inmiddels wel.
1: Ik weet het inmiddels wel.
0: Ja,
1: Ja, ik ben niet zo'n voetbalfan.
0: Nee, dus je bent niet heel verdrietig of zo?
1: Nee, hoor.
0: Nou, goed. Nou, we gaan op het WK natuurlijk ook nog steeds voor goud. En welk liedje ga ik voor je draaien?
1: Gold natuurlijk, hè?
0: Dankjewel, Jenny.
1: Oké, bedankt.
0: Doei. Spendel Ballet.

En ik maar piekeren, hè, want ik ben misschien naïef. Maar waarom zou ze geen keuze hebben? Je hebt toch altijd een keuze? Nou ja, ook niet iedereen natuurlijk. Maar ja, waarom zou ze het niet de keuze hebben om weg te gaan bij Thomas Bergen? Nou, dan ga ik me nog heel veel afvragen, want we draaien hem heel veel deze week, deze nieuwe plaat van Thomas, als je de keuze had. Want het is de polderplaat de hele komende week. Zo dadelijk, dan schuift onze Arnoud, denk ik, aan. Ik weet het bijna zeker, want ik heb hem al gezien. En die gaat je dan nog even verblijden met een uurtje Flevoland Muziekland, voordat ze losgaan, natuurlijk weer met de herberg. Laat hem dus lekker op Flevoland staan. Lijkt me verstandig. Ik heb nog één plaatje voor je en dat is Jimmy Nail. En daar heb ik geen twijfels over.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
4: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
6: Eerdbeeren.
5: Nee, zomerkeunigies.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie heeft dit weekend in Lelystad twee minderjarige jongens aangehouden na een beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. Een van de verdachten had een vuurwapen en een mes bij zich. En de stichting Mila in Lelystad, oftewel Met Inzet Lukt Alles, een initiatief van Mila Romeinen, bestaat 10 jaar. En dat vierden ze met een feestelijk ontbijt voor 40 vrijwilligers. Meer nieuws uit de regio hoor je straks in het bulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden.
6: Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst. Op de A6 in Emmeloord in de richting van Muidenberg bij 282,5. De Bunuellaan in Almere in beide richtingen. En aan de Larserdreef in Lelystad in beide richtingen. Heb je daar nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Flevoland Muziekland gaat beginnen met Cher. I Believe.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Goedemorgen.

Nou, dat is even een lekker begin van de maandagochtend, toch? Monique Smit en ik wil je helemaal daarvoor nog share and believe. Inmiddels 80 jaar geworden. En still going strong. Over jarigen gesproken trouwens, of althans. Zij is dan onlangs jarig geweest. Maar de jarige van vandaag, Xaviera Hollander bijvoorbeeld. Vandaag 83 jaar geworden. Schrijfster, voormalig prostituee en madame. Dat moet er natuurlijk wel even bijgezegd worden. Demis Roussos, de Griekse zanger, is vandaag, zou vandaag jarig geworden zijn. 80 jaar. En Rini van der Nelsen, hele bekende stem op televisie en radio ook. Stemacteur, hij is 65 jaar geworden. Daphne Schippers, 34. Courtney Cox, 62 jaar. En degene die ik even wil draaien is Siep van der Ploeg. 60 jaar oud. Gefeliciteerd. De frontman van de Kast natuurlijk. Dit is Raak bij Flevoland.

Isley Brothers, This Old Heart of Mine, hier bij Flevoland. En daarvoor nog de cast en raak, omdat Siep van der Ploeg vandaag 60 jaar geworden is. Ondertussen doen we ook het spelletje Kiek. Kiek de Kiekendief is bij Nationale Donutdag geweest. Hij had honger, denk ik. Leger des Heils Lelystad deelde donuts uit in de wijk Jol. En daarmee wilde het Leger des Heils mensen bij elkaar brengen. En op de rechterfoto is iets, denk ik, weggepikt als Kiek honger heeft. Maar je weet het niet. Oh, dat is wel een hele grote hint natuurlijk. Maar goed, op de rechterfoto is iets anders dan op de linkerfoto. Zie jij wat dat is, dan kun je doorbellen. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. Je kan natuurlijk ook gewoon via onze site doorgeven waar je ook de foto ziet. Die laat ik ook nog even de komende paar minuten staan op televisie. Dus dan kun je nog even lekker mee puzzelen. Bellen maar, 0320 28 50 50. Je hebt tot 11 uur deze ochtend de tijd. Maak je kans op leuke prijzen. Nu Sam Fender.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het is precies 10:30. Goedemorgen. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opging. Het gebeurde aan de Mergelland in Dronten. Het vuur sloeg daarna over naar twee naastgelegen auto's. Volgens de politie zijn vermoedelijk twee personen betrokken bij de brandstichting. De meeste mensen maken hun eigen uitvaart niet mee, maar voor de 33-jarige Melissa Peters uit Almere werd het werkelijkheid. Melissa heeft uitgezaaide kanker en werkte mee aan de KRO-NCRV-serie Uitvaart van je leven. In het programma kreeg ze de kans om haar eigen afscheid vorm te geven en bij te wonen. Ze koos voor een korte ceremonie, gevolgd door een feestelijke bijeenkomst in een café. De aflevering van Melissa is deze vrijdag te zien op het YouTube-kanaal van NPO Start Next. De Lelystadse woningcorporatie Centrada moet meer doen om vocht- en schimmelproblemen in woningen aan te pakken. Dat vindt de huurdersvereniging Ons Belang. Volgens de vereniging komen daar steeds meer klachten over binnen. Ons Belang wil dat Centrada huurders beter voorlicht over ventileren en het gebruik van mechanische afzuigsystemen. De politie heeft dit weekend in Lelystad twee minderjarige jongens aangehouden na de beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. De jongens werden later door agenten gezien en sloegen op de vlucht. Daarbij botsten ze tegen een auto. Eén verdachte kon kort daarna worden aangehouden. Bij hem werd een vuurwapen en een mes aangetroffen. De tweede werd later in een park opgepakt. Beide jongens zitten vast. En Stichting Mila in Lelystad, oftewel Met Inzet Lukt Alles, is een initiatief van Mila Romeinen en bestaat 10 jaar. Reden voor een feestje. 40 vrijwilligers werden verrast met een feestelijk ontbijt. Stichting Mila helpt met verschillende projecten om de samenleving mooier te maken, vooral in de Zuiderzeewijk. En tot zover het Regio Nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
15: De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk omhoog in Flevoland. Vandaag is het door een matige noordwestenwind nog aan de frisse kant. Ook hebben we eerst met veel bewolking te maken en valt er af en toe wat lichte regen of motregen. In de tweede helft van de ochtend blijft het zo goed als droog en komt geleidelijk de zon steeds vaker tevoorschijn. Vanmiddag wordt het net als afgelopen weekend een graad of 17 en waait de wind matig vanuit het noorden. Vanavond en vannacht heldere momenten en droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het is overwegend droog. Met een middagtemperatuur van 22 graden is het iets warmer dan vandaag. Woensdag eerst veel bewolking en een beetje regen. In de middag meer ruimte voor de zon. En dan wordt het 23 tot 25 graden.
14: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen, maar er wordt wel geflitst. Op de Bunuellaan in Almere in beide richtingen. En de Larserdreef in Lelystad in beide richtingen. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Gaan wij ondertussen door met nog lekker een half uurtje veel muziek. Flevoland Muziekland met Jason Donovan. En Too Many Broken Hearts hoor je nu.
2: Goedemorgen.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Het jaar 1972, toen was ik min 10. Het was wel een bijzonder jaar. Met Ajax, met Johan Cruijff in de gelederen, schreef de club daar geschiedenis. We speelden de zomerspelen, de Olympische zomerspelen in München. En de winterspelen, de 11e editie in Japan, in Sapporo. Julio Iglesias stond hoog in de hitlijsten met Un Canto a Galicia.

0: Alicia. En ook The Cat en Middle of the Road waren hartstikke populair. In de bioscoop werd The Godfather en Fiddler on the Roof gedraaid. En ja, ik wil je toch even meenemen naar een songfestival klassiekertje. Het werd gehouden in Edinburgh. Luxemburg won met het nummer Après Toi, gezongen door Vicky Liandros.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1972 met Vicky. Dit is Après Toi bij Flevoland.

Spanish Troll, Menk de Vil bij Flevoland. En daarvoor nog Vicky Liandros en Après Toi. Dit is Flevoland Muziekland, waar ik je nog één keer de foto laat zien van Kiek, de Kiekendief. Hij is bij Nationale Donutdag geweest, bij het Leger des Heils in Lelystad. Daar deelden ze donuts uit in de wijk Jol. En daarmee wilde het Leger des Heils mensen bij elkaar brengen. En ik denk dat dat wel gelukt is. Mensen zien er in ieder geval hartstikke vrolijk uit. Er is een wagentje te zien met de fiets. Wat mensen met een dienblad met donuts in hun hand. Ja, en op de rechterfoto is het toch iets anders dan op de linkerfoto. Waarschijnlijk is er iets weggepikt, maar het is aan jou om nog even te puzzelen. Je hebt 12 minuutjes nog de tijd om je antwoord door te geven via onze site omroepflevoland.nl/kiek.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Zondagavond 10 uur. Hoeveel mensen komen er? Hoeveel mensen komen er nog?
4: Ook dit is Flevoland.
6: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
7: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered, nooit hebben kunnen doen.
4: En dit is ook Flevoland.
8: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
9: Eerdbeeren.
8: Nee, zomerkeunigies.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
10: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
13: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervolg.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opging in Dronten. En de Lelystadse woningcorporatie Centrada moet meer doen om vocht- en schimmelproblemen in woningen aan te pakken. Dit en meer in het regionieuws van 11:30.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Geen vertragingen, maar er wordt wel geflitst. Ook als je met je fatbike meer dan 100 km per uur gaat. Op de Bunuellaan in Almere ben je erbij dan, in beide richtingen. En de Larsterdreef in Lelystad ook. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
6: En zometeen gaan we weer verwelkomen Bernie Duin. Hij is van Optie 1 Telecom, dus dan gaan we het hebben over internet en telecom.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: David Bowie en China Girl aan het begin van Herberg Flevoland.
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
1: Ben je een beetje bijgekomen?
0: Nou,
1: het is een soort van kater gevoel dit ook, zonder gesopen te hebben, zeg maar.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou, ja, ik heb wel een klein biertje op.
1: Jawel, dat wel. Een beetje de nare afdronken, maar bittere nasmaak.
0: Nou ja, ja, dat wel, ja.
1: Nou ja, goed,
0: maar,
1: weet je.
0: 2-2, ik vind het toch
1: Oh, je had
0: prima.
1: Het over voetbal. Ach, weet je, we hebben inmiddels 17 miljoen bondscoaches. We weten het allemaal beter.
0: Ja, dat is
1: maar ga er maar eens aan staan aan zo'n klus ook, denk ik dan ook maar weer.
0: Wat is jouw advies dan?
1: Nee, ik heb geen advies. Oh, ik denk alleen, ik hoop dat ze gewoon nog lekkerder en beter gaan spelen. Dat echt toernooispelers gaan worden.
0: Ja.
1: Nederland zelf hebben we het natuurlijk over. En dat het langzamerhand steeds beter en beter en beter wordt.
0: Ja, dat zou zeker mooi zijn.
1: In 88 begonnen we ook niet goed sterker. Toen verloren we die eerste partij nog.
0: Nou, kijk, zo kan dat gaan.
1: Het kan nog verkeren.
0: Dus. Het kan verkeren, inderdaad. Ja. Nou ja, laten we het hopen. Het moet ook.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, als we een beetje indruk willen maken op de rest van de wereld, moet het sowieso wel beter natuurlijk ook. Brazilië was ook niet heel erg goed. Ja, Duitsland overmacht natuurlijk, maar ook een grootmacht op Curaçao. Ach ja, weet je, het is maar een spelletje.
0: Ja, zo is het. De bal is rond, voetbal is emotie, dat soort dingen en klaar.

0: Sineke. Ik doe wat ik wil.
1: Ja, wat Sineke. Benny dan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het over internet en telecom hebben. Waar wil je mee beginnen?
3: Ja, nou, vorige week was het was die grote presentatie van Apple.
1: Ja.
3: Ik weet niet of je...
1: Ik heb de hele week zitten te wachten op een update.
3: Niks. Nee, de public beta moet nog komen. Er is een grote iOS-update die in het najaar komt. Alleen, we gaan heel veel dingen niet krijgen in Nederland. Of in Europa. Oh. Echt, ik zit hier al een half jaar te praten over die superslimme Siri die eraan zit te komen. Ja. Dat we eindelijk gewoon alle vragen kunnen stellen. Maar gaat voorlopig niet komen.
1: En hoe komt dat?
3: Ja, dat komt door de Digital Market Act die die is. Dat is die Europese wet.
1: Ja.
3: Daar heb ik het vaker over gehad. Om het even te verduidelijken. Die nieuwe Siri is heel erg slim. Die is zo slim dat je gewoon kunt vragen van... Ja, welke foto heeft mijn moeder gisteren gestuurd? Of wat heb ik gisteren gegeten? Die weet gewoon aan het gedrag van je telefoon... en al je berichten en je mails en alles... weet die gewoon wat je aan het doen bent. En dat alles wordt op de telefoon wordt dat gedaan. Dus dat is veilig. Dus andere partijen kunnen niet meekijken. Maar de Digital Market Act die zegt eigenlijk... dat niet alleen Siri dat moet kunnen... Maar ja, als Siri dat kan, ja, dan moet Gemini het ook kunnen van Google. En dan moet ChatGPT het ook kunnen. Dus alle externe bedrijven moeten ook toegang krijgen tot die informatie. Ja, en dat wil Apple natuurlijk niet. Want eerst is van, ja, we vinden privacy belangrijk. En we willen niet ja, dat alle diensten zomaar mee kunnen kijken in je gedrag.
1: Is die AI dan eigenlijk van Apple, is die te slim geworden? Willen ze ons misschien een beetje dommer houden?
3: Ja, nou hij is wel de meest slimme die er momenteel is. Want het is de enige die zo diep in je telefoon gaat en zoveel weet. Ten opzichte van andere concurrenten ook. Dus hij is echt heel slim en hij komt heel diep. En ja, andere AI-assistenten die zitten ook niet op je telefoon zelf. Die staan gewoon bij Google op de server of bij ChatGPT op de server. Dus niet op je telefoon zelf. En daar zit dat verschil.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja.
1: Nou ja, dus hebben we eigenlijk helemaal niks aan die update?
3: Er zitten wel een aantal andere nieuwe dingen in. Maar het belangrijkste, die Siri, die echt heel belangrijk is, die zit er niet in. Want hiermee moest Apple echt de concurrentie aangaan met Samsung en met Google ook. Ja, dat kunnen ze de komende 2 jaar kunnen ze dat nog niet gaan verslaan.
1: 2 jaar?
3: Ja, minst 1,5 jaar gaat het wel duren, ja, de uitstel. Ja, dat is wel de verwachting wat ze zeggen.
1: Dat kan toch ook wel gevolgen hebben voor de Europese markt, voor Apple dan?
3: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Want je ziet wel dat die Digital Market Act zorgt er eigenlijk voor... dat ook kleine partijen ook de kans krijgen om die platformen te kunnen publiceren. Mm-hmm. Dat is het idee erachter. En dat is natuurlijk superhandig, maar het slaat wel heel erg door. Want het houdt ook wel een soort van innovatie in de weg... Omdat ten alle tijden moet alles open zijn. Alle diensten moeten overal op kunnen werken. Dat is natuurlijk mooi, maar het zorgt er wel voor... dat dit soort dingen niet uitgebracht kunnen worden. En dat kan er misschien voor zorgen dat Apple in de toekomst zegt... van ja, dit product brengen we niet uit in Europa.
1: Mm.
3: Dus dat, ja, dat is wel jammer.
1: Dat kan gevolgen hebben.
3: Ja, zeker, ja.
1: Afgelopen week van diverse groepschats allemaal een bericht gekregen. Pas op voor je privacy, je moet het een en ander aanzetten.
3: Ja.
1: Iedereen reageerde erop. Volgens mij had niemand het in de gaten dat het een of andere...
4: Nee, het was onzin, toch?
1: Ja. Was
3: ja, het was, ja, ik moest echt denken aan vroeger kreeg je dat ook via de mail. Van die kettingbrieven kreeg je door. Stuurde door naar 5 andere mensen en je redt een kind van het leven of zo. Of iets in die trend. Nou, dat was dit ook een beetje.
1: Ja, ja.
3: Ik heb diverse mensen in de winkel gehad die dat bericht hadden gekregen. En helemaal van streken waren. Wat moet ik doen? Het ging er eigenlijk om, als je niet voor zaterdag... bepaalde instelling aan zou zetten op WhatsApp... ja, dan zou WhatsApp al je gesprekken mee kunnen lezen... en dan ben je al je privacy kwijt.
1: Via AI zou die ook weer alle gesprekken, privégesprekken naar boven kunnen halen.
3: Ja, alles
1: die informatie zou die kunnen delen.
3: Ja, klopt. En het gaat om het vinkje geavanceerde privacy.
1: Ja.
3: Geavanceerde privacy zorgt er eigenlijk alleen maar voor... dat je geen meta-AI kunt gebruiken in WhatsApp. Dus je kunt geen vragen stellen aan meta-AI... Gebruik je het wel eens überhaupt?
4: Nee.
3: Weet je wat het is?
1: Nee.
3: Nee, daarom denk ik, stel de vraag eventjes. Nee, Meta AI, dat is ook een digitale assistent... die gewoon ten alle tijde gewoon vragen kunt stellen... van, goh, wat is te doen in Flevoland? Nou, dan zegt hij wat te doen is in Flevoland.
1: Ja, maar dat zijn nog wel leuke vragen ook. De goede vragen.
3: Ja.
1: Maar als die bijvoorbeeld wel echt in je privégesprekken zou kunnen gaan kijken...
3: Ja.
1: En zo'n vraag van, wat doe jij vanavond?
3: Ja, en jij...
1: Zou thuis heel anders uitgelegd kunnen worden dan?
3: Ja, ja, zeker.
1: Ik heb niks te verbergen daar niet van. Nee. Dus hij kan maar gewoon... in meekijken.
3: Klopt,
1: maar
3: klopt.
1: Hij kan het
3: en vooral bij een bedrijf als Meta, die wel een beetje loopje met de privacy neemt altijd, snap ik wel dat je voorzichtig bent. Maar Meta AI die leest niet je hele gesprekken mee. Meta AI die weet alleen de vraag die je stelt. Dus de vraag die je stelt, die onthoudt hij voor de volgende keer. Maar vervolgens, als je daarna met elkaar gaat privé-appen, dan kan hij dat niet meenemen. Dus hoef je helemaal niet bang voor te zijn. En dat mag ook niet, want het is versleuteld.
1: Ja, dus maar ja, goed, er kunnen hele rare vragen uitkomen natuurlijk.
3: Ja, dat wel, ja, daar moet je wel over nadenken. Maar je moet ook nadenken wat je googelt natuurlijk. Alles wat je invoert op het internet, dat wordt gedeeld.
1: Dat kan allemaal weer tweezijdig worden uitgelegd.
3: Ja.
1: Hoe oranje is Trump? Dat is een hele leuke vraag. Is die een groot fan van de Nederlandse elftal bijvoorbeeld of zoiets?
0: Of gaat het over de huidskleur?
3: Ja, of kom je vervolgens Amerika niet meer in daarna?
1: Bijvoorbeeld.
3: Ja, dat doorverkocht wordt door... Ja.
1: Je hoeft het niet aan te zetten?
3: Nee, je hoeft het niet aan te zetten. Alleen wanneer je Meta AI gebruikt. Dus de vraag die je stelt, dat wordt gedeeld. En verder worden niet je privégesprekken gedeeld met Meta AI. Dus wees niet bang. Ga gewoon lekker appen.
1: Maar als je het aanzet, is het wel handiger.
3: Ja, het houdt ook andere dingen tegen. Want het zorgt ook voor dat je foto's niet automatisch kunt opslaan. Dus dat is een nadeel ervan. Nou, dat
1: scheelt de opslag.
3: Ja, dat wel. Alleen hij had de foto's niet automatisch binnen. En voor de rest doet het niet zo heel erg veel. Voor de rest, je kunt nog steeds screenshots maken van gesprekken bijvoorbeeld.
1: Eigenlijk klinkklare onzin.
3: Dus, ja, het is eigenlijk een beetje onzin. Maar het was wel weer een heel leuk weekend. Je kunt wel dingen doorsturen.
1: Goed, WhatsApp, daar hebben we het net al ook over gehad. Maar die gaat binnenkort met iets stoppen.
3: Ja, heb je een iPhone 5S of iPhone SE of iPhone 6?
1: Wie heeft dat nog, jongens?
0: Dat is wel heel erg oud.
3: Nou ja, er zijn nog klanten bij mij die hem nog hebben.
0: Welk jaar komt dat?
3: 2012 is de 5S, dus dat is 14 jaar terug.
1: Moet dat niet onderhanden in een museum liggen of zo?
3: Ja, bijna wel. Het wordt bijna meer waard. Maar WhatsApp kun je niet opdraaien straks vanaf oktober. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat heb je nog zo'n toestel in bezit of als noodtoestel. Of ja, je hebt iemand in de familie die er niet zo belang bij heeft, maar dat het allemaal goed werkt, die er nog eentje gebruikt. Ja, je moet wel overstappen naar een ander toestel. En dat geldt ook voor mensen die een telefoon hebben ouder dan Android 5. Maar Android 5 is echt meer dan 10 jaar terug ook. Dus dat is ook heel oud.
1: Stoppen dat systeem op een gegeven moment ook niet gewoon met werken op zo'n toestel?
3: Ja, het werkt wel. Het blijft wel werken. Alleen de gaten worden niet meer gedicht. Dus dat betekent dus als er een soort van beveiligingslek is. Ja, dan wordt dat niet gedicht. Dus het is eigenlijk als een soort van huis waar stenen uitgetrokken worden. En ja, stort vanzelf wel in. Zo moet je het zien. Maar je kunt nog wel gewoon gebruiken. Je kunt ook gewoon op internet, bijvoorbeeld YouTube en zo, de kans dat niet meer werkt. En een bankieren-app werkt nou bijna nooit meer dan, want dat is helemaal niet meer veilig.
1: Nieuwe apps downloaden kan ook niet meer.
3: Soms wel. Maar niet de nieuwste apps, dat niet.
1: Nee. Maar goed, als de gaten niet meer gedicht kunnen worden, kunnen ze bij jou langskomen.
3: Kunnen ze opgevuld worden.
0: Kom jij nog wel eens mensen tegen met zo'n oude telefoon?
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, iPhone 5, iPhone 4 zie ik nog wel eens. Dus dat wordt nog steeds heel veel gebruikt. Maar ook de gsm'tjes. Ik heb wel eens mensen die in de winkel en die komen er binnen met een gsm, zo'n ouderwetse. En die zeggen van, die ken je vast niet hoe dat werkt. En nou, elke dag krijg ik wel iemand ermee binnen.
0: Zijn
3: echt,
0: grappig.
3: Ja, en beltegoed wordt ook nog steeds heel veel verkocht. Dat is ook nog steeds heel populair. Dus vooral mensen die een extra telefoon hebben voor in de auto, omdat de ANWB-palen er niet meer zijn, dan is dat wel handig natuurlijk.
1: Dat is wel handig inderdaad. Ja. Oké, nou, we zijn weer bij. Dankjewel, Ben.
3: Helemaal goed.
2: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Bijna 11:30, goedemorgen. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opging. Dat gebeurde aan de Mergelland in Dronten. Het vuur sloeg daarna over naar twee naastgelegen auto's. En volgens de politie zijn vermoedelijk twee personen betrokken bij de brandstichting. De meeste mensen maken hun eigen uitvaart niet mee, maar voor de 33-jarige Melissa Peters uit Almere is het werkelijkheid geworden. Melissa heeft uitgezaaide kanker en werkte mee aan de KRO-NCRV-serie Uitvaart van je leven. In dat programma krijgt ze de kans om haar eigen afscheid vorm te geven en bij te wonen. Ze koos voor een korte ceremonie, gevolgd door een feestelijke bijeenkomst in een café. De aflevering met Melissa is komende vrijdag te zien op het YouTube-kanaal van NPO Start Next. En de politie heeft dit weekend in Lelystad twee minderjarige jongens aangehouden die een fatbike hebben gestolen op het Stadhuisplein. De jongens zijn later door agenten gezien en sloegen op de vlucht. Daarbij botsten ze tegen een auto. Eén verdachte kon kort daarna worden aangehouden. Bij hem werden vuurwapen en een mes aangetroffen. De tweede is later in een park opgepakt. Beide jongens die zitten vast.
10: Dan het weer met Diana Boy. Diana, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Hoe wordt deze dag vandaag? Krijgen we een beetje zon te zien?
11: Ja, ik zit te wachten op de zon.
10: Ik ook.
11: Ja, die komt er wel aan hoor. Want we hebben nu nog te maken met overwegend veel bewolking. En het is nog tamelijk fris met 15 graden en een matig wind vanuit het noordwesten. Maar geleidelijk aan komt de zon toch wel tevoorschijn. Ik verwacht misschien in de tweede helft van de middag dat er toch op sommige plaatsen de zon toch doorbreekt. En vanavond kunnen we op de meeste plaatsen toch wel de zon zien ondergaan. De temperatuur die stijgt naar zo'n 17 graden. En daarmee is het nog steeds aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Maar dat gaat veranderen de komende dagen. Dus ik weet niet of jij daarvan houdt, van het warme weer.
10: Ik hou er wel van. Het mag wel wat warmer dan nu, ja.
11: Ja, nou ja, morgen dan wordt het al een paar graden warmer. Zo'n 20, 22 graden. Mix van zon en wolken. Mogelijk nog een licht buitje in de ochtend. Maar dat stelt niet zo heel veel voor. En morgen komt de wind vanuit uiteenlopende richtingen. Dan hebben we woensdag en donderdag aangenamere waarden toch wel. Ochtends in de ochtend dan op de woensdag wel nog veel bewolking en een spatje regen of motregen, maar 's middags, als de zon er dan bij komt, dan kun je gewoon je jas thuis laten. Dan is het gewoon 23, 24 graden. Heerlijk weer om even lekker te gaan genieten op een terrasje.
10: Lekker hoor.
11: Ja, donderdag is de mooiste dag van de week. Veel zon en slechts een paar hoge sluierwolken. Het blijft ook de hele dag droog. En dan hebben we de aangename waarde van zo'n 26 tot 28 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Nou, dat is echt een heerlijke zomerdag.
9: Maar daarna komt de tropische moezon volgens mij, of niet?
11: Ja, daarna is het wat minder prettig voor velen. Want de luchtvochtigheid gaat omhoog, de kans op buien neemt toe. En als de zon er dan bij komt bij niet al te veel wind, dan is het echt wat mij betreft bloedheet met zo'n 30 graden op de vrijdag. En in het weekend.
9: Dat is ook benauwd dan, hè?
11: Ja, ja, ja, ja. Dat is gewoon echt van die hele klamme warmte. Daar wil je gewoon niet zoveel doen.
9: Nee, ook omdat die onweersbuien komen. Dan denk je, dan is het daarna over. Maar de dag daarna is het ook weer...
11: Dan blijft die vochtige lucht in onze omgeving. Het ligt eraan of de zon enige tijd gaat schijnen, hoe warm het dan wordt en uit welke hoek de wind zal gaan waaien. Maar ja, in het weekend is het dus ook nog zomers te noemen. Met toch wel droge momenten. Maar er kan ook nog wel een enkele stevige regen- en onweersbui voorbij trekken.
9: En de lange termijn verwachting?
11: Ja, dan wordt het denk ik wel wat aangenamer. De temperatuur gaat weer iets omlaag. Die tropische dagen keren niet meer terug. En wat mij betreft is het dan wat beter.
9: Zo'n 26 graden of zo?
11: Ja, zoiets. Ja. Ja,
9: oh, nou, dat is prima.
10: Daar doen we het voor.
9: Ja, dat vind ik heerlijk.
10: Ja, hoor.
12: Flevoland, weer weet je.
10: Ja, het weer weet je. Wat moeten we weten, Diana?
11: Ja, wat moeten we weten? De langste dag komt eraan.
10: Oh ja. Ja.
9: Vrijdag, hè?
11: Nee, dat is zondag. 21 juni. Dan hebben we te maken met de zonnezomerwende. Dat betekent dus dat de zon het hoogste punt op het noordelijkse halfrond bereikt. De kreiskeerkring noem je dat. En dat bevindt zich, zo zuid van Algerije, Egypte. En dan hebben wij te maken met de langste dag. En onze dag duurt dan 16 uur en 3 kwartier.
9: Ja. Dus maar de dag duurt eigenlijk gewoon 24 uur natuurlijk.
11: Ja, oké, okay, maar dat je... dat je de,
9: niet dat
11: je
9: mensen denken van, oh, hè?
11: Ja, nee, oké.
10: Okay. We komen tijd tekort.
11: Ja. Nou ja, inderdaad. Maar goed, dat we dan zonlicht zien. Ja. En dat we dan de zon niet ondergaat. Dat is dan boven de poolcirkel het geval. De noordelijke delen van Scandinavië. Ja, die hebben de hele dag de zon erbij.
9: Ja.
11: En dat wordt daar dan gevierd, de midzomernacht. Dan gaan ze gezellig buiten zitten bij een kampvuurtje met bloemenkransen, lekker eten en een muziekje. Dat wordt daar gevierd. Nou, het verschil tussen de langste en de kortste dag bij ons dan, qua zonlicht, is 9 uur. He, dan kun je je voorstellen dat het in de winter maar 7 uur en 3 kwartier licht is. Hè?
9: Ja.
11: Ja, dat is nogal wat.
9: Dat is ook dat fenomeen dat je met donker weggaat en met donker thuis komt.
11: Ja, nou ja, zo kort duurt de nacht dus nu. Ja. Dus ja, je hebt ook een hele korte nacht. En verder, de langste dag wil niet zeggen dat het meteen ook de warmste dag is. Want de warmste periode moet er nog aankomen.
9: Ja.
11: Het is namelijk zo dat de lucht, de aarde...

0: de zon om 9:55 ondergaat en dat de zon om 5:30 opkomt. Eind juli, nou ja, zo rond een uur of 6 dat de zon dan opkomt en om 9:30 dat het donker wordt. Maar eind augustus, dan merk je pas echt dat de dagen sneller korter worden. Dus
1: gelukkig duurt dat nog even.
0: Gelukkig duurt het nog even.
1: Het is altijd wel weer dat ik denk van, oh ja, we gaan nu weer richting de kerst.
0: Ja, maar het gaat maar langzaam. Ja, de komende weken, pas half augustus merk je dat er echt 3 tot 4 minuten van de dag afgaat.
2: Oké, dankjewel, Diana Woei.
1: Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging op dit moment. De N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. 5 minuten vertraging. Er wordt geflitst aan de Hulkenstein en Nijkerk in beide richtingen. En de Larsserdreef in Lelystad in beide richtingen. Heb je nou nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
2: Hebben we nog leuke prijzen om weg te geven bij ons spelletje Kiek? Jazeker, dus blijf erbij.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa bij Flevoland.
1: Hij wordt nog wel eens verward met Andrea Bocelli.
0: Ja, ik haal ze altijd door elkaar inderdaad. Ik weet het ook niet, we hebben al die Italiaanse artiesten haal ik door elkaar.
1: Ja, dat je net lekker zat te vertellen over... Nou, ik heb die opening gezien van het WK. Prachtig, die Eros Ramazzotti, dat zo. Ik zeg, ik heb geen Eros Ramazzotti gezien. Welke opening heb jij gezien?
0: Ja, wel Andrea Bocelli inderdaad.
1: Uiteindelijk om Andrea Bocelli.
0: Ja, goed. Ja. Allemaal leuk.
1: Ja.
0: Goed.
1: Wat ook leuk is, is de winnaar van ons spelletje Kiek.
0: Zeker. We gaan even bellen met Trudy uit Lelystad. Goedemiddag, morgen Trudy.
2: Goedemorgen nog.
1: Hallo, goedemorgen Trudy.
0: Jij was heel dicht bij Donutdag.
2: Ik was er zeker heel dichtbij. Ik heb de hele dag meegemaakt. Ja.
0: Want jij staat op de foto van Kiek.
2: Ja, absoluut. Dat ben ik.
0: Nou.
2: Ja.
0: Nou, toevallig is dat.
1: Dan wist jij natuurlijk ook wat het verschil was.
2: Wat ik zag vanmorgen. Ik denk, oh, wat leuk. Ja. Heel leuk. Ja, ja.
0: Want wij zien op de foto zien we vijf mensen staan.
2: Ja.
0: Wie ben jij dan?
2: Ik ben de derde van links met het witte blouseje.
0: Oh, kijk, dan hebben we daar meteen een beeld bij.
2: Ja.
1: Ja. En heb je al die donuts zelf opgegeten?
2: Nou, ik heb het erbij 3 gehouden.
1: Oh.
2: Nou, maar we hadden er wel een paar honderd, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is jammer dat ik hier niet van geweten heb, want ik ben gek op die donuts.
2: Nou, volgend jaar ben je welkom. Elke eerste vrijdag in de maand juni hebben we donutdag. Dus,
1: ik zet ze de komende 5 jaar vast in de agenda. Ja, de eerste vrijdag in juni is dat dus.
0: Yes. Ik zou het doen. Kun jij even kort vertellen waar donutdag, wat donutdag en het Leger des Heils met elkaar te maken hebben?
2: Jazeker. Donutdag is ontstaan in, even goed denken hoor, 1917, Eerste Wereldoorlog. Gingen Amerikaanse dames naar het front om de soldaten een hart onder de riem te geven. En gingen ze donuts uitdelen. Sinds die tijd doet het de Salvation Army, zeg maar, in Amerika. Sinds 1938 doen zij dat daar jaarlijks. Mm-hmm. Er zijn daar dus al jaarlijks een donutdag. En wij in Nederland doen het sinds 2020.
0: Ja.
2: Maar dat is wereldwijd, hè?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Dat is om mensen met elkaar in contact te brengen?
2: Ja, absoluut. Voor de verbinding. Want we gaan de deuren langs, dus we bellen aan, we bieden een donut aan, maken een praatje en wijzen de mensen op onze buurthuiskamer. Of we vragen of we iets voor ze kunnen doen.
1: Ja, dan is wel te hopen dat die donut een beetje te hachelen is natuurlijk. Dat we
2: lekkere donuts zijn. Lekker,
0: ja, dat mag ook wel als je er 3 op hebt.
1: Ik vind het altijd zo raar ook. Zo'n ding lijkt eigenlijk vrij droog. Maar leg hem eens in een papieren zakje in een dag. Ja. De volgende dag, er komt van alles uit dat je denkt, zit dat er allemaal in?
2: Ja. Nou, deze waren niet droog. Deze waren best te hachelen.
1: De lekkerste donuts vind ik altijd met die crème er een beetje in. Die romige vulling.
2: Oh, okay. Ja. Nou, ik ben op zich niet zo'n donuts fan. Maar toen moest ik wel natuurlijk.
1: Ja. Als ze hem jou aanbieden, zeg je meer donut. Goed. De oplossing is natuurlijk dat jij daarbij staat. Er was een donut minder. Dat betekent dat het goed is.
2: En wat een goed antwoord.
1: Ja. Wij gaan gewoon lekker naar het rad met jou. Dus even kijken of we je vandaag nog een leuke prijs kunnen geven. Het is geen donutpakket in ieder geval.
2: Ik ga liever voor wat anders. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Moeten wij dan het rad hard of zacht gaan draaien?
2: Middel.
1: En linksom of rechtsom?
2: Nou, ik ben van links.
1: Jij bent van links? Oké. Okay, ja? Middel van links. Het is ongeveer een beetje middel van links. Het is niet hard, het is niet zacht. Het is precies tussenin. Dus even kijken wat dat op gaat leveren voor jou vandaag, Trudy.
2: Nou, vertel.
1: Ik ben heel benieuwd wat een rood vakje jou op gaat leveren. Oh, maar deze is wel leuk. Oh. Vorige week hebben wij hem opnieuw geïntroduceerd weer. Want we wisten eigenlijk helemaal niet wat het inhield. Maar we weten nu wel wat het inhoudt. Hij is compact. Hij is vierkant. Je kan hem overal mee heen nemen.
2: Oh,
1: en hij geeft goed geluid. Want het is namelijk de Kiek Speaker. De Skieker noemen we hem ook wel. Ja.
2: Leuk.
1: Ik hoor het, je bent er ondersteboven van. Je bent er stil van.
2: Ja, ik echt op te wachten.
1: Nee, maar
2: het
1: is een heel leuk klein Bluetooth-speakertje. Weet je wel, als het de komende week ook lekker weer wordt, kan je hem gewoon naast je neerzetten. Even contact maken met de telefoon. En dan kun je de lekkerste playlist afspelen. Goed zo.
2: Absoluut.
1: We nemen nog even contact met je op voor het adres. En dan komt het vanzelf allemaal goed.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Oké, dankjewel, Trudy. Tot volgend jaar juni, hè?
0: Doeg.
1: Doeg.
2: Absoluut. Doei.

0: Nou, horen en dinner party bij Flevoland.
1: Ja, zometeen na 12 uur het nieuws tijdens jouw lunch. Of je er nou op zit te wachten of niet, je krijgt toch een beetje oranje voor je kiezen. Want we gaan nog even een beetje terugblikken op die wedstrijd van gisteravond van het Nederlands elftal tegen Japan.

0: Dit is Flevoland.
1: Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeeren.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De politie heeft dit weekend in Lelystad twee minderjarige jongens aangehouden die een fatbike hebben gestolen op het Stadhuisplein. En de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opging.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen. Er wordt wel geflitst aan de Hulkenstein in Nijkerk in beide richtingen. En de Larsterdreef in Lelystad ook in beide richtingen. Heb je nou nog een andere flitser gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
11: Ja, er werd gisteravond op veel plekken natuurlijk naar het Nederlands elftal gekeken. Ook tijdens de NC Fair. Wij waren erbij en je ziet en hoort zometeen hoe zij het daar hebben beleefd.
15: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland

0: Onze stoelen zijn aan vervanging. Het kraakt nog een beetje.
1: Ja. Ja, zoiets dus. Het is alsof we op de Batavia zitten.
0: Of Monsters and Men en Little Talks.
1: Ja, het was toch een beetje een teleurstelling vanochtend bij het koffieapparaat. De 2-2 van Nederland tegen Japan.
0: Ja, in een grote tent in Enns is er gisteravond ook gekeken. Na het eerste doelpunt van Nederland zat de sfeer er nog goed in.
2: Het duurde even, maar na het eerste doelpunt van Oranje ging het feestje helemaal los in de grote tent in Enns. Omdat het WK voetbal samenvalt met de Ency Fair, hebben ze in het dorp besloten om deze twee te combineren. Maar wat is er nou leuker, voetbal kijken of de Ency Fair? Organisator Edwin Speksgaten weet het antwoord.
3: Niks is leuker, het is vooral de combinatie met Ency Fair, het WK kijken en vooral met heel veel dorpsgenoten.
2: Zo'n 100 dorpsgenoten namen een kijkje. Vooral het dweilorkest De Uitlopers uit Sneek maakte er een feestelijke boel van. Dat was ook wel nodig, want het werd al gauw 1-1.
3: Voor ons ook nog wel een beetje een gok. Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog, zeg maar, de tent in? Maar ja, volgens mij, jullie hebben het zelf gezien. Het is echt een superleuke sfeer. En iedereen die heeft gewoon goed naar zijn zin.
4: Wat het leukste is?
3: Ja?
4: Ja, de gezelligheid, denk ik.
3: De gezelligheid. Eigenlijk niet het voetballen, want ja, het wordt nu gevoetbald.
4: Ik snap er niks van.
3: Het is de bedoeling dat de bal in het doel gaat.
4: Ja. Dat snap ik wel.
3: Nou, het feestje wat we net voor de wedstrijd hadden was hartstikke leuk. Maar voor de wedstrijd, ik moet heel eerlijk zeggen, heb ik niet veel gezien.
5: Ik ben natuurlijk wel een fanatiek voetbalsupporter, maar het feestje vind ik altijd belangrijk. Gewoon een biertje erbij en gewoon met elkaar, met het dorp hier, gewoon gezelligheid en een biertje. Dat vind ik gewoon fantastisch.
3: Wat wordt er dan? Japan-Nederland?
4: Ik denk dat Nederland gaat verliezen.
3: Met hoeveel?
4: 2-1.
3: En jij?
4: Ik zou het echt niet weten.
6: Ik denk Nederland 8-0.
3: 8-0?
6: Ja.
3: Ik hoop dat we in het WK gaan groeien. Dus ik zou het nu genoegen nemen met een gelijk spel. 1-1 zou ik mooi vinden. Maar ja, liever gewoon winst.
2: En toen werd het plotseling 2-1 voor Nederland. Maar ja, je weet het al. Het werd uiteindelijk toch gelijk spel. 2-2.
5: Ja, wat kunnen we ervan zeggen? We hadden gewoon een winst moeten verwachten, neem ik aan.
3: Had je het verwachten?
5: Ik had het niet verwacht. Nee, ik had bij mezelf eigenlijk meer gezegd, want wij doen mee met de pool, had ik gezegd 2-1. Maar dit is gewoon rampzalig eigenlijk, wat ik hier gezien heb vanavond.
3: Wordt Oranje wereldkampioen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja? Nou, dat weet ik niet.
3: Kwamen jullie nou voor het voetballen of voor het feest?
4: Bij beide.
7: Het is,
4: het is mooi dat het samenkomt zo, dat we het allebei tegelijk kunnen vieren. Dorpsfeest en het WK.
7: Ze worden wereldkampioen.
4: Absoluut. Geloof in ons. Geloof in ons.
7: Ze worden wereldkampioen.
4: Luister maar naar hem.
7: Ze worden wereldkampioen.
4: Ze worden wereldkampioen.
3: Het was wel 2-2, hè?
4: Dat is heel kut, maar... Nee, vervelend. Maar maakt niet uit.
7: Ze worden wereldkampioen.
0: Ja, dat is gewoon manifesteren dit, hè?
1: Mooie tegenstrijdigheid, hè? Ja. Zij zegt het ene en hij zegt het andere gewoon ook.
0: Mooi.
1: Nou ja. Als je nog een keer zo'n WK-feestje mee wil maken in Enns, dat kan. Want aanstaande zaterdag speelt Oranje om 7 uur. Dus dan kunnen de kinderen ook allemaal kijken. Tegen Zweden. En dan kijken ze weer naar het WK. Dus op de Ency Fair.

0: Het anthem van het WK 2026.
1: Ja, leuk dansje ook erbij.
0: Ja, heel leuk dansje. Ja,
1: iedereen had hem ingestuurd.
0: Behalve Burner Boy. Ja, die was niet bij de repetities.
1: Oh, nee, volgens mij was dit wel bij. Maar had hij zoiets van, ik zou nu dat pasje moeten doen. Nou, dan doe ik maar even iets anders erbij ook.
0: Ja, het ging ook wel heel erg snel.
1: Ja, nou ja, goed. Maar hij heeft er ruim de tijd voor gehad, volgens mij ook.
0: En ik denk dat hij er ook genoeg voor betaald krijgt.
1: Dat denk ik eerlijk gezegd ook wel, ja.
0: Ja.
1: Ja. Stelde jij dan nou vorige week dat Shakira inmiddels op meer WK's is geweest dan haar ex-Piqué?
0: Nee, dat vertelde ik niet, maar dat zou goed kunnen, ja.
1: Ja, Shakira heeft op meer WK's nu opgetreden dan haar ex-man Piqué.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: En Berend van Straten, die moet zijn WK weer voor verwachtingen nog doen, denk ik.
2: Voor in Amerika nog wel, ja.
1: Ja. Daar heb jij nog niet gedebuteerd.
2: Nou, ik weet dat het warm wordt, dat wel, ja.
1: Ja, nou, bij deze heb je in ieder geval al één keer gescoord.
2: Precies.
1: Goed zo. Hé, wat wordt het in Nederland dan, in Flevoland?
2: Ja, ook hier gaan we toch wel naar warmere dagen toe, hoor. Op dit moment hebben we nog te maken met flink wat bewolking in de provincie. Temperaturen nog aan de frisse kant met een graad of 14 op dit moment. Maar daar gaat in de loop van de middag nog wel verandering in komen. Want het wolkendek dat gaat steeds vaker openbreken. En we gaan de zon echt wel zien vanmiddag. Bij temperaturen die uiteindelijk opgelopen naar zo'n 17 of 18 graden. Dus het is nog steeds wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Vanavond zien we ook nog de zon een tijdje. Maar in de loop van de avond dan gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En vannacht kan er dan lokaal een buitje vallen. Stelt allemaal niet heel veel voor. Bij temperaturen die uiteindelijk gaan afkoelen naar een graad of 11. Morgen dan verloopt de dag gewoon droog. Met zeker in de middag flink wat ruimte voor de zon. En dan wordt het ook alweer iets warmer met zo'n 21 graden.
1: Ja. Ja. Het hangt een beetje van de wind af, hè? Die moet nog wat gaan draaien voordat het mooie weer eraan komt.
2: Klopt inderdaad. Ja, de wind die gaat uiteindelijk deze week draaien naar zuidelijke richtingen. Dat merken we op woensdag al. En daarmee wordt toch echt wel opvallend warme lucht vanuit Zuid-Europa richting ons land aangevoerd. Woensdag wordt het dan 23 graden. Kan nog wel een buitje vallen, maar ook flink wat ruimte voor de zon. Donderdag wordt gewoon volop zonnig. En dan kan het zomers warm gaan worden in Flevoland. Met temperaturen van maar liefst 26 graden. Vrijdag, dan kan het zelfs tropisch warm worden. Dus er zijn opeens toch wel echt hoge temperaturen met 30 graden. Maar dat gaat wel gepaard met een hoge luchtvochtigheid. Kan het dus ook echt wel benauwd aanvoelen. En later op de dag moeten we dan, ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker met die hoge temperaturen, rekening houden met enkele pittige regen. En nog eens bij zaterdag, de tweede groepsfase natuurlijk, wedstrijd van het Nederlands elftal. Ja. Om 7 uur 's avonds kunnen we gewoon waarschijnlijk wel buiten gaan kijken. Als we kijken naar de temperatuur. Aangenaam zomers 27 graden. Alleen wederom kan het zomaar zijn dat het om onweersbui gaat. Maar goed, dat zijn natuurlijk voor op deze termijn is het voor details natuurlijk nog te vroeg. Maar zeker iets om in de gaten te gaan houden.
1: Nou, er worden ook donder en bliksem bij Oranje dan. Dat hebben ze ook wel een beetje nodig. Maar is dat tijdens de wedstrijd tussen 7 en 9 uur, dan zouden dus op sommige plekken wel een onweersbui kunnen vallen?
2: Ja, dat sluit ik zeker niet uit. Maar kijk, voor de details is het nu echt nog te vroeg inderdaad. Ja. We zien gewoon dat de atmosfeer heel onstabiel is later deze week. Dus hoge luchtvochtigheid kan echt een beetje benauwd aanvoelen. Zowel op vrijdag als op zaterdag. En er is zeker een buitje mogelijk. Maar waar die buitjes precies gaan vallen en wanneer, dat is nu echt nog te vroeg om te zeggen.
1: Ja.
2: Maar dat is iets wat we voor die wedstrijd zeker in de gaten moeten gaan houden later deze week.
1: Beste dag deze week is dus eigenlijk donderdag.
2: Ja, vind ik wel. Ja. Want dan is ook de hoge luchtvochtigheid is nog niet zo heel hoog dus. Dus het is dan best aangenaam zomerweer. En daarna wordt het wat minder prettig voor de meeste mensen, denk ik.
1: Oké. Voor nu, dankjewel, Berend van Straten.
2: Doei, doei.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. De berichten van buiten onze provincie.
1: Ja, bij de coronaverhoren heeft IC-arts Diederik Gommers gezegd dat het achteraf een slechte keuze van het kabinet was om de ziekenhuizen te laten vollopen tijdens de tweede coronagolf.
2: De tweede golf was er een andere tactiek. Toen kwamen de economische en maatschappelijke gevolgen stonden, denk ik, meer op de voorgrond. Je zag ook binnen het OMT werden wij heel onrustig in september, omdat we het idee hadden dat we achter de feiten aanhielpen en dat we moesten wachten op hardere maatregelen.
1: Nou, volgens Gommers waren de gevolgen voor het IC-personeel groot. De artsen hadden er moeite mee dat ze niet meer de kwaliteit konden leveren die ze gewend waren.
0: Actrice Letty Oosthoek is overleden. De meeste mensen kennen haar vooral van haar rol in Vlodder als de bekende buurvrouw Neutenboom.
3: This is a big...
0: Nee, dat is er niet.
1: Nee. Dit is ze.
0: Dit is er inderdaad.
4: Het is schorrie mooi.
5: Wat zeg je, schat?
4: Die nieuwe buren van ons. Het is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat die juist hier terecht zijn gekomen?
5: Ja, ze zijn inderdaad anders.
0: Ja, ze speelde ook in de drie Vlodderfilms. Letty Oosthoek was 88 jaar.
1: En dan, ook in het Verenigd Koninkrijk mogen kinderen onder de 16 straks niet meer op sociale media. Het verbod moet volgend jaar ingaan en premier Starmer die noemt het een groot moment voor het land.
6: This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
1: Ja, in december kwam Australië ook al met zo'n verbod. En dat is over het nieuws van buiten Flevoland.
0: Nu de foundations. Build me up, Buttercup.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Ik heb een superpijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: 1:30. Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen is opgegaan. Dat gebeurde aan de Mergelland in Dronten. Het vuur sloeg daarna over naar twee naastgelegen auto's. Volgens de politie zijn vermoedelijk twee personen betrokken bij de brandstichting. De politie heeft dit weekend in Lelystad twee minderjarige jongens aangehouden na de beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. De jongens werden later door agenten gezien en sloegen op de vlucht. Daarbij botsten ze tegen een auto. Eén verdachte kon kort daarna worden aangehouden. Bij hem werd een vuurwapen en een mes aangetroffen. De tweede is later in een park opgepakt. Beide jongens zitten vast.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS kampt met een storing. Een speciaal zomerabonnement is daardoor nu niet te bestellen. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks.
14: Goedemiddag. We beginnen de middag droog in Flevoland, maar de bewolking is eerst nog wel aanwezig, maar in de loop van de middag en dan breekt de zon geregeld door. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden en er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Vanavond ook nog droog, maar in de loop van de avond gaat vanuit het westen de bewolking toenemen. En vannacht kan er dan lokaal een buitje vallen. Stelt allemaal met een nauwlijksiet voor. En de temperatuur komt uit op zo'n 11 graden op de meeste plaatsen. Morgen, dan verloopt de dag gewoon droog met flink wat ruimte voor de zon in de middag. En de temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 21 graden. En de dagen daarna dan schakelen we over op een zomerse weertype met vanaf donderdag gewoon zomerse temperaturen van ruim boven de 25 graden.
15: Dankjewel, het verkeer dan van de ANWB. Er zijn 2 korte vertragingen op dit moment. De A6 Lelystad richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en afrit Urk 5 minuten. En de N306 Harderwijk richting Kampen tussen de N302 en afrit Biddinghuizen ook 5 minuten vertraging. Er wordt geflitst op de A6 in Emmeloord bij 105,2. De Hollandse Dreef in Almere, de Hulkenstein in Nijkerk en de Larsen Dreef in Lelystad in beide richtingen. Heb je nou nog andere flitsers gezien, dan kun je ze melden in de app van Flitsmeister.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: Toto en Pamela en daarvoor nog Thomas Bergen. Als je de keuze had, dat is de polderplaat van deze week.
1: Dat klopt. En het is een plaat die hij blikt heel veel terug op zijn eigen leven en relaties en zo. Dus wel een plaat met een boodschap.
0: Een verhaal, ja, precies. Ja. Zo dadelijk hebben we iemand op het podium staan.
1: Ja, namelijk Dutch Weather.
0: Ja.
1: En dan zullen we zeggen, nou, wisselvalligheid dus. Nee, dit is gewoon goed, weet je wel. Het is eigenlijk een beetje voor de komende dagen. Het wordt alleen maar beter. En dan hebben we hem zometeen bij ons hier. Maarten van Hoogdalem is dat, met een akoestische gitaar. Hij gaat wat spelen en hij is binnenkort ook bij ons in de provincie te zien. En daarom is hij hier.
0: Kijk, dat allemaal zo dadelijk hier in de herberg. Zometeen ook Taylor Swift. I knew it, I knew you. Maar eerst zijn hier Acta en de Munnik. Dit is De Kapitein, deel 2.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, leuk hè. Ik wist ook niet wat ik zag vanmorgen. Ik denk, oh, wat leuk. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeien.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen is opgegaan. Het gebeurde aan de Mergeland in Dronten. En de politie heeft dit weekend in Lelystad twee minderjarige jongens aangehouden na het stelen van een fatbike op het Stadhuisplein.
3: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst. Op de Hulkenstein in Nijkerk in beide richtingen. De Larsardreef in Lelystad in beide richtingen. De N50 in Ens in beide richtingen bij 264,4. En de Visarendreef in Lelystad is ook aan de beurt in beide richtingen. Wordt daar geflitst. Heb je nog andere flitsers gezien? Dan kun je ze melden in de app van Flitsmeister.
6: Aanstaande vrijdagavond staat de band Dutch Weather in Corneel. We hebben zometeen alvast een van de leden bij ons hier in de studio. Komt een voorproefje geven van wat zij gaan spelen, maar dan in een rustige versie. En dat is Maarten van Hoogdalem.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Dit is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, 2 bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: ANWB Zomeralert. nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Vraag me niet hoe het kan, maar ik kwam gisteren in één keer op het jubileumconcert van Henk Wijngaard.
1: Hoe kan dat?
0: Nou, ik zat bij mijn moeder, ik zat wel te zeppen en ik zat in één keer... March. Kwam ik in één keer op RTV Oost uit. En die hebben ooit dat concert opgenomen. Toen Henk Wijngaard een paar weken geleden 80 werd... kreeg hij ook zijn oude vrachtwagen weer terug... waar hij vroeger mee heeft opgetreden.
1: Oh,
0: dus hij is 80 jaar geworden. Hij is 60 jaar getrouwd met zijn treintje. En hij zit 50 jaar in het vak. Samen met Bentje Kabaal hebben ze al zijn hits nog even gedaan. Het viel me op hoeveel hits die man eigenlijk... achter zijn naam mag zitten.
1: Ja, absoluut, ja.
0: En toen kwam ik ook gelijk erachter, want ik zat wat op te zoeken over Henk Wijngaard. Wat heeft hij nou eigenlijk allemaal gedaan? En waar kwam hij eigenlijk vandaan? Wat reed hij dan vroeger ook? En toen kwam ik erachter, nou ja, dat wist ik al wel... dat deze Shania Twain zijn volle nicht is gewoon.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: De vader van Henk Wijngaard was een Canadese militair... die met zijn moeder Henkie hebben gemaakt. Ja, en de vader van Henkie was dus een volle broer van de vader van Shania Twain.
1: Grappig toch?
0: Zo zit het in elkaar.
1: Ja. Ja. That don't impress me much, hoorde je in ieder geval
0: niet?
1: Hier bij...
0: Ik vond het behoorlijk uitgezocht.
1: Nee, ik vond het een heel leuk verhaal. Dank je wel daarvoor.
0: Aanstaande vrijdagavond dan treedt de band Dutch Weather Up in Corneel. In Poppodium Corneel. Een van de leden is hier, Maarten van Hoogdalen. Welkom bij ons.
2: Dank je wel.
0: Hoe lang bestaat jullie band eigenlijk al?
2: Ja, in deze formatie 3 jaar ongeveer.
0: Dat is nog niet zo heel erg lang bij elkaar dan, toch?
2: Nee, klopt.
0: En het is een echte rockband, hè?
2: Ja, we maken met name indie rock muziek. Een beetje met invloed van shoegaze en meer punk.
0: Mm-hmm.
2: Maar vandaag ga ik inderdaad een akoestische versie spelen.
0: Ja, ja, het is eigenlijk wat ruigere muziek wat jullie meestal spelen dan.
2: Klopt, ja.
0: En schrijven jullie ook zelf?
2: Ja, ik schrijf de meeste nummers zelf. Ik schrijf alle basis vrijwel op akoestische gitaar.
0: Mm-hmm.
2: En dan gaan we met de band samen kijken... hoe we dat verder kunnen uitbreiden. Dat komt eigenlijk altijd heel natuurlijk. Andere vorm die we ook wel eens doen... is we gaan gewoon spelen en kijken wat er dan ter plekke ontstaat.
1: Nou, dus je begint eigenlijk altijd rustig, akoestisch.
2: Ja, ik begin... Ja, het zegt niet dat ik ook rustig dan mijn performance doe. Ik krijg vaak de opmerking van... je speelt behoorlijk agressief, ook akoestisch. Dus ik ga mijn best doen om dat niet te doen vandaag. Maar het begint meestal inderdaad akoestisch.
1: Ja. En de nummers die gaan over de gevoelens die jullie hebben als bandleden, toch? Allemaal apart van elkaar.
2: Ja, ik schrijf de meeste nummers zelf inderdaad. Dus het is het meest gerefereerd vanuit mij.
1: Ja.
2: Maar ik schrijf ze eigenlijk niet echt. Ze komen meer van, ja, het klinkt een beetje gek en filosofisch. Maar je begint gewoon met spelen. En op een gegeven moment, of je speelt met de band, komen er gewoon teksten. En luister je dat later terug en denk je, oké, dit klopt wel inderdaad bij dit nummer. Of dit stukje niet. En zo bouw je zeg maar het nummer op, ook met tekst. En soms vallen de teksten pas later op een plek. En dat is ook heel gek.
0: Ja, en hoe kom je dan gaandeweg dat schrijven op de donkerste plekken van je brein?
2: Ja.
0: Dat is hoe jullie het zelf omschrijven?
2: Ja, klopt. Soms zit je gewoon met je gedachten onbewust. En dan ben je aan het spelen. En dan komen de woorden uit die je dan nog niet kan plaatsen. En die je later ineens kan plaatsen van... Ja, als je heel lang stil bent, dan kom je bij bepaalde emoties... die je niet op de oppervlakte hebt, zeg maar. En dat is eigenlijk met muziek komt dat dan eruit... omdat die emoties getriggerd worden.
0: Ja, want als je het zo zegt, de donkerste plekken van je brein... dan denk je aan alleen maar negativiteit. Maar dat is het natuurlijk niet.
2: Nee, zeker niet. Nee, het is juist...
0: Misschien tegenovergestelde juist wel.
2: Precies.
0: De verlangens.
2: Ja, ook. En het is ook een kantelpunt. Dat je ziet van, het is heel zwaar om er doorheen te gaan... Maar de resultaten die je uiteindelijk krijgt als je daar doorheen gaat... die zijn heel mooi. En dat is ook een beetje het Dutch weather. Je kan niet controleren wat er op je afkomt. Maar je moet altijd gewoon het beste ervan maken. En Nederland, ja, het kan nu zonnig zijn... maar het kan over 5 minuten ineens keihard regenen.
0: Ja, je krijgt van alles wat hier.
2: Precies.
0: Ja, ja. Zo sta je in je korte broek en zo sta je met je thermo-ondergoed aan.
2: Precies, daarom.
0: En dat is ook wat vrijdagavond een beetje bij jullie concert kunnen krijgen dan? Dat je van alles wat krijgt en het is eigenlijk onvoorspelbaar?
2: Ja, wel redelijk. Ja, het is altijd wel hoge energie. Maar het gaat inderdaad van dit nummer is dan... wat ik straks ga spelen, is meer een ballad. Dus nog steeds heel veel energie. Maar er zit iets meer ander soort gevoel in... dan de meer agressie van de demo, zeg maar... die, die we online hebben staan op Bandcamp.
0: Ja.
2: En daar variëren we mee. Mm. En ook in de teksten. Van sommige teksten zijn veel zwaarder. Van ik weet niet meer welke kant ik op moet, zeg maar. Tot van... we moeten gewoon doorgaan. We moeten er het beste van maken. En het is tijd om die stappen te zetten om dat te realiseren.
0: Ja. Ben jij de enige die schrijft? Of schrijven de anderen dan meegaandeweg het proces?
2: Ik schrijf de lyrics. We schrijven met elkaar de nummers.
0: Ja.
2: Dus de riffs en dergelijke die komen van de gitarist, Bob. De drums komen allemaal van de drummer Maarten. Ja. En Fabio, de bassist, die schrijft mooie basriffs.
0: Ja. En jullie zijn met z'n vieren?
2: Ja, met z'n vieren.
0: Okay.
1: En als jullie nou optreden en je zou dat dan naast een weerbericht moeten leggen... is het dan code oranje of code geel? Of rood?
2: Wisselend, tussen alle drie.
1: Wisselend?
2: Ja. Gaat alle kanten op. Ja. Soms zelfs in hetzelfde nummer.
0: Maar het is vaak wel met een beetje behoorlijk wat wind.
2: Ja, het is inderdaad, het is altijd omstuinig. Ja.
0: Als mensen naar huis toe gaan dan, naar vrijdagavond... Wat hoop je dan dat ze onthouden van jullie? Het is ook een beetje een voorstelrondje natuurlijk.
2: Ja, dat de muziek kan opleven in je emotie... maar dat het ook je verder kan brengen, zeg maar. Dat het niet alleen maar is van... We horen snel dat meer indie-achtige muziek is vaak heel depressief. Hmm. Wij willen juist het tegenovergestelde zijn. Wij willen juist... positief zijn, ook al zit dat niet per se in de lyrics van... oh, de zon schijnt, het is zo lekker weer. Maar juist in die zware tijden waar je doorheen moet... om daarna weer heel positief eruit te komen.
0: Ja.
2: Dat is.
0: Waar spelen jullie zoal? Waar kunnen mensen jullie nog meer zien?
2: Oeh, ja, we zijn nu nog druk bezig om meer plekken te vinden. We hebben in de AQ gespeeld, in Utrecht. Op een Koningsdagfestival in Houten. Nog een andere plek, Trap Op, in Utrecht. Maar we zijn inderdaad... Nog heel erg beginnend. Ja. Dus we hebben 3 optredens volgens mij nu gehad. En dit wordt de 4e.
0: Wat zijn de festivals waar je op zou willen of kunnen staan?
2: Oeh, ja, dat is een grote vraag. Eén ding is in Loose Ends heb je... Of in Utrecht heb je Loose Ends Festival... voor meer indie-rock-achtige bands. Dat lijkt me heel vet. Uiteindelijk ook, maar dat is wel veel groter. En met name gericht op Engelse bands. Maar iets als London Calling in Paradiso en zo lijkt me ook heel gaaf.
0: Ja. En een Lowlands-achtig iets?
2: Ja, dat zou ook echt super vet zijn. Of Best Kept Secret, absoluut.
0: Daar komen natuurlijk de meeste nieuwe bands ook voor.
2: Ja.
0: Daar heb je ook de ruimte en de mogelijkheid om jezelf te exposeren.
2: Klopt.
0: Maar ook om te experimenteren.
2: Zeker, zeker. Ja. Ja, en ik denk dat qua performance, qua energie en zo... kunnen we dat zeker wel aan. Okay. Absoluut.
0: En want je zegt, wij zijn pas 3 jaar bij elkaar... maar je maakt langer muziek, neem ik aan.
2: Ja, ik ben zelf relatief laat begonnen. Ik ben in de coronatijd begonnen. Ik had altijd, althans ik had ooit op mijn 20e gitaar gekocht. Toen dacht ik van, en dat zei de gitaarleraar ook, van nee, jij bent hier niet voor gemaakt. Dus stop maar.
0: Toen ben ik, was dat geen doorzettingsvermogen of zo? Of?
2: Nou, hij zei, jouw motoriek is niet goed. Je hebt geen aanleg. Dus toen ben ik theater gaan doen, wat ik ook altijd heel leuk vond. Maar altijd bleef dat knagen.
0: Ja.
2: Ik vond het oefenen thuis ook heel intimiderend. Ik woonde met huisgenoten en dat is toch wel intiem. Later woonde ik met een partner samen. En toen heb ik meer de tijd genomen om dat ook echt op te pakken. En dat was in de coronatijd. En toen had ik meteen zoiets van, oké, ik wil in een band. Ik wil er alles uithalen. En toen ben ik verslaafd geraakt. En de mensen bij elkaar gevonden. En dat klikt heel goed.
1: En hoe zit het met de motoriek nu?
2: Ik hoop goed, dat gaan we straks zien. Hoe erg ik aan het shaken ben. Maar dat was toen niet het geval, hoor.
1: Nee, het is goed gekomen.
2: Zeker.
0: Het is niet straks, het is nu.
2: Het is nu, ja, top.
0: Dus dan gaan mag we ik een vraag om naar ons podium toe te gaan... waar al heel veel artiesten hebben gestaan. Nog heel even, Maarten, waar gaat het nummer precies over nu? En de afliggende tekst?
2: Het nummer heet Thoughts. Het gaat, het gaat over allerlei periodes in je leven... waardoor je heen moet... En dan heb je altijd het engeltje op je schouder en het duiveltje. En hoe die tegen elkaar aan het bettelen zijn. En welke volg je op welk moment.
0: Oké, mooi. Mooi. Mooie gedachten erachter. Aanstaande vrijdag zijn ze dus te zien in Te Horen in Corneel in Lelystad. 19 juni dus. De band Dutch Weather. Vandaag dus bij ons te gast een van de bandleden. Hij schrijft de lyrics en hij is vandaag ook met zijn akoestische gitaar bij ons. Dus Maarten van Hoogdalem van de band Dutch Weather.

0: brought me to a place that I call home.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Het is 2:30, goedemiddag. De inbraak bij een juwelier in Emmeloord afgelopen december maakt deel uit van een groot onderzoek. De politie besteedt vanavond in opsporing verzocht aandacht aan 3 zaken die veel met elkaar gemeen hebben. De werkwijze van inbrekers die toesloegen in Hengelo en Sneek lijkt op de werkwijze die in Emmeloord is toegepast. Opsporing verzocht is vanavond om 15:15 te zien op NPO 2.
17: Goedemiddag. We beginnen de middag droog in Flevoland, maar de bewolking is eerst nog wel aanwezig, maar in de loop van de middag en dan breekt de zon geregeld door. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Vanavond ook nog droog, maar in de loop van de avond gaat vanuit het westen de bewolking toenemen. En vannacht kan er dan lokaal een buitje vallen. Stel het allemaal met een huidingssheet voor. En de temperatuur komt uit op zo'n 11 graden op de meeste plaatsen. Morgen, dan verloopt de dag gewoon droog met flink wat ruimte voor de zon in de middag. En de temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 21 graden. En de dagen daarna, dan schakelen we over op een zomers weertype met vanaf donderdag gewoon zomerse temperaturen van ruim boven de 25 graden.
18: Dan het verkeer van de ANWB. Er is 1 vertraging, de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zifterband. 6 minuten vertraging. Er wordt geflitst aan de Hulkenstein en Nijkerk in beide richtingen. De Lasser Dreef in Lelystad en de N707 in Zeewolde. In beide richtingen bij hectometerpaal 3,2. Heb je nou nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
16: Ja, hoe hebben de sterren eigenlijk de wedstrijd van gisteravond beleefd? We horen het misschien zometeen van Michiel Vos van nu.nl.
19: Dit is Herberg Flevoland.

0: De Spice Girls en Wannabe hoort je na Danny de Munk en Heerlijk.
1: Danny de Munk. Ja, ooit ook gast geweest op Jordaan in de Polder natuurlijk. Dat was afgelopen weekend. Ja, hebben we opnames gemaakt. En binnenkort is die hele registratie van het grote Mezing-festijn is bij ons natuurlijk live te zien en te horen.
0: Zag er heel gezellig uit.
1: Ja, nou, het was wel een beetje regenachtig.
0: Ja,
1: ja goed, weet
0: wel,
1: je, als je kaartjes hebt en je staat daar gewoon lekker, dan denk je ook, wat kan het mij schelen? Hup, we gaan gewoon meezingen met alles.
0: Zo is het ook.
1: Ja, vind ik ook. Ja. Zeg, morgen hebben wij ook weer een nieuwe aflevering natuurlijk van De Herberg. Een beetje over gezond leven. We krijgen weer tips van Aniek Adriaans. En ook de makelaar is er weer. Wina Tiesinga, heb jij nou een dringende vraag aan die makelaar bij ons in de studio? Stuur dan even je vraag door naar 0320 28 50 50. Gewoon eventjes direct appen, komt bij ons aan. Dan kunnen we morgen die vraag stellen aan de makelaar.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Cool and the Gang en Joanna. En daarvoor de koortsdroom van Alex Horn, Fever Dream.
1: Als je het videoclipje erbij bekijkt, dan denk je van... wat heeft die man voor nachtmerrie gehad?
0: Ja.
1: Is niet... niet de meest vrolijke, dan zie ik toch liever Roxy Dekker.
0: Oh ja.
1: Ja, of die andere met
0: of Shania
1: TikTok,
0: Twain.
1: TikTok. Ja, oh, ja. Ook goed.
0: Ook leuk.
1: Ja, goed. Ja. Of een leuke van U2.
0: Oh, altijd goed.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Toch een beetje dat jaren 80 gevoel weer terugkrijgen.
0: Daarover gesproken, dit komt ook uit de 80's, toch?
1: Of net ervoor.
0: 70's.
1: Begin jaren 80, eind jaren 70's.
0: Zoiets.
1: Maar het is gewoon wel heel lekker dit.
0: Heel lekker. Ja. Brothers Johnson, dit is Stomp.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, leuk hè. Ik wist ook niet wat ik zag vanmorgen. Ik denk, oh, wat leuk. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alle. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeen.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De politie heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden vanwege betrokkenheid bij de vermissing van Mark Jaskulski. En de inbraak bij een juwelier in Emmeloord afgelopen december maakt deel uit van een groot onderzoek. Politie besteedt vanavond in opsporing verzocht aandacht aan 3 zaken die veel met elkaar gemeen hebben.
12: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De verkeersinformatie dan krijg je van de ANWB. 1 file staat in onze regio. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. 5 minuten vertraging, dat heeft te maken met een ongeluk. Dan kijk ik naar de snelheidscontroles. Het zijn er 2, allebei in Lelystad. 1 daarvan vind je aan de Larserdreef in beide richtingen. En ook aan de Westerdreef wordt er gecontroleerd of je je wel aan de snelheid houdt. Het is maandag 15 juni. Flevoland Muziekland kan beginnen met zometeen Blondie en Denise.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
18: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Volgens mij is het haar enige hit in Nederland, deze zangeres uit het Verenigd Koninkrijk. Celeste en Love is Back. En daarvoor een klassieker uit de jaren 70 van Blondie en Denise. Het is 11:11 geworden. Welkom weer bij een uurtje Flevoland Muziekland. De dag na het WK voetbal, hè, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal, zitten we erop. Het was wel behoorlijk laat, zeg, gisteravond. En dan ook nog een gelijkspel. Maar goed, daarna meteen weer richting het bed gaan. Want anders zou het vandaag wel een heel zware dag worden. Ik weet niet hoe jij de oogjes vandaag openhoudt. Heb je toch nog eventjes een middagdutje misschien wel kunnen doen? Nou ja, goed, ik heb het zo meteen ook nog eventjes over het WK voetbal. Want ik heb een fragment meegenomen, een geluidsfragment van hoe die wedstrijd gisteren ging. En daar zit een liedje onder. En aan jou dan de taak om te raden welk liedje dat dan is. Dus je hebt je gehoor erbij nodig in ieder geval. Je radio moet dan wat harder om dat te kunnen ontfutselen. Dat kun je zometeen doorgeven aan me. Als je denkt te weten, dan mag je een appje sturen naar 0320 28 50 50. En dan verloot ik een mooie prijs onder de goede inzendingen. Zometeen laat ik je dat fragment horen. Eerst draai ik nog wat muziek. Zometeen van Andy Grammer en Max and the Thing I Love. En dit is Genesis en

0: Shalala, hey hey hey, makkelijker kan het niet. Andy Grammer en Max and the Thing I Love. Ik heb een fragment klaargezet van hoe het gisteravond ging bij die wedstrijd van Nederland tegen Japan op het WK voetbal. Er werd natuurlijk verslag gedaan door de collega's van de NOS op radio en televisie. En een commentator, die ga je zo meteen horen, maar daar gaat het helemaal niet om. Ik wil namelijk van jou weten welk liedje je op de achtergrond hoort. Als jij het denkt te weten, dan kun je een berichtje sturen naar 0320 28 50 50. En wie weet heb ik voor jou dan wel een leuke prijs. Het gaat dus niet om het commentaar, maar om het liedje dat je hoort. Daar komt het fragment.
1: Malen voor de eerste keer. Het 16 meter gebied. Daar was hij bijna. Hij is er zo ontzettend naar op zoek in het shirt van het Nederlands elftal na een geweldig half jaar bij AS Roma. Daniel Malen, het wil hier nog niet. Een goede voorzet. En daar is hij. De goal van Virgil van Dijk. De captain van het Nederlands elftal doet het.
0: Ja.
1: Zijn eerste goal op een wereldkampioenschap.
0: Wat een feest was het toen, hè? Toen de eerste goal gescoord werd. Maar ja, welk liedje hoorde je nou op de achtergrond? Ik hoor je denken. Ik hoor die hersenen kraken. En als je eruit bent, dan kun je mij een berichtje sturen via WhatsApp. Of bellen, dat mag natuurlijk ook. Op hetzelfde telefoonnummer als WhatsApp 0320 28 50 50. Dit is Supertramp en Take the Long Way Home.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is precies 2:30, goedemiddag. De politie heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden vanwege betrokkenheid bij de vermissing van Mark Jaskulski uit Dronten. De Drontenaar is al 2 jaar vermist. Vlak voor zijn verdwijning had hij een afspraakje via de datingapp Grindr. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit en blijft onderzoek doen. De gouden tip in de zaak rondom zijn vermissing wordt door het Openbaar Ministerie beloond met €15.000. Geen koffieshop, maar een brede aanpak van drugsgebruik, aandacht voor veiligheid en meer mogelijkheden op de woningmarkt. Dat zijn 3 onderwerpen die opvallen in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Noordoostpolder. Het nieuwe dagelijkse bestuur van de gemeente zegt verder te willen bouwen aan bestaand beleid, maar ook nieuwe stappen te willen zetten als dat kan. De officiële benoeming van het nieuwe college van BNW is morgenavond. En de inbraak bij een juwelier in Emmeloord afgelopen december maakt deel uit van een groot onderzoek. De politie besteedt vanavond in Opsporing Verzocht aandacht aan 3 zaken die veel met elkaar gemeen hebben. De werkwijze van inbrekers die toesloegen in Hengelo en Sneek lijkt op dezelfde werkwijze die in Emmeloord werd toegepast. Opsporing Verzocht is vanavond om 9:45 te zien op NPO 2. En tot zover het overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je bij ons op de website of in de app.
12: Goedemiddag. We beginnen de middag droog in Flevoland. Maar de bewolking is eerst nog wel aanwezig. Maar in de loop van de middag, en dan breekt de zon geregeld door. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Vanavond ook nog droog, maar in de loop van de avond gaat vanuit het westen de bewolking toenemen. En vannacht kan er dan lokaal een buitje vallen. Stelt allemaal met een nauwelijks iets voor. En de temperatuur komt uit op zo'n 11 graden op de meeste plaatsen. Morgen, dan verloopt de dag gewoon droog met flink wat ruimte voor de zon in de middag. En de temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 21 graden. En de dagen daarna dan schakelen we over op een zomerse weertype met vanaf donderdag gewoon zomerse temperaturen van ruim boven de 25 graden.
11: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. Geen files in onze regio, maar wel een melding over de N50, Emmeloord-Zwolle. Want tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspolbrug, daar is de weg dicht vanwege een ongeluk. Het verkeer van Friesland naar Zwolle, dat kan het beste omrijden via Jouren-Heerenveen. Dan heb ik het over de A7, de A32 en de A28. Dan de snelheidscontroles. Het zijn er nog steeds twee, allebei in Lelystad. Eén daarvan aan de Larserdreef in beide richtingen. En ook de Westerdreef wordt in de gaten gehouden. Ja, ik ga het je toch nog even laten horen, want voor veel mensen is het toch wel een lastige opgave. Ik laat je een fragment horen van het verslag van de NOS gisteravond van die WK-voetbalwedstrijd Nederland-Japan. Maar let niet te veel op het commentaar, maar let vooral op het liedje dat je heel zachtjes hoort op de achtergrond. Wat is dat voor liedje? Als jij het weet, dan mag je een appje sturen naar 0320 28 50 50.
13: Malen voor de eerste keer in het 16 meter gebied. Daar was hij bijna. Hij is er zo ontzettend naar op zoek in het shirt van het Nederlands elftal na een geweldig half jaar bij AS Roma. Daniel Malen wil hier nog niet. Een goede voorzet. En daar is hij. De goal van Virgil van Dijk.
11: Ja. Zo ging dat dus gisteravond, maar welk liedje hoorde je ondertussen? Je hebt nog een paar minuten om het door te geven. Heb ik misschien wel een leuke prijs voor jou zometeen.
14: Goedemiddag.
15: Flevoland Muziekland.
14: Jordi Bouw.

0: Pas geleden was er nog de Polderplaat hier bij Flevoland. En sindsdien is het een grote hit aan het worden. Bente, 3, 2, 1. En ook hoorde je nog muziek van Tom Jones en Delilah. En ook liet ik je natuurlijk nog dat fragment horen van het commentaar van de voetbalwedstrijd gisteravond Nederland tegen Japan. Hopelijk heb je je niet laten afleiden, want het gaat juist om het liedje dat je op de achtergrond hoorde. Wat is dat voor liedje? Wie zong dat ook alweer? Nou, gelukkig zijn er heel wat mensen die een antwoord hebben doorgegeven. En wat ik zo 1, 2, 3 zie, zijn het ook alleen maar goede antwoorden. Bijvoorbeeld van Carla, van Wubo, van Katrien, van Gerrit, van Nageet, van Ellie. En, vergeet ik bijna, Bertus. En Bertus, die ga ik eens eventjes proberen te bellen. Pak even de goede telefoon erbij. Dan kan Bertus vertellen wat dan het juiste antwoord is. Want welk liedje hoorde je nou op de achtergrond bij dat fragment van het WK voetbal waar heel Nederland naar zat te kijken? Want als dat idee heb ik. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die op tijd naar bed moesten. Of die helemaal niks met voetbal hebben, dat kan natuurlijk ook nog.
1: Hey Jordi, met Bertus.
0: Hey, dag Bertus, goedemiddag. Ben je een beetje bijgekomen van die wedstrijd gisteravond? Oh, ik heb het idee dat,
1: ja, dat, ben ik.
0: Dat je me niet hoort, hè, Bertus? Nee. Ik ga even proberen om opnieuw te bellen. Vaak helpt dat nog wel eens. Ja, het is maandag. De systemen moeten allemaal weer een beetje worden opgestart. Dan heb je een paar van die technische problemen. Maar dat overleven we wel natuurlijk. Even kijken of ik opnieuw contact kan krijgen met Bertus.
1: Hey Jordi, met Bertus.
0: Dag Bertus, Jordi. Hallo, hoor je me? Je hoort me niet, hè? Dit is een

0: Gekke situatie.
1: Daar kom je niet van bij, hoor.
0: Nee, je luistert nu waarschijnlijk via de radio.
1: Ik hoor je wel, maar jij hoort mij niet.
0: Nou Bert, ik ga de telefoon ophangen. Dan hoor je het wel op de radio en op de televisie. Want ik liet je dus dit fragment horen nog één keer.
2: Voor de eerste keer in het 16 meter gebied. Daar was hij bijna. Hij is er zo ontzettend naar op zoek in het shirt van het Nederlands elftal. Na een geweldig half jaar bij AS Roma.
0: Voor Bertus was het ook meer dan duidelijk. Hij appte namelijk dat het een liedje is van zijn favoriete groep. En dat is Queen en We Are The Champions. Gefeliciteerd Bertus. Ik zorg ervoor dat je een strandbal krijgt, een puzzelboek en een pen. Zodat je lekker kunt puzzelen.

Elton John samen met Dua Lipa en Cold Hearts. Queen daarvoor en We Are The Champions. Dat is dus ook het liedje wat je hoorde. Eigenlijk op de achtergrond van het commentaar van gisteravond bij die voetbalwedstrijd. Heel veel mensen wisten het goed te ontfutselen. Ellie bijvoorbeeld, Ageet, Gerrit, Katrien, Vubo, Carla en Bertus. Die heeft extra geluk vandaag. Want die wint daarmee een Omroep Flevoland strandbal. Ja, we hebben geen echte voetballen hier, dus ja, dan wordt het een strandbal. En een lekker puzzelboekje met een pen erbij. Dus die kan voorlopig weer vooruit, dacht ik zo. Zometeen is het tijd voor Studio Flevoland. Onder meer aandacht voor de Oldtimerdag. De 40ste editie is komende zondag. Op Vaderdag natuurlijk in Lelystad. De mama's en de papa's hoor je zometeen ook nog. En I saw her again last night. Maar eerst de Police.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Dit is Flevoland.
3: Ja, leuk hè. Ik wist dat niet wat ik zag vanmorgen. Ik denk, oh, wat leuk. Ja.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
5: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
2: En dit is ook Flevoland.
6: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
7: Eerdbeen.
6: Nee, zomerkönigies.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Dit is een uittip.
11: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Een medewerker van de gevangenis in Lelystad is ontslagen nadat hij of zij probeerde verboden spullen naar binnen te smokkelen. En een vrachtwagen is vanmiddag van de weg afgeraakt en tegen een vangrail gebotst. Dat gebeurde op de N50. De weg is daarom dicht tussen Emmeloord en de Ramspolbrug. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland, dat krijg je over een half uur.
0: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas, die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: ANWB verkeersinformatie. De N50 is afgesloten tussen richting Emmeloord Zwolle, die richting tussen knooppunt Emmeloord en Ramspolbrug. Is een ongeluk gebeurd. Verkeer van Friesland naar Zwolle gaat via Joure-Heerenveen. En dat is dan via de A7, A32 en de A28. En op dit moment heb je aan de andere kant van Zwolle naar Emmeloord tussen Kampen Noord en Ens ook wat vertraging. Dan de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 4 minuten. En dan komt er nog eentje bij, de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50, 5 minuten. Geflitst wordt er op de Larserdreef, maar daar zal wel zo'n mobiele flitspaal staan. Want die is al 1648 keer doorgegeven, dat is al in een week tijd dus. Hou er in ieder geval op de hele Larserdreef rekening mee dat je gecontroleerd kan worden op je snelheid.
12: Een nieuwe week, Studio Flevoland. We zijn er weer, we hebben er zin in. En we hebben ook fijne muziek voor je zometeen. Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You staat voor je klaar.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ja, als je de liefde duidelijk wil maken, dan kun je het ook prima gaan zingen natuurlijk. Hearts and all I wanna do is make love to you. Het is 3:09. Studio Flevoland is nu toch echt begonnen. Oudeke, goedemiddag.
1: Goedemiddag Jordi.
0: Lekker gegeten?
1: Ja.
0: Het weekend.
1: Oh, ik was uit lunchen.
0: Ja, dat had je verteld vrijdag.
1: Ja, ik was met vriendinnen van de middelbare school uit, even gaan lunchen in Almere, in Duin, bij een restaurant. En dat had ik van tevoren gezegd, er is niet zoveel wat er aan vegetarisch. Dat was ook wel zo, maar gelukkig waren ze wel tevreden met wat er aan vegetarisch eten op de kaart stond.
0: Heeft dat restaurant nog even de menukaart aangepast na jouw oproep op de radio?
1: Nee, dat niet. Maar ze hebben toch wel dan vegetarische opties in wat er ook met kip of met vis of met vlees op de kaart staat.
0: Ja. Nou, lekker eten dus. Ik ben uiteindelijk ook nog een hapje wezen eten ergens. Dus dat is dan
1: en
0: toch
1: wat had jij op je bord?
0: Nou, van alles en nog wat. Er waren meerdere gangen. Ja, super deluxe. We hebben ervoor gespaard. Het is nu allemaal weer uitgegeven. Nu zit ik aan mijn broodje met pindakaas.
1: Ja, daar wordt macaroni vanavond, denk ik.
0: Met smak. Oh, lekker.

0: Guus Meeuwis bij Flevoland en al zijn vrienden.
1: En hoe zorg je er nou voor dat je de inwoners van een wijk of buurt meer zeggenschap geeft over hun eigen omgeving? Nou, dan kun je een wijkraad oprichten.
0: In de Almeerse Stedenwijk is een groep bewoners zo'n raad begonnen. En dat heeft alles te maken met het project Veerkrachtig Stedenwijk.
1: Ans Krelenkamp is voorzitter van die nieuw opgerichte wijkraad. En zij is bij ons en ook aangeschoven Theo Maarleveld. Ik vroeg, wat doe je eigenlijk, Theo? Hij zegt, ik ben manager van alles bij die raad. Nou, goed dat jullie er zijn. Eventjes voor mensen om een beetje kennis te maken met Stedenwijk, Ans. Wat is dat voor wijk?
2: Stedenwijk is de oudste wijk van Almere stad. 45 jaar oud is de wijk eigenlijk al. Het is een wijk waar ook heel veel sociale huurwoningen zijn. En het is een wijk, een hele gemêleerde wijk. Ik denk dat elke nationaliteit in de wijk wel is vertegenwoordigd. Oud, jong, arm, rijk. Allerlei nationaliteiten, allerlei geloven. En het gaat eigenlijk in de wijk best wel goed samen.
1: Ja, Theo, woon je fijn?
3: Ja, zeker. Ik woon er nog niet zo lang. Ik woon er 5 jaar nu ongeveer. Maar Almere viel me sowieso niet tegen, moet ik zeggen. Ja.
0: Waar kom je vandaan?
3: Ik kom uit het Hoogvliet, Rotterdam, die kant uit. Spijkenisse is eigenlijk het laatste. Maar dus eigenlijk een Rotterdamse enclave.
1: Maar dan is Stedenwijk misschien qua opbouw misschien wel een beetje hetzelfde als waar je vandaan komt, of niet?
3: Almere heeft heel veel groen en dat hadden we daar niet zo heel veel eigenlijk. Dit is hele mooie parken zijn er en zo. En wij wonen ook toevallig aan een park. En dat is, dat is prettig wonen wel. Ja.
0: Nou, 5 jaar zit je er inmiddels. Ans, jij woont al iets langer in Almere.
2: Ja. Ja, maar voor Almeerse begrippen is dat al aardig. Hè? Want heel Almere bestaat natuurlijk toch nog niet zo lang. Ik woon al 46 jaar in Almere. Dus ik ben wel een van de oudgedienden. Een van de eerste inwoners van Stedenwijk, van Almere stad.
1: Ja. Ja. De wijkraad, daar gaan we het over hebben. Wat is dat idee achter zo'n wijkraad?
2: Dan ga ik eerst heel even terug naar het begin. De gemeente Almere heeft vanuit de overheid geld gekregen voor een project dat heet Positief Gezond Almere. En vanuit Positief Gezond Almere was het de bedoeling dat we op een andere manier omgaan met zorg. De huisartsen zijn overbelast. Er zijn te weinig huisartsen. Mensen komen met vragen bij de huisartsen die eigenlijk helemaal niet bij een huisarts horen. Want je krijgt hoofdpijn omdat je geen dak boven je hoofd hebt. Maar ja, de huisarts heeft ook geen woningen tot zijn beschikking. Toen heeft de gemeente Almere besloten om met 3 proefwijken aan de slag te gaan. Om te kijken of we de bewoners van die wijken van een beweging van onderop, vanuit de inwoners dus, kunnen creëren. Waarmee we een gedragsverandering in gang kunnen zetten. Dus dat mensen weer wat meer gemeenschapszin gaan tonen. Dat er meer naar welzijn wordt gekeken voor vragen die niet bij de huisarts terecht horen. En om die gemeenschapszin te creëren, want het moet echt weer gecreëerd worden, mensen. We zijn allemaal heel individualistisch geworden. En mensen kennen amper nog hun buren. Mm-hmm. Dus het is echt de bedoeling dat we weer meer naar elkaar omkijken. Dat maakt in ieder geval al de eenzaamheid een stuk minder. Maar je kunt ook met een simpele vraag. Stel, je bent alle 2 jonge moeder en jullie kinderen hebben de leeftijd dat ze in de zandbak spelen. En Pietje die niest de hele tijd. En als je dan aan de moeder van Marietje vraagt van, Pietje niest de hele tijd, wat zou jij dan doen met Marietje? Dan hoef je daarvoor alweer niet naar de huisarts.
3: Ja.
2: Als inwoners het meer voor het zeggen mogen hebben, dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, nou, hier willen we een rozenperkje met een bankje erbij, waar senioren elkaar kunnen treffen met mooi weer en een gesprekje hebben met elkaar. Dus op die manier willen we eigenlijk mensen samen met de professionals die al in de wijk werken, en dat zijn er echt heel veel, om samen te proberen weer gemeenschapszin te creëren, weer naar elkaar omkijken en te zorgen dat de vraag die eigenlijk anders aan de huisarts had gesteld, nu op de plek terechtkomt waar die ook hoort, waar iemand je ook verder kan helpen.
0: Het klinkt mooi, mooie plannen, maar hoe kun je nou zoiets concreet vormgeven in zo'n grote buurt als de Stedenwijk?
2: Ik denk dat je ook wel over die grootte moet nadenken. Want je kunt natuurlijk niet zeggen, ik ga het over mijn straatje doen met mijn bankje en mijn rozenperkje en een buurthuisje en koffieochtenden en weet ik veel. Dus dat moet je wel over een grotere plek verdelen. De gemeente heeft besloten dat Staatsliedenwijk, Haven en Stedenwijk in aanmerking kwamen voor dat project. Ook omdat het van die gemaleerde wijken zijn. Als je het in Nobelhorst doet of Vogelhorst, dan ben je redelijk snel klaar, denk ik. Maar dit is juist een wijk die wel wat meer van dit soort aandacht kan hebben.
1: Ja, nou hoor ik bij Ans al bijvoorbeeld een rozenperkje waar je een bank in zet. Wat moet ik nog meer denken, Theo? Waar kunnen bewoners straks dan via die wijkraad over beslissen?
3: Waarover kunnen ze beslissen? Nou ja, ik denk eigenlijk sowieso dat we er moet wat meer, meer saamhorigheid komen in de wijk. Want we hebben wel verschillende groepen mensen die eigenlijk niet zoveel met elkaar communiceren.
1: Ja, dus eigenlijk zijn het meer dan ook kleine ingrepen in de omgeving waar je dan elkaar misschien kan ontmoeten, ja, of zo. Maar hoe voorkom je nou? Hè? Want ik kan het wel leuk vinden dat ik een bankje voor mijn deur krijg, dat mensen daarop kunnen gaan zitten. Maar mijn buurman kan denken, ja hallo, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Hoe ga je om met die tegenstrijdige belangen? Hoe ga je daar straks mee om?
3: Ja, nee, dat zijn de problemen waar we tegenaan lopen inderdaad. En ja, dat proberen we op allerlei manieren wel op te vangen. En maar zijn we hard aan het werk?
1: Ja. Ans, want hoe groot is de wijkraad nu?
2: We hebben nu 14 mensen in de wijkraad. Mm-hmm. En we nodigen altijd iedereen uit van kom erbij. We hebben ook bedacht dat de wijkraad gaat bestaan uit twee ringen. De eerste ring, dat zijn de inwoners die wat bestuurlijke ervaring hebben en die kunnen onderhandelen met de gemeente of met de school of met van alles wat er in die wijk speelt. En de tweede ring, dat zijn onze ogen en oren in de wijk. Dus als die nou zien van, hé, hier gaat iets niet goed, dan brengen ze dat in bij de wijkraad en dan gaat de wijkraad kijken of ze het op kunnen lossen. Daar heb ik een mooi voorbeeld van. Op het Leeuwardenplein is een prachtige speelplek. Echt een hele mooie speelplek. Voor iedereen toegankelijk, het is open. En nu hebben we allerlei jongeren met fatbikes die over dat speelplein scheuren. Maar er lopen ook kleine kindjes van 1 jaar rond die daar spelen. Dus de veiligheid kwam in het geding. Dan komen de mensen, die komen bij de wijkraad en die zeggen, we willen eigenlijk dat er veiligheidsmaatregelen getroffen worden. En dan kun je denken aan van die, van die nietjes, weet je, waar je met je fiets wel doorheen kunt. Moet je afstappen, dan kun je niet meer met je fatbike als een bezeten over dat plein. En dan gaat de wijkraad overleggen met de gemeente. En dan zeggen we, goh, kunnen we dan niet bij de in- en de uitgangen van die nietjes neerzetten? Nou, daarover zijn we nu in gesprek met de gemeente. Want die hebben in eerste instantie van, wie zijn die mensen? En wat bemoeien jullie je tegenaan? Nou, wij zijn die mensen uit Stedenwijk en wij hebben bepaalde ideeën. Ja. Dus die gesprekken op het stadhuis, die gaan we nog wat intensiveren, zou ik maar met een mooi woord zeggen.
0: En als er nu mensen uit Stedenwijk aan het luisteren zijn, die denken, nou ja, ik heb ook wel een idee om het de buurt mooier te maken bijvoorbeeld. Hoe kunnen ze nou heel gemakkelijk contact met jou opnemen bijvoorbeeld, Theo?
3: Ja, we hebben nog een website, die is eigenlijk nog in ontwikkeling. En dat zou heel makkelijk zijn als mensen gewoon kunnen via de website ons zouden kunnen bereiken. En ik weet niet wat.
2: Zich zeker aanmelden via het wijkteam, namelijk ook. Wij krijgen steun van een projectleider uit het wijkteam. Dus ze kunnen zich altijd bij het wijkteam melden in de inloop. Dat zit op het Sertogenbosplein. En die weten precies waar wij zitten en hoe ze ons kunnen bereiken. En als de website klaar is, dan krijgen jullie daar ook nog eventjes een berichtje van, natuurlijk. En dan kunnen de mensen zich via de website aanmelden. En ik verwacht dat de website al binnen een paar weken gerealiseerd is. Er wordt hard gewerkt bij ons.
3: Ja, ja.
1: Goed, mag ik jullie bedanken dat jullie hier even een tipje van de sluier hebben willen oplichten van die nieuwe wijkraad die is opgericht in Stedenwijk. Dank jullie wel, Ans Knelenkamp en Theo Maarleveld.
2: Dank jullie ook.
3: Graag gedaan.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube. Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ik heb een pijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Een vrachtwagen is vanmiddag van de weg afgeraakt en tegen een vangrail gebotst. Dat gebeurde op de N50. De weg is daarom dicht tussen Emmeloord en de Ramspolbrug. In de andere richting, naar Emmeloord, is één rijstrook afgesloten voor de berging van de vrachtwagen en ook de reparatie van de vangrail. Rijkswaterstaat verwacht dat de afsluitingen tot na de avondspits gaan duren. De politie heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden vanwege betrokkenheid bij de vermissing van Mark Jaskulski uit Dronten. Die Drontenaar is al 2 jaar vermist. Vlak voor zijn verdwijning had hij een afspraakje via de dating-app Grindr. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit en blijft ook onderzoek doen. De gouden tip in de zaak rondom zijn vermissing wordt door het Openbaar Ministerie beloond met €15.000. Een medewerker van de gevangenis in Lelystad is ontslagen nadat hij of zij probeerde verboden spullen naar binnen te smokkelen. Bij een controle op 30 mei ontdekten collega's dat de medewerker zogenoemde contrabanden binnen de gevangenismuren probeerde te krijgen. De medewerker is op staande voet ontslagen en er is aangifte gedaan. De politie heeft de medewerker vervolgens aangehouden. Het is onbekend wat de medewerker naar binnen wilde smokkelen in Lelystad. En geen koffieshop, maar een brede aanpak van drugsgebruik, aandacht voor veiligheid en meer mogelijkheden op de woningmarkt. Dat zijn 3 onderwerpen die opvallen in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Noordoostpolder. Het nieuwe dagelijkse bestuur van de gemeente zegt verder te willen bouwen aan bestaand beleid, maar ook nieuwe stappen te willen zetten als dat kan. Officiële benoeming van het nieuwe college van BMW is morgenavond. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland.
11: Goedemiddag. We beginnen de middag droog in Flevoland. Maar de bewolking is eerst nog wel aanwezig. Maar in de loop van de middag dan breekt de zon geregeld door. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Vanavond ook nog droog. Maar in de loop van de avond gaat vanuit het westen de bewolking toenemen. En vannacht kan er dan lokaal een buitje vallen. Stelt allemaal met een nauwelijks iets voor. En de temperatuur komt uit op zo'n 11 graden op de meeste plaatsen. Morgen Dan verloopt de dag gewoon droog met flink wat ruimte voor de zon in de middag. En de temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 21 graden. En de dagen daarna dan schakelen we over op een zomerse weertype met vanaf donderdag gewoon zomerse temperaturen van ruim boven de 25 graden.
12: ANWB Verkeersinformatie. 4 meldingen in de regio op dit moment. Natuurlijk op die N50, je hoorde het net zeggen. Er is een wegdeel afgesloten omdat er een vrachtwagen in de vangrail is gereden. Dus knooppunt Emmeloord en Ramspolbrug is dan ook die weg afgesloten. Als je naar Friesland wil rijden, dan moet dat via Joure-Heerenveen. Als je van Friesland komt en je moet naar Zwolle, dan moet je via Joure-Heerenveen, de A7, A32 en de A28. Dan de A6 Emmeloord-Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwitserband, 5 minuten. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk, 5 minuten. En de N301 Barneveld-Almere tussen de A28 en aansluiting met de N704, 6 minuten. Geflitst wordt er eigenlijk continu op de Lars Dreef.
10: Het 50-jarige bestaan van Almere wordt dit jaar natuurlijk op heel veel verschillende manieren gevierd. En ook voor kinderen is er iets bijzonders. Namelijk een nieuw boek dat wordt deze zomer gratis uitgedeeld in de stad. En wat dat voor boek is, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Natuurlijk ook veel muziek in dit programma. De Counting Crows hoorde je en Accidentally in Love. En zojuist Frida Payne en The Band of Gold.
1: Het 50-jarig bestaan van Almere wordt op allerlei manieren gevierd dit jaar. Uitgeverij Buddy Books uit Almere maakte een plan voor het uitgeven van een speciaal kinderboek voor het Almeerse jubileum. En dat boek is nu in de maak. En na de zomer wordt het boek gratis uitgedeeld op scholen in de stad.
0: Leontine Gazenbeek van Buddy Books is de bedenker van dat boek. En ze is bij ons in de studio. Leontine, goedemiddag. Jij hebt het idee van Ali het kinderboek helemaal bedacht, hè? Hoe is dat idee nou ontstaan?
2: Almere die gaf een idee uit voor allerlei evenementen rondom het 50-jarige bestaan van de stad. En daar kon je pitchen, kon je idee, een evenement of iets anders wat je kon bedenken. Dat moest ten bate van de stad zijn, dus het moest een cadeau zijn aan de stad. Dus dat kon dan van alles zijn. En toen dachten we, nou, misschien kunnen we wel pitchen en dan voor een kinderboek. Zodat we en ook de kinderen echt betrekken bij het feest van het 50-jarig jubileum van Almere. En ook iets met leesbevordering doen, wat wij dan als uitgeverij natuurlijk heel erg belangrijk vinden. Dus zo is het idee eigenlijk ontstaan. Ja.
0: En het boek heet Amy en Abel en de tijdreis door Ali. Nou,
2: kun je fijn, hè? Ja, fijne tong twister.
0: Nou, inderdaad, is het voor kinderen al lastig uit te spreken, denk ik. Ja. Maar kun je het tipje van de sluier oplichten waar het verhaal over gaat?
2: Jazeker, het is dus een tijdreis. Amy en Abel die leven eigenlijk 50 jaar de tijd in, dus in 2075. En zij gaan eigenlijk een werkstuk maken. En dan komen ze over de eerste boom van Almere. En dan komen ze Ali tegen. En Ali is een wezentje dat hen meeneemt in de tijd. En dan laat hij zien dat Almere helemaal niet het aantal jaar bestaat op dat moment. Dus 100 jaar dat zij denken. Maar dat het eigenlijk veel langer bestaat dan zij weten. Dus dan krijgen ze eigenlijk een overzicht in de tijd. En in het prentenboek neemt Ali ze dus mee. En dan krijg je een overzichtje. Kort natuurlijk. Maar het is heel visueel.
1: Ja, want herken je veel plekken op die tekeningen van wat je als kind eigenlijk in je buurtomgeving ziet?
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee? Oh, oké. Okay.
2: Nee, het gaat echt over helemaal terug de tijd in.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Het idee is, Almere bestaat eigenlijk al veel langer dan wij denken. Meer dan 8000 jaar. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat het nog veel ouder is. En dat er nog ook wel resten gevonden zijn van nog veel verder terug. Maar goed, wij beginnen 8000 jaar in de tijd. En ze gaan dus even kijken hoe het er dan uitzag. En dat ziet er dus anders uit dan nu.
1: Ja.
2: Alhoewel, je ziet herkenbare elementen. Want er waren toen natuurlijk ook bomen. En er waren ook kinderen. En die kinderen die krijgen dan ook weer een rol. En dan zo terug naar nu en dan terug naar 2000, of vooruit naar 2075, zie je steeds kinderen en plekken. Ja. En dan krijg je een beetje een idee van hoe het geweest zou kunnen zijn.
0: Ja. Ik zie ook een plaatje van het boek. En daar zie ik een kasteel in de achtergrond. Is dat het kasteel van Almere?
2: Ja, dat is het kasteel. Ja. Ja. En daar hebben we ook een leuke twist aan gegeven.

0: Ja, daar wil ik eigenlijk nog niks over zeggen. Want het moet natuurlijk ook nog een beetje spannend blijven. Maar dat kasteel dat speelt inderdaad een rol ook in het boek.
1: Nou kan je bedenken, we willen voor dit 50-jarig jubileum van de stad een boek uitbrengen. Maar jullie willen dat dan meteen heel groots aanpakken.
0: Ja.
1: Want het wordt aan bijna aan iedere scholier wel uitgedeeld.
0: Ja, niet bijna. Sowieso aan iedere scholier hebben we het beschikking gesteld. Almere heeft in de leeftijd van 4 tot 12 ongeveer 22.000 kinderen. Het kunnen er iets meer zijn, het kunnen er iets minder zijn. Wij zorgen dat dat aantal plus, dus nog ietsje meer, beschikbaar is. En het wordt dan verspreid via scholen. Scholen die hebben al heel erg veel besteld bij ons en kunnen ook nog steeds bestellen. En dan hadden we bedacht het liefst per school. Dus dan, want dan kunnen wij het per school leveren ook. Mm-hmm. Na de zomervakantie wordt het geleverd. Zodat we ook kunnen kijken van bij het nieuwe seizoen, dat dan een feestelijk moment is. En dan hopen we dat de burgemeester ook komt voor het eerste exemplaar. Dat zou heel leuk zijn. En dan kan de school kan ook een leuk feest organiseren rondom het 50-jarig bestaan van Almere. Mm-hmm. En dan krijgt ieder kind gewoon een prentenboek. En het is niet een klein boekje, het is geen flappertje of zo. Het is echt een mooi, feestelijk, groot boek. Mm-hmm. En we zijn er gewoon ontzettend trots op dat we dat mogen geven aan ieder kind.
2: En ga jij dat dan ook zelf rondbrengen, al die boeken?
0: Bijna.
2: Ja? De 22.000 boeken?
0: Nee, wij hebben een partner gevonden die ons wil helpen daarbij. En dat is een bedrijf uit Almere, een couriersbedrijf. En die zijn heel erg gewillig om ons ook te helpen met de distributie. Want het is ontzettend veel werk. Ja. Ja.
1: Ik heb begrepen dat inmiddels al 73 scholen zich hebben aangemeld. Hè?
0: Ja, klopt.
1: Als scholen nog een boek willen ontvangen en ze hebben zich nog niet opgegeven, dan kan je nog wel gewoon opgeven.
0: Ja, zeker. Dat kan. Je kan naar alliehetkinderboek.nl. Daar kun je gewoon een bestelling plaatsen. Het is gewoon een reguliere webshop. Alleen het grappige is, er wordt geen prijs berekend. Er worden ook geen verzendkosten berekend. Het enige wat we dus graag willen is dat je het als school bestelt. Zodat we niet per school 4 bestellingen hebben. Nou, voorlopig gaat dat nog helemaal goed. En als je het boek nou niet gekregen hebt straks, of je wil het alsnog bijvoorbeeld met je kinderdagverblijf of zoiets, dan kan dat ook. Je kunt het straks ophalen bij het VVV. Dus vanaf half augustus kan het boek opgehaald worden bij het VVV. Mocht je net nog er niet zijn of er iets misgaan met een bestelling of iets anders. Dat je denkt, ik heb nog nodig, dan kan bij het VVV kan het opgehaald worden. Of als je bijvoorbeeld heel graag wil hebben voor je kleinkind. Mm-hmm. Dat kan. En dan kan je het gewoon ophalen.
1: Ja, dat wordt echt een soort collectors item. Hè? Over 50 jaar hebben misschien nog mensen dit ook in hun bezit.
0: Dat zou mooi zijn. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En ook daarna hebben we een leuke hint gemaakt in het boek. Dus daar kun je ook nog iets voor in de toekomst kun je daar nog iets in vinden. Dus dat is ook heel erg leuk. En ieder kind kan zijn eigen exemplaar ook signeren. Want daar hebben we ruimte voor gemaakt.
1: Je zei al, we hebben de 22.000 laten er iets meer. Betekent dat dan ook dat is waar je op hoopt dat er zoveel boeken worden, een nieuwe eigenaar krijgen dan?
0: Nou ja, zoveel bestellingen hebben we al bijna. We hebben rond de 20.000. Dus,
2: Nou, drukkerij is er druk mee.
0: Absoluut,
2: met al die boeken drukken.
0: Absoluut, ja.
2: Nou, wil je op jouw school in Almere het boek ook uitdelen, maar heb je je nog niet aangemeld, dan is er dus een website. Dat is alliehetkinderboek.nl. En daar vind je ook alle informatie natuurlijk. Leontine Gazebeek van Buddy Books, dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Johnny heet Jazz en Turn Back the Clock. Ja, je zei het net even tegen mij over de ballonnen in de studio. Mm. Die lopen namelijk langzaam leeg. Maar
1: dat is altijd met ballonnen.
0: Ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Je maakt ze toch heel goed vast.
1: Ja, maar volgens mij is dat knoopje wat je erin legt niet helemaal luchtdicht.
0: Ja.
1: Dus loopt het toch heel langzaam eruit. En misschien dat ook wel lucht verdampt of zo.
0: Ja, wat nou als je bijvoorbeeld zo'n tie wrap omheen zou doen, dat er echt helemaal niks uit kan. Volgens mij zou dan zo'n ballon uiteindelijk toch nog leeglopen.
1: Ja, en je moet er toch niet aan denken. Ik denk dat ik weet niet of de ballon van de rubber ook voor condooms wordt gebruikt.
0: Dat het op een gegeven
1: moment, dat het toch nog eruit komt op een of andere manier die lucht. Want dan is het toch niet helemaal veilig.
0: Nou, we moeten dit eens een keer gaan onderzoeken. Nou, zit dat zo?
1: Ja,
0: hoe kan het dat zo'n ballon toch
1: leeglopen? We zoeken nog wat voor volgende week.
0: Nou. Waar is de ballonnen-expert in Flevoland?
1: Ja, die moeten we hebben.
0: Shakira nu, een Burna Boy. En die.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, leuk hè. Ik wist ook niet wat ik zag vanmorgen. Ik denk, oh, wat leuk. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alle. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeen.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De politie heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden vanwege betrokkenheid bij de vermissing van Mark Jaskulski uit Dronten. En die Drontenaar is al 2 jaar vermist. En een medewerker van de gevangenis in Lelystad is ontslagen nadat hij of zij probeerde verboden spullen naar binnen te smokkelen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je over een half uur.
5: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Het afgelopen seizoen waren van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: ANWB Verkeersinformatie. Allereerst nog eventjes de situatie op de N50. We hebben doorgekregen dat het tot 10 uur vanavond dicht is. Als je van Emmeloord naar Zwolle rijdt tussen knooppunt Emmeloord en Ramspolbrug. En dat heeft te maken met een vrachtwagen die een ongeluk heeft gekregen. Daar vaststaat in de vangrail en er moet van alles opgeruimd worden. Verkeer van Friesland naar Zwolle, die kan rijden via Joure, Heerenveen. Dat is de A7, A32 en de A28. Dan de andere wegen. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Amersfoort-Noord en Hoevelaken 6 minuten vertraging. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk 5 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. Het zijn flitsers. Er zijn een aantal mensen die het leuk vinden om op het knopje van Flitsmeister te drukken. En dan geven ze een beetje van die spookmeldingen. Dus ik geef je die waarvan ik bijna zeker weet dat daar wel eentje staat. Op de Larserdreven in Lelystad wordt geflitst in beide richtingen. Dat is volgens mij een mobiele paal die de hele tijd verplaatst. Dus die hele Larserdreven wordt in de gaten gehouden. En er is ook een controle op de Hoge Ring in Almere. Dat is de N702, hectometerpaaltje 7,2.
4: Wel balen dan voor die 2 mensen die bij de Polenstraat in Almere staan om daar een flitser door te geven die er waarschijnlijk helemaal niet staat.
7: Nee.
4: Hoorde je dat op de radio anders?
7: Ja, ja, die denken, oh, dan hoor ik het. Ook Gondel 10, daar zou er ook 1 staan. Maar dat is dus denk ik niet zo, nee.
4: Zometeen in Studio Flevoland hebben we aandacht voor de Oldtimerdag. Die is namelijk aankomende zondag alweer.
8: Almere. Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Leuk om deze weer eens te horen.
1: Bob.
0: Van Hansen. Hoe zit het nou met die ballonnen?
1: Nou, we hebben wel van mensen, van luisteraars berichtjes gekregen. Want wij vroegen ons af, hoe kan het nou dat als je een ballon opblaast, doet gewoon lekker keurig knoopje erin, dat het toch heel langzaam leeg loopt. Ik dacht dat het misschien kwam omdat je dan... Ik ben ondertussen...
0: Oh, wat een naar geluid is dat.
1: Het zijn de ballonnen die een beetje leeg zijn gelopen hier. Ja. Oh, kijk, hij krijgt meteen een andere vorm. Nou goed, ik dacht dus dat het misschien dan toch via dat knoopje eruit liep.
0: Ja.
1: En we dachten of misschien dan toch via die ballon aan de buitenkant. Nou, Gerrit die laat weten dat het te maken heeft met temperatuurverschillen. Hij loopt niet leeg. Hij verandert alleen qua grootte en omvang. Dus de temperatuur van de lucht in de ballon is anders dan die erbuiten.
0: Ja, maar er komt ook nog een berichtje binnen van Nico. Die zegt, het heeft ermee te maken dat het rubber niet diffusiedicht is. En dat wil dan zeggen dat er gassen zijn die er dan langzaam doorheen kunnen om de druk gelijk te maken aan de omgeving.
1: Nou, ik ben blij dat Nico doorgeleerd heeft.
0: Nou.
1: We hebben hem bijna nodig om uit te leggen wat het betekent. Nou ja, zo zijn er dus redenen waarom je ballonnetje... Het lijkt wel een walvis.
0: We moeten weer wat nieuwe gaan opblazen, denk ik.
1: Ja, of we laten het gewoon.
0: Nou, het WK duurt nog wel even.
1: Ja, nou, je hebt ze gisteren zien voetballen. Ik denk dat het na de groepsfase er wel op zit, hoor.

0: Sydney Youngblood and If Only I Could.
1: Komende zondag staat Lelystad weer geheel in het teken van de klassieke auto. In de Bataviahaven wordt dan de Nationale Oldtimerdag gehouden.
2: En dit jaar is het een extra bijzondere editie, want het evenement wordt voor de 40ste keer gehouden. Het is nu zelf een oldtimer. Voorzitter Ed Rentenaar van de Nationale Oldtimerdag, goedemiddag. Dag Ed. Ik heb het idee dat Ed ons niet hoort. En dan ga ik eens even op.
1: Maar hij hangt wel, hè, denk ik.
2: Ja, dus ik ga even.
1: Wat spannend dit.
2: Zullen we hem gewoon maar eventjes live dan opnieuw proberen te bellen?
1: Oh, hij had neergelegd.
2: Ja.
1: Oh.
2: Dus ik ga even kijken of dat lukt. Anders draaien we gewoon een liedje.
1: Nee, we kunnen het ook door. Wat zullen we doen? Zou het ons lukken om het vol te praten?
3: Hallo. Oh, Ed. Ed Rentenaar.
2: Ja.
3: Spreek je boodschap
1: in. Nou, we gaan dan toch maar een plaatje draaien.
2: Ja, ik denk het ook, ja.
1: Oh, Ed heeft pannen.

0: Raven Lenay en Love Me Not.
1: Ja, het wordt heel spannend, want we weten dus niet of de techniek meewerkt. We gaan het gewoon... Ik hoor wel wat.
0: Ja, dit is Ed, maar ik heb het idee, Ed, dat jij ons niet hoort. Ed, nee.
1: Nee.
0: Het is een heel rare situatie.
1: Want jij kan wel onder water met hem praten, ja. Toch?
0: Ja, net tijdens het liedje heb ik hele gesprekken met Ed gevoerd.
1: Je hebt hem nou wel zachter gezet, hè? Want straks gaat hij geluiden maken wat we niet moeten hebben.
2: Ja. Hallo?
1: Ja. Ja, Ed, hallo? Ed?
2: Ja, daar ben ik.
1: Oh, ah, gelukkig, nou. Ja. Nee, we dachten dat het niet werkte, de telefoonverbinding. Nou, dan gaan we officieel beginnen.
2: Nu in ene.
1: Ja, heel goed. Ja. We gaan officieel beginnen dan.
0: Komende zondag dan staat Lelystad weer in het teken van de klassieke auto. In de Bataviahaven wordt dan namelijk de Nationale Oldtimerdag gehouden.
1: Ja, dit jaar is het een bijzondere, extra bijzondere editie. Want het evenement wordt namelijk voor de 40ste keer gehouden. En voorzitter Ed Rentenaar van de Nationale Oldtimerdag, daar hebben we nu contact mee. Goedemiddag, Ed.
2: Nee, goedemiddag.
1: Ja, rij je eigenlijk zelf in een oldtimer?
2: Nee, niet eens.
1: Nee?
2: Dat is wel slecht, hè?
1: Ja.
2: Nee. Nee. Vroeger wel, maar nu niet meer.
1: Ah, en wat voor eentje had je?
2: Een MGB GT.
1: Ah, en is dat dan zonder dak of met dak?
2: Nee, dat was nog wel met dak. Maar dat is echt zo'n klein Engels sportautootje.
0: Nou, dat is bijna zonder dat je hem hebt weggedaan. Waarom eigenlijk?
2: Nou ja, het is Engels. Dat is qua sleutel heel erg lastig. Onderdelen lastig. En ik had toen geen garage, stond altijd buiten voor de deur. Ja, op een gegeven moment dan ben je alleen maar heel bang dat er iets mee gebeurt. En dat was niet zo handig. Nee.
1: Maar wanneer is een auto eigenlijk een oldtimer?
2: Wij gaan uit van 40 jaar. Omdat dan ook de belasting en de FIFA aangeeft dat het dan zogenaamd een oldtimer is. Belasting geeft het aan dat je in een ander stelsel komt. En de FIFA die zegt vanaf 40 jaar vinden wij het een oude auto. Dus dat houden wij aan.
1: Ja, dus het kan dus zijn dat omdat dit de 40ste editie is, dat iemand die 40 jaar geleden een auto heeft gekocht nu op jullie oldtimerdag kan staan.
2: Jazeker, dat hebben we ook geprobeerd om te promoten, om juist dat nog een extra tintje te geven.
0: Ja, want zondag, dan is het zover. Dan is de oldtimerdag in Lelystad, traditioneel natuurlijk op Vaderdag. Hoeveel klassieke auto's verwacht je eigenlijk, Ed?
2: We hebben nu 375. En er zijn er altijd nog een paar die nog nakomen. Dus wij gokken altijd op de 400 max. Dus we zitten zo goed als vol.
0: En verwacht je dat er daar ook weer een paar unieke exemplaren tussen zitten?
2: Ja, zeker. Er zitten zeker weer hele mooie exemplaren tussen. Onder andere een Volvo van Honecker. Het is een hele oude, of een hele mooie, lange, oude vierkante Volvo. Die van die, wat was die ook alweer? Minister-president of zo, Honecker. Uh-huh. En er zit een
1: bondskanselier.
2: Een Rolls-Royce bondskanselier, ja. Nou, heel verhaal erbij. Die man is ook hartstikke trots op. Er zit een Rolls Phantom bij, schitterend ding. Een Mercedes 280 SE Cabrio, waar ook de burgemeester in opgehaald wordt. Dus ja, schitterende auto's.
0: Ja, wat is dat nou? Wat zulke auto's doen met mensen die dan ook langskomen op de oldtimerdag?
2: Vaak is het ook wel zo dat auto's zijn waar mensen toen ze tussen de zeg maar 15 en de 20 waren zoiets hadden van kijk, dat is nou een mooie auto. En dan op een bepaalde leeftijd komen en dan in de gelegenheid komen om toch die auto alsnog te komen om dat te kopen. Omdat ze dat toen niet konden. En dan toch 40, 50, 60 zegt dat als ik die auto nog een keer kon kopen en dan opknappen en dan mooi maken, zoiets. Dat gebeurt heel vaak. Dat hoor je heel vaak.
1: Nou is zondag de 40ste editie. Jullie hebben ook een oproep gedaan aan oud-deelnemers om zich opnieuw aan te melden. Is daar gehoor aan gegeven?
2: Er is, ik zeg net 375 inschrijvingen. Ik kan niet zomaar aangeven hoeveel van de oud-deelnemers, maar er zitten er heel veel tussen.
1: Ja. Dan even naar het evenement, want jullie weten toch ieder jaar weer te organiseren. Het wordt wel steeds lastiger, heb ik begrepen.
2: Ja, zeker. Zonder de hulp van de gemeente kan het zeker niet. Nu hebben we ook Batavia Stad en de provincie hebben ook bijgespijkerd. Maar het is best wel lastig om sponsoren te krijgen voor een gratis evenement. We verdienen op de dag zelf heel weinig. Dus het is een gratis evenement. Dus je moet het echt van sponsoren hebben. En dat is toch een hele lastige.
0: Ja. Heb je er ook wel eens over nagedacht om dan maar toegang te gaan vragen voor het evenement?
2: Ja, natuurlijk. Dat is een van de opties. Maar weet je, het is dan raak je meteen een stuk subsidie kwijt. Dus dan moet je meteen zoveel meer ook terughalen. En de vraag is, krijg je dan net zoveel bezoekers?
0: Ja, ja. Nou ja, als je kijkt naar voorgaande jaren, dan heb je het echt over duizenden mensen. Zijn er ook vrouwen die dan langskomen? Of is er een man uit?
2: Jazeker. Ja? Ja, zeker. Steeds meer. Meer en meer, gelukkig wel, ja. En dat zie je ook in de jury, zitten ook meer vrouwen. En ja, waarom niet? Een autobezitter, er staat niet man of vrouw bij. Dus iedereen kan een mooie auto hebben.
1: Ja. Naar welke auto kijk jij heel erg uit? Naar die van Honecker of die andere?
2: Nou, ik ben veel meer van de Jaguars en die Mercedes. Mercedes, die 280 SE, die vind ik schitterend. Het is een cabrio, mooie bruine kleur. Het is echt een schitterende auto. En de Jaguars, daar ben ik ook heel erg fan van.
1: Toch die Engelse auto's dan maar, hè?
2: Ja, zit toch een beetje in bloed, denk ik dan.
1: Ja. Nou, de Oldtimerdag begint zondag vanaf 8:00 ochtends. Nou, het wordt wel mooi weer, hebben we begrepen. Dus daar zit het wel snor mee. Ed Rentenaar, dankjewel en heel veel plezier.
2: Jij ook bedankt. Dag.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een vrachtwagen is vanmiddag van de weg afgeraakt en tegen een vangrail gebotst. Dat gebeurde op de N50. De weg is daarom dicht tussen Emmeloord en de Ramspolbrug. In de andere richting, naar Emmeloord, is één rijstrook afgesloten voor de berging van de vrachtwagen en de reparatie van de vangrail. Rijkswaterstaat zegt dat de weg zeker tot 10 uur vanavond dicht blijft. De politie heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden vanwege betrokkenheid bij de vermissing van Mark Jaskulski uit Dronten. Hij is al 2 jaar vermist. Vlak voor zijn verdwijning had hij een afspraakje via de dating-app Grindr. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit en blijft onderzoek doen. De gouden tip in de zaak rondom zijn vermissing wordt door het Openbaar Ministerie beloond met €15.000. Een medewerker van de gevangenis in Lelystad is ontslagen nadat hij of zij probeerde verboden spullen naar binnen te smokkelen. Bij een controle op 30 mei ontdekten collega's dat de medewerker zogenoemde contrabanden binnen de gevangenismuren probeerde te krijgen. De medewerker is op staande voet ontslagen en er is aangifte gedaan. De politie heeft de medewerker vervolgens aangehouden. Het is onbekend wat de medewerker naar binnen wilde smokkelen in Lelystad. En geen koffieshop, maar een brede aanpak van drugsgebruik, aandacht voor veiligheid en meer mogelijkheden op de woningmarkt. Dat zijn 3 onderwerpen die opvallen in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Noordoostpolder. Het nieuwe dagelijkse bestuur van de gemeente zegt verder te willen bouwen aan bestaand beleid, maar ook nieuwe stappen te willen zetten als dat kan. De officiële benoeming van het nieuwe college van BNW is morgenavond. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je ook op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action toch bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt de rechter in hoger beroep. Een eerdere rechter vond dat buitenproportioneel. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van een appartementencomplex doodgeschoten. En Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die vorige week werd ontslagen.
10: Goedemiddag. We beginnen de middag droog in Flevoland, maar de bewolking is eerst nog wel aanwezig, maar in de loop van de middag, en dan breekt de zon geregeld door. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Vanavond ook nog droog, maar in de loop van de avond gaat vanuit het westen de bewolking toenemen. En vannacht kan er dan lokaal een buitje vallen. Stel het allemaal met een huidig sheet voor. En de temperatuur komt uit op zo'n 11 graden op de meeste plaatsen. Morgen, dan verloopt de dag gewoon droog met flink wat ruimte voor de zon in de middag. En de temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 21 graden. En de dagen daarna dan schakelen we over op een zomerse weertype met vanaf donderdag gewoon zomerse temperaturen van ruim boven de 25 graden.
11: ANWB Verkeersinformatie. Ik zat nog eventjes te lezen hoe de situatie is bij de N50. Maar dat is natuurlijk onveranderd. Tot 10 uur vanavond is de weg tussen Knoopend Emmeloord en Ramspolbrug afgesloten. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Die staat nu vast in de vangrail. Dus dat moet allemaal opgeruimd worden. Verkeer van Friesland naar Zwolle moet via Joure-Heerenveen. Dat is de A7, A32 en de A28. Dan wat vertraging op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 4 minuten. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N306, 5 minuten. Geflitst wordt er op de Lasserdreef in Lelystad in beide richtingen. En ook op de Zwifte Ringweg in Lelystad kun je een controle tegenkomen.
8: En zometeen in Studio Flevoland. Aandacht voor een nieuw festival in Almere.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: stap je in de wereld van deze dode schrijvers die nieuwe generaties nog altijd inspireren.
1: Ja, Mirjam Pardijs van de Nieuwe Bibliotheek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, laten we het dan maar meteen even hebben over die naam van het festival. I Read Dead People. Nou, ik denk dat de meeste mensen wel kunnen raden waar dat vandaan komt. Maar leg het toch maar even uit.
2: Nou, je vindt wel helemaal perfect dat klassiekers van geschreven door een Jane Austen, Shakespeare, dat die nog ontzettend populair zijn onder de doelgroep en jongeren. Of dat ze weer helemaal herontdekt worden en dat de liefde daarvoor opleeft.
1: Ja, ik moest ook wel denken aan de film The Sixth Sense natuurlijk, want daarin zegt de hoofdpersoon I see dead people. I see dead people, hè?
2: Klopt. Helemaal. Ja, maar we hopen met de duiding van zijn posters en sfeer dat we echt bedoelen dat we literatuur, de klassiekers weer op de kaart willen zetten.
0: Ja, ik lees dus boeken van mensen die al overleden zijn. Dat is een beetje de Nederlandse vertaling daarvan. Maar waar heeft dat nou mee te maken dat jongeren het interessant vinden om die enorm oude boeken te gaan lezen?
2: Ik denk dat het vooral te maken heeft met zeg maar, de filmindustrie. Daar zie je de lijn natuurlijk ook in terugkomen. Populaire films als Wuthering Heights, Bridgerton, wat misschien nog geen vertaling is of klassieker, maar wel die natuurlijk hele tijd en weer tot leven brengt. Je merkt dat jongeren daar heel lekker op gaan en dat daardoor ook de lijn met klassiekers lezen ook weer helemaal hot worden. Dus we zien het eigenlijk vooral in de popcultuur en in de filmindustrie die lijn terugkomen.
0: Ja, en het festival dat draait dus om die boekklassiekers, wat je net vertelt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dan het woord klassiekers horen en denken, dat is saai, dat ga ik echt niet lezen. Maar als ze nou besluiten om dat niet te gaan lezen, wat missen zij dan eigenlijk?
2: Nou, wat we vooral willen kenbaar maken met de klassiekers is dat die onderwerpen en thema's die vroeger dus wel relevant zijn, nu nog steeds terugkomen in boeken. Dus of het nou verboden liefdes zijn, zoals Romeo en Juliet. Al die thematiek en identiteit en liefde, die komen nu nog steeds weer, of meer juist terug in de boeken die zo populair zijn onder de doelgroep. En wij willen juist dus laten zien met het festival van, hey jongens, kijk hoe tof, wat vroeger relevant was, is nu nog steeds relevant. En we willen dat gaan herbeleven met z'n allen.
1: Ja, nou hebben veel jongeren die halen hun boekentips tegenwoordig van TikTok. Dat heet dan BookTok. Ja, zijn Shakespeare en andere klassiekers daar ook een beetje TikTok-proof?
2: Ja, zeker. Het boek bijvoorbeeld van Ibe Rossel, wat onlangs is uitgekomen, Shakespeare kent mijn lief. Zij komt ook naar het festival. Zij heeft een essay geschreven over hoe de onderwerpen die Shakespeare dus vroeger aantikte nu nog steeds juist relevant zijn. Maar ook de thematiek in de romantasy boeken die helemaal hot and happening zijn op BookTok, zie je al die thema's terugkomen. Dus in die zin blijft Jane Austen en Shakespeare tijdloos en BookTok springt daar feilloos op in, ja.
1: Ja, nu stellen jullie je tijdens het festival eigenlijk ook een belangrijke vraag. Van wie bepaalt nou of iets een klassieker is, hè? Is daar een duidelijk antwoord op te geven?
2: Ik denk het wel. En ik zou zeggen, vooral kom naar het festival om die discussie aan te gaan met Noah, die graag dat gesprek aangaat met de doelgroep en bezoekers. Want wie bepaalt nou wat een klassieker is?
0: Ja, dat is een goede vraag. En of er nog klassiekers of boeken die nu geschreven zijn, dat dan op een gegeven moment klassiekers worden. Dat is dan ook de vraag, hè?
2: Ja, zeker. En wie bepaalt dat? En hoe komt dat boek nou op de lijst klassiekers? Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de randvoorwaarden?
1: Ja, het is toch bijzonder als je nu een boek zou schrijven waar over 300 jaar een heel festival over gehouden wordt?
2: Zeker. Ja. Ik hoop dat Shakespeare die zou uit enthousiasme misschien in zijn graf omdraaien.
1: Ja, wat staat er eigenlijk nog meer te gebeuren zaterdag?
2: We hebben een boekmarket, want je kan natuurlijk leuke boeken scoren. Onder andere onze samenwerkingspartner Stumpel, die staat met de klassiekers op de markt. Maar ook natuurlijk de boeken die nu ontzettend populair zijn. Je kan een aantal boektokkers ontmoeten die aanwezig zullen zijn, zoals Marwa Omari, Noah. Allemaal hele bekende boektokkers die je kunt ontmoeten. Maar ook als je wil denken van, goh, ik wil mijn eigen boektok opstarten. Hoe doe ik dat? Waar kan ik daaraan denken? Kan je allemaal tips vragen? Ibe Rossel komt om haar boek te bespreken, Shakespeare kent mijn lief. Maar we hebben ook Jep en Jarn. Dus als jij van breien houdt en van haken en je wilt luisteren naar verhaal en meegevoed worden, kan dat ook met een aantal schrijvers zoals Noah de Struik en Zwega. En je kan als je wil je astrologiekaarten laten lezen. Dus wat staat er in de sterren geschreven over jou?
1: Oh, interessant.
0: Ja, wil ik ook wel weten. Moet ik een kaartje kopen als ik er naartoe wil?
2: Nee, het hele festival is in geheel gratis. We raden wel aan om een gratis kaartje op te halen via de websites voor de panels.

0: Want die zijn ontzettend populair.
1: Nou, en die website, dat is denieuwebibliotheek.nl. Daar kun je alle informatie eventjes terugvinden. Dankjewel voor je tijd, Mirjam Pardijs van de Nieuwe Bibliotheek in Almere.

0: Stevie Wonder en For Once in My Life. Het is inmiddels 5:10 alweer. Zometeen op de radio een overzicht van het nieuws van vandaag.
1: Ja, we gaan het hebben over de aanhouding van een man van 42... in de zaak van de overleden Mark Jaskulski. Hij werd doodgevonden in... Werd hij nou gevonden?
0: Nee, hij is nog steeds niet gevonden.
1: Het zit zo, hij is vermist geraakt, maar ze gaan uit van een misdrijf. Dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. In die zaak is dus iemand aangehouden. Jordi praat zo meteen met een van de betrokken politieagenten. En we gaan het hebben over allerlei coalities die gevormd zijn. Die van alles presenteren in Dronten en Noordoostpolder over de plannen die ze allemaal hebben.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, leuk hè. Ik wist ook niet wat ik zag vanmorgen. Ik denk, oh, wat leuk zeg. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alle. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeen.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
9: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een medewerker van de gevangenis in Lelystad is ontslagen nadat hij of zij probeerde verboden spullen naar binnen te smokkelen. En een vrachtwagen is vanmiddag van de weg afgeraakt en tegen een vangrail gebotst. Dat gebeurde op de N50. De weg is daarom nog altijd dicht tussen Emmeloord en de Ramspoolbrug. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie krijg je zo dadelijk na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB verkeersinformatie. Ik begin op de N50. Daar is de weg tussen knooppunt Emmeloord en Ramspoolbrug afgesloten. Dat duurt nog tot 10 uur vanavond. Eerder vandaag was daar een ongeluk met een vrachtwagen. Die heeft zich klemgereden in de ja, hoe noem je dat nou? Wat tussen de berm, wat in die berm zit?
10: De vangrail.
13: De vangrail, ja. Ik kon even niet op het woord komen. Afgesloten weg dus daar. Verkeer van Friesland naar Zwolle loopt via Meppel. A7, A32 en A28. Dat kun je daar rekening mee houden. Dan de A28 zelf. Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. En de N307 Kampenhoren tussen Lelystad, Batavia, Stad en Bovenkarspel 6 minuten. Dan flitsers. Er staat er eentje op de Larsenweg. Waar het de Larsendreef heet. Daar staat het. In beide richtingen kan je snelheid worden gecontroleerd over die hele dreef. Dus let daar goed op je snelheid.
10: Een man van 42 is vandaag opgepakt in het onderzoek naar de verdwijning van Mark Jaskulski. Die Drontenaar is al ruim 2 jaar vermist. Zometeen het laatste nieuws daarover van de politie in dit programma Studio Flevoland.
5: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
19: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
18: Verwen jij je maar.
19: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
18: Maar nee.
19: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
18: Ja, ik voel hem.
20: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
21: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed. Thanks, bo.
23: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
22: En actie, olifant.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
26: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ja, dit was Hey Soul Sister van Train.
1: Dronten heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. VVD, Leefbaar Dronten en het CDA willen de komende 4 jaar onder meer inzetten op veiligheid, woningbouw en een strakkere financiële koers. Maar 1 maatregel springt eruit. De noodopvang voor asielzoekers in Binninghuizen verdwijnt. Een besluit waar burgemeester Jean-Paul Gebbe duidelijk moeite mee heeft.
2: Zolang er nood is in Nederland en er moeten mensen in het gras slapen en wij hebben de ruimte, dan vind ik het jammer dat de noodopvang niet doorgaat.
3: Dat zegt burgemeester Jean-Paul Gebben over 1 van de meest opvallende keuzes van het nieuwe college. De coalitie wil namelijk stoppen met de noodopvang voor asielzoekers in Biddinghuizen. Volgens VVD-wethouder Barry Hogezand speelt het draagvlak in de samenleving daarbij een belangrijke rol.
4: Volgens mij zitten er heel veel aspecten aan dit besluit. Het is zit ook een deel, we noemen het in het coalitieakkoord, de draagkracht van de samenleving op de proef wordt gesteld.
3: Volgens de voormalig fractievoorzitter van de VVD speelt het draagvlak in de samenleving een belangrijke rol. Maar in het onderzoek van Omroep Flevoland bleek juist dat ondernemers, dorpsbelangen en gemeentelijke documenten nauwelijks signalen van overlast of breed verzet tegen de opvang laten zien.
5: Ik heb ondernemers gesproken, winkeliers gesproken, die zeggen zich hier niet in herkennen. Ik vraag me dan heel sterk af, waar houdt u die geluiden dan vandaan?
4: Nou, dat is zijn de gesprekken in de samenleving die we gevoerd zijn, die ook in de campagne naar voren zijn gekomen. En ik zou u deze vraag ook vooral stellen aan de fractievoorzitter van de VVD.
5: U zit in een college, u heeft dat meegebracht in die onderhandelingen voor het akkoord. Dat komt vanuit uw partij, daar kunt u toch wel over zeggen?
4: Voor mij heb ik daar ook heel veel uitspraken over gedaan. We voeren als coalitie uit wat in het coalitieakkoord staat. We doen echt als Dronten, nemen we onze verantwoordelijkheid. Alleen nu geen noodopvang meer.
3: Welke signalen dan precies hebben geleid tot dit besluit, blijft onduidelijk. Concrete voorbeelden noemt Hogezand niet. Opvallend is bovendien dat 2 wethouders uit het nieuwe college ook deel uitmaakten van het vorige bestuur. Dat college schreef in oktober vorig jaar nog dat het zich niet herkende in de kritiek op de noodopvang.
5: Wat is er dan veranderd nu de VVD wel in de coalitie zit, dat dat nu wel in het akkoord zit, dat die noodopvang er dus niet meer is?
6: In de vorige periode, toen hebben we ook de bevoegdheid van het college, maar we hebben ook altijd de raad gevraagd van, als we iets doen, willen we dat ook met uw steun doen. En ook daar merkt je wel de laatste 2 jaar, dat de aarzeling er wel opkwam. Van ja, we hebben de ruimte, we hebben de mogelijkheden, maar tegelijkertijd, er zijn ook een heleboel gemeenten die helemaal niks doen.
3: Ook CDA-wethouder Siert-Jan Lap maakte deel uit van het vorige college, dat zich juist niet herkende in de kritiek op de noodopvang.
5: Wat is dan veranderd in die onderhandelingen?
7: Nou, volgens mij is dat een ultieme politieke vraag die u bij de politieke vertegenwoordiger in de gemeenteraad mag neerleggen.
3: Hoe dan ook, de noodopvang verdwijnt uit Biddinghuizen. En dat is een besluit waar burgemeester Jean-Paul Gebbe zich bij neerlegt, maar niet zonder moeite.
2: Natuurlijk vind je af en toe ergens iets van. Dat geldt niet alleen voor de noodopvang, maar dat geldt voor heel veel zaken in deze gemeente. Maar nogmaals, ik heb dit coalitieakkoord te respecteren, dat zal ik ook doen.
1: Ja, dat zei de burgemeester van Dronten, Jean-Paul Gebbe. En de bijdrage die je hoorde was van verslaggever Tom Roggen.
0: Het weer. Jeroen Elverink in Houten bij Weerplaza. Goedemiddag. Ja, het is frisse dag nog wel, maar er komt wat aan, hè?
8: Ja, het is eigenlijk alleen maar zonniger aan het worden nu, want we begonnen nog vrij bewolkt vandaag. Maar het zonnetje komt er aardig bij, maar het is nog wel fris. De temperatuur ligt inderdaad rond 17 of 18 graden. Terwijl 22 graden iets gebruikelijker is. Maar dat gaat veranderen.
0: Nou, ik ben benieuwd. Nou, dat gaat in ieder geval niet vanavond veranderen.
8: Nee, komende nacht ook niet. Dan kan het nog afkoelen naar 11 graden. Daarbij wat wolkenvelden en lokaal een bui. Het zijn geen grote hoeveelheden. En dan beginnen we morgen opnieuw wel weer bewolkt. Maar in de middag komt de zon er goed bij. En dan wordt het alweer zo'n 21 graden. Toch alweer een stuk warmer dan vandaag. Ja, dat gaan we ook echt wel merken. En dat is eigenlijk alleen nog maar de voorbode voor wat komen gaat.
0: Nou, kom maar door.
8: Nou, woensdag gaan we uiteindelijk met 23 graden. En ja, hebben jullie woensdag nog een buitenreportage?
0: Nee, helaas niet. We hadden vorige week met de onweer en al in hagel en weet ik veel wat. Maar hadden we het beter deze week kunnen doen?
8: Nou, ook niet per se hoor.
1: Nou, we moeten gewoon stoppen met de woensdag, denk ik. Het moet een andere dag zijn.
8: Steeds de slechtste dag van de week, lijkt het wel. Woensdag vrij veel bewolking en zeker in de ochtend en ook aan het begin van de middag wat regen. Vanaf de tweede helft komt de zon erbij en dan loopt de temperatuur op naar 23 graden. Namelijk een warmtefront en dan komt dus wat warmere lucht de provincie binnen. Donderdag veel zon, 26 graden en aan het eind van de week tropische temperaturen.
0: Wauw, gaan we richting een hittegolf, denk je?
8: Ik Ik denk dat het in Flevoland wel lastig wordt. Maar mocht je in Brabant of Limburg wonen, dan is die kans wel reëel.
0: Oké. Ja, hogere temperaturen, dus bijna tropisch wordt het. En hoe worden die nachten? Weet je daar al iets van?
8: Ja, die worden ook heel warm. Minima soms nog maar net onder 20 graden. En dat is pas aan het eind van de nacht.
0: Jeetje.
8: En ja, dat zijn temperaturen die we nu geen eens overdag hebben.
1: Nee.
8: Dus ik zou zeggen, hou die koelte nog even de huis binnen de komende nacht.
0: Ja, gewoon met je winterjas aan in bed gelegen en alles open. Zoiets, ja.
8: Ja, zoiets.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Jeroen, dank je wel en eet smakelijk zo meteen.
8: Hetzelfde, hè.

0: was dit, natuurlijk. I want to break free. Het is 18 over 5 geworden. We gaan door met het nieuws.
1: De politie heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de verdwijning van Mark Jaskulski uit Dronten. De Drontenaar is al ruim 2 jaar vermist. De politie gaat nu officieel uit van een misdrijf. We hebben het erover met Wim Hoonhout. Hij is woordvoerder van Politie Midden-Nederland. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, is deze aanhouding nou te zien als een doorbraak in deze zaak?
2: Ja, dat hoop ik wel. Alhoewel ik ook nog voorzichtig moet zijn, want we hebben nog steeds Mark niet teruggevonden. Hè, dus we hebben daar nog wel heel wat in te doen. Maar we zijn wel een flinke stap verder, omdat we tot op het heden toch redelijk ongewis waren in wat er met Mark was gebeurd. Hè. Zoals je al aangaf, ruim 2 jaar geleden voor het laatst gezien. En al die tijd is die man totaal van de aardbodem verdwenen. En nu dan met een aanhouding hopen we wel dat we toch kunnen praten over een doorbraak in het onderzoek.
1: Ja, de laatste keer dat we het over deze zaak hadden, toen was er een beloning uitgeloofd voor de gouden tip ter waarde van 15.000 euro. Kunt u misschien zeggen wat er sindsdien dan in deze zaak nog gebeurd is?
2: Nou, eigenlijk heel veel. We zijn toch wel met tijd en wijle wel dag en nacht met die zaak bezig geweest. Op allerlei momenten. En de ene keer is dat wat meer dan de andere keer. Hè. We zoeken natuurlijk ook naar haatjes. Om ook nieuws te blijven genereren. Zodat ook zoveel mogelijk mensen mee blijven denken in het onderzoek. Hè. Dus recentelijk nog wat gezegd. 2 jaar geleden hebben we het nog een keer beetgepakt. En nog een keer uitvoerig uitgerold. Wat er allemaal gebeurd is. En wat we allemaal gedaan hebben. Als we een informatie krijgen over een tip. Dan wordt dat uitgezocht. Hè. Gaan we met prikstok of gaan we met het veteranen search team aan de slag, want als we zijn lichaam hebben gevonden, want wij gaan uit dat hij niet meer leeft, heb je ook weer een nieuw vertrek met die onderzoek, omdat je aan de hand van sporen op het lichaam ook weer verder kunt rechercheren. Dus we zijn eigenlijk altijd tijd wel bezig geweest met dat vraagstuk van die verdwijning van die Mark uit Dronten.
1: Ja, en al die tijd kwamen er ook wel tips binnen.
2: Ja, en dat is soms heel serieus en soms is het een losse vlodder die uiteindelijk na recherchewerk niks blijkt, maar je moet het allemaal weer serieus nemen, omdat we nadrukkelijk ook met name voor familie, nabestaanden, natuurlijk die prangende vraag willen beantwoorden. Waar is hij?
1: Ja, nou vandaag het nieuws naar buiten dus dat er een 42-jarige man aangehouden is in dat onderzoek. Wat kunt u over deze verdachte vertellen?
2: Nou, hij is in het onderzoek naar voren gekomen als zijn in ieder geval genoeg elementen om hem als verdachte te kunnen bestempelen. Daarmee is hij natuurlijk nog geen dader. Hè. Wat ik zei net al, we hebben nog Mark niet teruggevonden. Dus we hebben het is maar de vraag in welke rol en welke hoedanigheid deze aangehouden verdachte nu betrokkenheid heeft met de verdwijning van Mark. Dat hopen we uiteraard ook wel de komende dagen verder uit te pluizen. De man zit vast, is in verzekering gesteld en zal zich de komende dagen in verhoor allerlei vragen op zich afgevuurd krijgen ten aanzien van onze verdenkingen op zijn betrokkenheid.
1: Ja, nu weten we dat hij 42 is. Weten we ook waar hij vandaan komt?
2: Ja, dat weten we wel, maar daar zijn we nog terughoudend in. Dat heeft allerlei tactische afwegingen waarom we daar nog terughoudend in zijn. Ik sluit uit dat we in de loop van de week nog iets meer kunnen verstrekken, al naar gelang het onderzoek dat ook dat vraagt en ook ruimte biedt. Hè? Want we hebben nu de aanhouding gecommuniceerd. Mm-hmm. Nu is het even toch gericht op het verhoor van de verdachte. En zijn we wel blij, ook met alle tips en alle informatie van het publiek. Dus we vonden het ook belangrijk om dat terug te geven aan al die mensen die geweld hebben, die gereageerd hebben. Om hen te bedanken voor hun bijdrage. En of dat uiteindelijk nu ook straks ook rond is, nogmaals, een slag om de arm. Dat moet nog blijken.
1: Ja.
2: Maar we hopen wel dat we een stuk verder komen.
1: Ja, want jullie gaan nu ook echt officieel uit van een misdrijf. Eerst was dat nog omgeven met vraagtekens of dat wel zo is. Waar kunnen jullie nou uit afleiden dat het echt om een misdrijf gaat?
2: Nou ja, enerzijds de afgelopen jaar de informatie die we gevonden en gedeeld hebben maakt dat we daarvan uitgaan. Hè. Zijn telefoon is aangetroffen in het bos. Zijn fiets is aangetroffen daar. Dus we zijn natuurlijk allerlei dingen. De man was zelf redelijk fysiek en door ziekte beperkt. Dus dat zijn allerlei aspecten die je in het onderzoek meeneemt. En uiteindelijk maak je daarin een soort analyse op. En zeg je, nou, dit is zo. Al die plusjes bij elkaar maken dat we uitgaan van de misdrijf. Dus we starten ook een rechercheonderzoek. Het is geen vermissingonderzoek, maar een rechercheonderzoek. Met daarbij uiteraard het scenario dat er iemand is vermoord of in ieder geval onder leven is gebracht.
1: Ja, nou is Mark Jaskulski nog steeds nog niet teruggevonden. Hoe groot achten jullie nou de kans dat dat toch gaat gebeuren, nu jullie iemand hebben kunnen aanhouden?
2: Ja, als ik dat wist, dan ging ik gelijk een staafslot kopen. Maar wij weten het niet. Kijk, wij hopen natuurlijk dat nu de aanhouding heeft plaatsgevonden, dat er wellicht ook mensen zijn die zeggen, nou, ik ga nu toch informatie delen. Hè, omdat het feit dat er nog een dader of een verdachte rondloopt, zou mensen terughoudend kunnen zijn om dat toch te melden. Hij was ook actief in de homo-scene, de LHBTIQ-gemeenschap. Nou, daar is de meldingsbereidheid over het algemeen toch wat lager. Nou, wellicht dat nu met het feit dat er nu een verdachte is aangehouden en mensen vanuit die gemeenschap zeggen van hey, nu durf ik wel naar voren te stappen. Want wij zijn natuurlijk op zoek naar allerlei puzzelstukjes. En het allerbelangrijkste natuurlijk, waar is Mark? Die vraag hebben we niet beantwoord. We hebben een verdachte, maar daarmee hebben we nog niet de koppeling en het lichaam teruggevonden van Mark. En dat is natuurlijk voor de familie en voor ons natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja. U zei het al, hè? Ja, die verdachte is aangehouden, wordt voorgeleid. Hoe gaat dat proces dan verder?
2: Nou ja, hij zit dus nu in verzekering. Dat betekent dat we de komende 3 dagen met hem in gesprek gaan. Uiteraard wordt daar natuurlijk advocaat bijgevoegd. Dat is allemaal de rechtsbescherming in Nederland. Dat is allemaal prima. En dan zal na in de loop van de week, zal op basis van het dossier in combinatie met de afstemming met de recherche zaaksofficieren een keuze moet worden gemaakt. Is het voldoende voor een voorgeleide met de rechtercommissaris om eventueel een verlenging van die hechtenis te vorderen? Of is het onvoldoende en zou het ook kunnen zijn, een scenario, dat hij over 3 dagen weer buiten staat?
1: Ja,
2: want ik hoop het niet, hè, maar daarom ben ik wat voorzichtig in het feit dat we roepen van we hebben hem. Ja. We hebben een verdachte aangehouden, dat is hartstikke mooi, dat is heel waardevol. Maar daarmee is het onderzoek nog niet klaar.
1: Nee. Wim Hoonhout, woordvoerder van Politie Midden-Nederland, hartelijk dank. En het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van €15.000 voor de gouden tip in deze zaak. En die beloning staat nog steeds open.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches are looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De politie heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden vanwege betrokkenheid bij de vermissing van Mark Jaskulski uit Dronten. Hij is al 2 jaar vermist. Vlak voor zijn verdwijning had hij een afspraakje via de datingapp Grindr. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit en blijft onderzoek doen. Je hoort Wim Hoonhout van de politie.
13: Kijk, wij hopen natuurlijk dat nu de aanhouding heeft plaatsgevonden, dat er wellicht ook mensen zijn die zeggen, nou, ik ga nu toch informatie delen. Hè, omdat het feit dat er nog een dader of een verdachte rondloopt, zou mensen terughoudend kunnen zijn om dat toch te melden. Hij was ook actief in de homo-scene, de LHBTIQ-gemeenschap. Nou, daar is de meldingsbereidheid over het algemeen toch wat lager. Nou, wellicht dat nu, met het feit dat er nu een verdachte is aangehouden, er mensen vanuit die gemeenschap zeggen van, hey, nu durf ik wel naar voren te stappen. Want wij zijn natuurlijk op zoek naar allerlei puzzelstukjes. En het allerbelangrijkste natuurlijk, waar is Mark?
12: De gouden tip in de zaak rondom zijn vermissing wordt door het Openbaar Ministerie beloond met €15.000. Scholengemeenschap Het Baken in Almere heeft een herdenkingsplek ingericht voor de 14-jarige jongen die vrijdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeluk. De jongen was een leerling op de school. Hij kwam vrijdagavond om het leven toen hij op een e-step in botsing kwam met een auto. In de school is een gedenkhoek ingericht met een foto en er is altijd iemand aanwezig om mee te praten. Burgemeester Gebbe van Dronten heeft moeite met het besluit van de nieuwe coalitie om te stoppen met de noodopvang van asielzoekers in Biddinghuizen. Hij zegt het jammer te vinden dat de opvang niet doorgaat zolang er nood is in Nederland. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij als burgemeester boven de partijen staat en hij loyaal is aan het coalitieakkoord. Het nieuwe college van VVD, Leefbaar Dronten en het CDA werd afgelopen donderdag geïnstalleerd. En een vrachtwagen is vanmiddag van de weg afgeraakt en tegen een vangrail gebotst. Dat gebeurde op de N50 en daarom is de weg dicht tussen Emmeloord en de Ransvolbrug. In de andere richting, naar Emmeloord, is 1 rijstrook afgesloten voor de berging van de vrachtwagen en de reparatie van de vangrail. Rijkswaterstaat zegt dat de weg zeker tot 10 uur vanavond dicht blijft. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de moord op zijn buurvrouw is een man van 58 uit Rijswijk veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw werd 2 jaar geleden in het portiek van een flat doodgeschoten voor de ogen van haar kind. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. Het afgelopen seizoen werkte van Bronckhorst bij Liverpool als assistent van Arne Slot.
15: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje, maar komende nacht raakt het bewolkt en de minima liggen dan rond een graad of 11. En morgen komt in eerste instantie nog vrij veel bewolking voor. Misschien ook nog wel een laatste bui, maar daarna wordt het droog en komt de zon er steeds beter bij. Zeker de middag verloopt vrij zonnig en dat bij temperaturen rond 21 graden en bij niet al te veel wind uit westelijke richting. De komende dagen wordt het warmer. Donderdag gaat de temperatuur bijvoorbeeld naar 26 graden en vrijdag wordt het zelfs tropisch warm.
16: ANWB verkeersinformatie natuurlijk. Is de weg dicht, de N50 Emmeloord-Zwolle tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspolbrug. Eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De opruimwerkzaamheden duren nog tot 10 uur vanavond. Verkeer van Friesland naar Zwolle moet rijden via Meppel. Dan rij je over de A7, A32 en de A28. Dan nog korte vertraging op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 7 minuten. 1 flitser op mijn lijstje. Op de Lasserdreef in Lelystad, een exacte locatie kan ik je niet vertellen. Dus rij je op die Lasserdreef, houd je dan gewoon lekker aan de snelheid.
12: Geen koffieshop, maar een brede aanpak van drugsgebruik, aandacht voor veiligheid en ook meer mogelijkheden op de woningmarkt. Dat zijn 3 onderwerpen die opvallen in het nieuwe hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Noordoostpolder. Onze redacteur Robert-Jan Plazier heeft het hele hoofdlijnenakkoord gelezen en vertelt je zometeen het belangrijkste nieuws in Studio Flevoland.
17: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: gemeenteraadsverkiezingen in Noordoostpolder. Het CDA heeft de samenwerking aangeknoopt met Politieke Unie, ONS Noordoostpolder en de VVD. Nou ja, wat duidelijk is, is dat het plan voor een koffieshop in een diepe la is verdwenen. Ook staat de veiligheid meer op het netvlies en komen er meer mogelijkheden op de woningmarkt. We gaan daarover verder praten, over dat coalitieakkoord, met redacteur Robert-Jan Pleizier. Robert-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom is er eigenlijk besloten om in te zetten op die brede aanpak van alcohol en drugsgebruik?
1: Nou, in de afgelopen 4 jaar is een plan voor een koffieshop gelanceerd. Dat werd door de vorige coalitie op de politieke agenda gezet. Nou, en het CDA, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezing grootste partij is geworden, was er altijd fel tegenstander van. Die wilde dat niet. Want de tegenstanders zeggen, ja, als je hier juist een koffieshop begint, dan faciliteer je het ook een beetje en zorg je misschien voor dat er juist wordt gebruikt. Dus in die zin is nu eigenlijk het politieke standpunt gekanteld. Waarbij wordt gezegd, ja, je moet het juist voorkomen. En dan moet je naar een brede aanpak kijken. En in het coalitieakkoord lijkt 1 zin. We zetten sterk in op brede preventieve aanpak van middelengebruik. En dan staat er vervolgens bij, en dan moet ik even spieken. Het is belangrijk dat jongeren opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Dat lijkt een beetje te wijzen op het IJslandse preventiemodel, zoals het op Urk ook wordt toegepast.
0: Dat dan?
1: Nou, meer kijken naar preventie, preventieve projecten om jongeren op andere manieren dingen te laten doen. Maar vooral niet naar de drugs en de alcohol te grijpen.
0: Ja, dan even een ander onderwerpen, veiligheid. Want dat blijkt ineens heel scherp op het netvlies te staan. Wat moet er op dat vlak gebeuren?
1: Nou ja, de tijden zijn toch een beetje veranderd. Hè. Mensen voelen zich steeds meer onveilig. De huidige coalitiepartijen die geven dat ook aan in het coalitieakkoord, dat ze daarop willen anticiperen. Ze willen bijvoorbeeld inzetten op tijdelijk cameratoezicht. Dat is er op dit moment nog niet in de gemeente Noordoostpolder. Er is afgelopen 4 jaar over gesproken over het openbaar toilet in Emmeloord. Daar gebeurt heel veel. Er zijn bekladdingen, vernielingen, mensen voelden zich daar ook onveilig. Toen is ook gevraagd, kunnen daar camera's hangen? De burgemeester zei van niet. Maar nu is er bijvoorbeeld voor volgend jaar €25.000 uitgetrokken om dat toch mogelijk te maken.
0: Op die plek of gewoon mobiel?
1: Nou, dat staat er niet zo specifiek in. Dat is dan een plek die de afgelopen 4 jaar ter sprake kwam. Maar er wordt wel onderzoek naar gedaan. Waar wordt dat dan ervaren en hoe moeten we daarop anticiperen?
0: Ja. Ja, ander onderwerp wat ook wel opgenomen is de woningbouw en woningmarkt. Wat staat daarover in?
1: Ja, dat blijft natuurlijk een ding, zowel huur als koop. Coalitiepartijen zeggen bijvoorbeeld de starterslening, die in meerdere gemeenten in Flevoland, waaronder ook in Noordoostpolder, bestaat, eigenlijk een extra hypotheek bovenop het bedrag wat je maximaal kan lenen. Die blijft in Noordoostpolder bestaan, was het CDA ook bij ons in verkiezingstijd best kritisch over. Die zei, je moet breder kijken dan dat. Nou, en er wordt nu ook breder gekeken, want er wordt bijvoorbeeld gezegd, nou, je zou ook eerst kunnen huren en dan uiteindelijk moeten kopen. Dat heet huurkoop. Maak dat ook bij ons mogelijk. En zorg er ook voor dat er mogelijkheden ontstaan voor senioren om een huidige te grote woning te verlaten en kleiner te gaan wonen en daar bijvoorbeeld een lening voor beschikbaar te stellen.
0: Ja, maar dat is vanuit de gemeente, maar dan heb je natuurlijk wel Mercatus bijvoorbeeld voor nodig. Hè? Die moet daar wel aan mee willen werken.
1: Nou, als het gaat om de huurwoningen wel, om het te bouwen. Dat staat er niet zo specifiek in verwoord. Het blijft toch met name bij de koopwoningen in het plan. Maar er wordt zeker gezegd, we moeten voor de huurwoningen, daar moeten we ook aandacht voor hebben. Want jij, je hebt natuurlijk ook nog de statushouders. Daar moet je huurwoningen voor vrijmaken. En de arbeidsmigranten, dat is natuurlijk ook een belangrijke grote groep in de Noordoostpolder.
0: Ja. Vind je het ook concreet staan? Staat het concreet omschreven in dat coalitieakkoord? Of vind je dat het een soort visie is?
1: Nou, het punt is, het is een hoofdlijnenakkoord. Dus, en een hoofdlijnenakkoord is dat het met name heel breed is opgeschreven, waarbij andere partijen voorstellen kunnen doen om dat eventueel aan te passen of te veranderen, wel in lijn met het hoofdlijnenakkoord.
0: Ja. Ja. Dus het zit nog niet helemaal vastgeklonken.
1: Nee.
0: Dan participatie of meepraten. Ja. Dat willen mensen heel erg graag. Hè? Dat je niet alleen maar 1 keer in de 4 jaar naar de stembus gaat, maar tussendoor wil je ook wat kunnen vinden. Wat gebeurt er op dat punt de komende jaren?
1: Je hebt in meerdere gemeenten in Flevoland de ideeënmarkt of de motiemarkt. De afgelopen 4 jaar is die ook in de gemeente Noordoostpolder geïntroduceerd. En de coalitiepartijen zeggen ook, dat moet je hier laten bestaan, want dat is een goed middel om ideeën van inwoners op te pikken. Elk dorp in de gemeente Noordoostpolder krijgt ook een budget wat ze binnen het dorp kunnen besteden. En nu is de bedoeling dat het ook in wijken moet worden uitgerold. En daarnaast komt er hulp voor organisatoren van evenementen.

0: evenementen. Het organiseren van evenementen is natuurlijk in de afgelopen jaren best ingewikkeld gebleken. Ook in de Noordoostpolder.
1: Heeft met vergunningen en zo
0: heeft
1: te maken.
0: Met vergunningen inderdaad te maken. Nou, daar wordt ook op geanticipeerd. Want de gemeente zegt, nou, we willen de hand daarvoor uitreiken. En ook mensen daarmee gaan helpen. Bijvoorbeeld bij vergunningen en dat soort zaken. En wat er allemaal bij komt kijken.
1: Ja, nou, je zei het net al, het is een hoofdlijnenakkoord. Ja. Dat betekent dat er nog best wel wat bewegingsruimte misschien is voor de oppositie.
0: Ja. Het is niet dichtgetimmerd, dus er kunnen nog andere keuzes worden gemaakt of aangescherpt worden. Maar ja, in de breedte valt dus wel op. Hè. De coffeeshop die is inderdaad in die diepe la verdwenen, zoals je dat zelf al noemde. Komt een brede aanpak om juist drugs en alcoholgebruik te voorkomen en veiligheid en wonen. Ja, dat blijven ook belangrijke thema's.
1: Redacteur Robert-Jan Plezier, dank je wel.

0: een gevoelig liedje. Van Snelle, Laat het licht aan.
1: Dan is het de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. In navolging van andere landen worden ook in Groot-Brittannië de sociale media verboden voor kinderen onder de 16. Dat moet volgend jaar ingaan. Australië voerde dat een half jaar geleden al in en de Britten hebben daar onderzoek naar gedaan om te leren van de opstartproblemen.
2: Bijvoorbeeld tieners daar toch accounts hebben aangemaakt door te liegen over hun leeftijd of doordat ze een VPN gebruiken. Nou, daarvan zegt de Britse premier dat ze hier weer extra strengere checks daarop gaan uitvoeren. En bovendien is het ook zo dat sociale media bedrijven boetes krijgen als ze niet meewerken met het beleid van de regering.
1: Ja, volgens de Britse overheid steunen 9 op de 10 ouders het sociale media verbod.
0: Bijna 1000 leerlingen van scholen in de regio Peel en Maas in Brabant die krijgen een opfriscursus zwemmen. De reddingsbrigade ziet dat kinderen steeds minder goed kunnen zwemmen, dus ze kunnen flink wat bijleren, vertellen ze bij Omroep Peel en Maas.
3: We behandelen hoe ze mensen om hulp kunnen vragen door bijvoorbeeld 112 te bellen. We behandelen hoe ze zichzelf kunnen redden als ze in de problemen komen. En we behandelen hoe ze andere mensen kunnen redden.
4: Ik heb geleerd hoe je mensen uit het water moet trekken. En als je op een zwemvest moet je hem hier, zoals dit de zwemvest is, moet je hem hier pakken. En dan ga je klei maken tot je het warm krijgt.
0: Kijk, die kan het ook nog eens goed uitleggen. En die extra training is volgens de reddingsbrigade hard nodig, zo vlak voor de zomervakantie.
1: Mensen kunnen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein. Het speciale abonnement is bedacht toen de benzine- en dieselprijzen enorm stegen, zegt staatssecretaris Bertram.
5: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen en in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
1: Ja, Nederland-ticket, zoals het wordt genoemd, is maar van korte duur. Het geldt namelijk alleen voor de zomer. Het lukt de politiek nog steeds niet om het eens te worden over iets blijvends.
0: En hoewel Curaçao gisteravond op het WK voetbal werd afgestraft door Duitsland, blijven de fans gewoon optimistisch.
6: Tenminste, heeft Curaçao mogen spelen bij de WK. Dus ik vind het wel super jammer dat ze niet hebben gewonnen, maar is niet erg.
7: 1 ding ga je vertellen. Curaçao was altijd 1.
8: Dit zijn wijze lessen. Hier hebben we van geleerd. We blijven groeien. We zijn nieuw. We komen pas kijken. Het komt nog hoor. Het komt nog!
0: Ja, nou ja, ze moesten ook tegen de sterkste tegenstanders zo'n beetje, Duitsland.
1: Ja, wat ik echt mooi vond, er werd ook een Curaçao's in Amerika geïnterviewd op straat door de Amerikaanse televisie. En zei, ja, het is wel heel pijnlijk, hè, die 7-1. Toen zei die vrouw, nee, het is prachtig, we hebben 1 doelpunt gescoord.
0: Ja, zo is het ook wel weer natuurlijk. Nou, hun volgende wedstrijd is zondag. Dan spelen ze tegen Ecuador. Ik ben heel benieuwd. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, leuk hè. Ik wist ook niet wat ik zag vanmorgen. Ik denk, oh, wat leuk. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeen.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Scholengemeenschap Het Baken in Almere heeft een herdenkingsplek ingericht voor de 14-jarige jongen die vrijdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeluk. En een vrachtwagen is vanmiddag van de weg afgeraakt en tegen een vangrail gebotst. Dat gebeurde op de N50. De weg is daarom dicht tussen Emmeloord en de Ramspolbrug. Rijkswaterstaat zegt dat de weg zeker tot 10 uur vanavond dicht blijft. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie, dat krijg je zo dadelijk na het NOS-journaal.
12: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 10 minuten. Op de N764 Kampen-Zwolle bij Hattem 25 minuten vertraging. En op de N765 Ramspolbrug richting IJsselmuiden bij Grafhorst ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Een man van 42 is vandaag opgepakt in het onderzoek naar de verdwijning van Mark Jaskulski. Die Drontenaar is al ruim 2 jaar vermist. Zometeen het laatste nieuws daarover van de politie in dit programma Studio Flevoland.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Dit is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, 2 bier.
15: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
17: Por favor.
15: Proost. Proost.
18: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
27: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De politie heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de verdwijning van Mark Jaskulski uit Dronten. De Drontenaar is al ruim 2 jaar vermist. En de politie gaat nu officieel uit van een misdrijf. We hebben het erover met Wim Hoonhout. Hij is woordvoerder van Politie Midden-Nederland. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, is deze aanhouding nou te zien als een doorbraak in deze zaak?
1: Ja, dat hoop ik wel. Alhoewel ik ook nog voorzichtig moet zijn, want we hebben nog steeds Mark niet teruggevonden. Hè, dus we hebben daar nog wel heel wat in te doen. Maar we zijn wel een flinke stap verder, omdat we tot op het heden toch redelijk ongewis waren in wat er met Mark was gebeurd. Hè. Zoals u het al aangaf, ruim 2 jaar geleden voor het laatst gezien. En al die tijd is die man totaal van de aardbodem verdwenen. En nu dan met een aanhouding hopen we wel dat we toch kunnen praten over een doorbraak in het onderzoek.
0: Ja, de laatste keer dat we het over deze zaak hadden, toen was er een beloning uitgeloofd voor de gouden tip ter waarde van 15.000 euro. Kunt u misschien zeggen wat er sindsdien dan in deze zaak nog gebeurd is?
1: Nou, eigenlijk heel veel. Hè. We zijn toch wel Martijn ter Weijlen wel dag en nacht met die zaak bezig geweest op allerlei momenten. En de ene keer is dat wat meer dan de andere keer. Hè. We zoeken natuurlijk ook naar haatjes om ook nieuws te blijven genereren. Zodat ook veel mogelijk mensen mee blijven denken in het onderzoek. Hè. Dus recentelijk nog wat gezegd. 2 jaar geleden hebben we het nog een keer beetgepakt. En nog een keer uitvoerig uitgerold wat er allemaal gebeurd is. Wat we allemaal gedaan hebben. Als we een informatie krijgen over een tip, dan wordt dat uitgezocht. Hè. Gaan we met prikstok of gaan we met het veteranen search team aan de slag, want als we zijn lichaam hebben gevonden, want wij gaan uit dat hij niet meer leeft, heb je ook weer een nieuw vertrek met die onderzoek, omdat je aan de hand van sporen op het lichaam ook weer verder kunt rechercheren. Dus we zijn eigenlijk altijd tijd wel bezig geweest met dat vraagstuk van die verdwijning van die Mark uit Dronten.
0: Ja, en al die tijd kwamen er ook wel tips binnen.
1: Ja, en dat is soms heel serieus en soms is het een losse vlodder die uiteindelijk na recherchewerk niks blijkt. Maar je moet het allemaal weer serieus nemen, omdat we nadrukkelijk ook met name voor familie, nabestaanden, natuurlijk die prangende vraag willen beantwoorden. Waar is hij?
0: Ja, nou vandaag het nieuws naar buiten dus dat er een 42-jarige man aangehouden is in dat onderzoek. Wat kunt u over deze verdachte vertellen?
1: Nou, hij is in het onderzoek naar voren gekomen als zijn in ieder geval genoeg elementen om hem als verdachte te kunnen bestempelen. Daarmee is hij natuurlijk nog geen dader. Hè. Wat ik zeg net al, we hebben nog Mark niet teruggevonden. Dus we hebben het is maar de vraag in welke rol en welke hoedanigheid deze aangehouden verdachte nu betrokkenheid heeft met de verdwijning van Mark. Dat hopen we uiteraard ook wel de komende dagen verder uit te pluizen. Hè. De man zit vast, is in verzekering gesteld en zal zich de komende dagen in verhoor allerlei vragen op zich afgevuurd krijgen ten aanzien van onze verdenkingen op zijn betrokkenheid.
0: Ja, nu weten we dat hij 42 is. Weten we ook waar hij vandaan komt?
1: Ja, dat weten we wel, maar daar zijn we nog terughoudend in. Dat heeft allerlei tactische afwegingen waarom we daar nog terughoudend in zijn. Ik sluit uit dat we in de loop van de week nog iets meer kunnen verstrekken. Al naar gelang het onderzoek dat ook dat vraagt en ook ruimte biedt. Hè? Want we hebben nu de aanhouding gecommuniceerd. Mm-hmm. Nu is het even toch gericht op het verhoor van de verdachte. En zijn we wel blij, ook met alle tips en alle informatie van het publiek. Dus het is ook belangrijk om dat terug te geven aan al die mensen die geweld hebben, die gereageerd hebben, om hen te bedanken, voor hun bijdrage. En of het uiteindelijk nu ook straks ook rond is, nogmaals, een slag om de arm, dat moet nog blijken.
0: Ja.
1: Maar we hopen wel dat we een stuk verder komen.
0: Ja, want jullie gaan nu ook echt officieel uit van een misdrijf. Eerst was dat nog omgeven met vraagtekens of dat wel zo is. Waar kunnen jullie nou uit afleiden dat het echt om een misdrijf gaat?
1: Nou ja, enerzijds de afgelopen jaar de informatie die we gevonden en gedeeld hebben maakt dat we daarvan uitgaan. Hè. Zijn telefoon is aangetroffen in het bos. Zijn fiets is aangetroffen daar. Dus er zijn natuurlijk allerlei dingen. Hè, de man was zelf redelijk fysiek en door ziekte beperkt. Dus dat zijn allerlei aspecten die je in het onderzoek meeneemt. En uiteindelijk maak je daarin een soort analyse op. En zeg je, nou, dit is zo. Al die plusjes bij elkaar maken dat we uitgaan van de misdrijf. Dus we starten ook een rechercheonderzoek. Hè. Het is geen vermissingonderzoek, maar een rechercheonderzoek. Met daarbij uiteraard het scenario dat er iemand is vermoord of in ieder geval om het leven is gebracht.
0: Ja, nou is Mark Jaskulski nog steeds nog niet teruggevonden. Hoe groot achten jullie nou de kans dat dat toch gaat gebeuren, nu jullie iemand hebben kunnen aanhouden?
1: Ja, als ik dat wist, dan ging ik gelijk een staafslot kopen. Maar wij weten het niet. Kijk, wij hopen natuurlijk dat nu de aanhouding heeft plaatsgevonden, dat er wellicht ook mensen zijn die zeggen, nou, ik ga nu toch informatie delen. Hè, omdat het feit dat er nog een dader of een verdachte rondloopt, zou mensen terughoudend kunnen zijn om dat toch te melden. Hij was ook actief in de homo-scene, de LHBTIQ-gemeenschap. Nou, daar is de meldingsbereidheid over het algemeen toch wat lager. Nou, wellicht dat nu met het feit dat er nu een verdachte is aangehouden en mensen vanuit die gemeenschap zeggen van hé, nu durf ik wel naar voren te stappen. Want wij zijn natuurlijk op zoek naar allerlei puzzelstukjes. En het allerbelangrijkste natuurlijk, waar is Mark? Die vraag hebben we niet beantwoord. We hebben een verdachte, maar daarmee hebben we nog niet de koppeling en het lichaam teruggevonden van Mark. En dat is natuurlijk voor de familie en voor ons natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja. U zei het al, hè? Ja, die verdachte is aangehouden, wordt voorgeleid. Hoe gaat dat proces dan verder?
1: Nou ja, hij zit dus nu op zekering. Dat betekent dat we de komende 3 dagen met hem in gesprek gaan. Uiteraard ook wordt daar natuurlijk advocaat bijgevoegd. Dat is allemaal de rechtsbescherming in Nederland. Dat is allemaal prima. En dan zal na inloop van de week, zal op basis van het dossier in combinatie met de afstemming met de recherche zaaksofficieren een keuze moet worden gemaakt. Is het voldoende voor een voorgeleide met de rechtercommissaris om eventueel een verlenging van die hechtenis te vorderen? Of is het onvoldoende? En zou het ook kunnen zijn, een scenario, dat hij over 3 dagen weer buiten staat?
0: Ja,
1: ik hoop het niet. Hè, maar daar ben ik wat voorzichtig in het feit dat we roepen van we hebben hem. Ja. We hebben een verdachte aangehouden. Dat is hartstikke mooi. Dat is heel waardevol. Maar daarmee is het onderzoek nog niet klaar.
0: Nee. Wim Hoonhout, woordvoerder van Politie Midden-Nederland. Hartelijk dank. En het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van €15.000... voor de gouden tip in deze zaak. En die beloning staat nog steeds open.

0: Het weer. Jeroen Elfrink in Houten bij Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is frisse dag nog wel, maar er komt wat aan, hè?
1: Ja, het is eigenlijk alleen maar zonniger aan het worden nu, want we begonnen nog vrij bewolkt vandaag. Maar het zonnetje komt er aardig bij, maar het is nogal fris. De temperatuur ligt inderdaad rond 17 of 18 graden, terwijl 22 graden iets gebruikelijker is. Maar dat gaat veranderen.
0: Nou, ik ben benieuwd. Nou, dat gaat in ieder geval niet vanavond veranderen.
1: Nee, komende nacht ook niet. Dan kan het nog afkoelen naar 11 graden. Daarbij wat wolkenvelden en lokaal een bui. Het zijn geen grote hoeveelheden. En dan beginnen we morgen opnieuw wel weer bewolkt. Maar in de middag komt de zon er goed bij. En dan wordt het alweer zo'n 21 graden. Toch alweer een stuk warmer dan vandaag. Ja, dat gaan we ook echt wel merken. En dat is eigenlijk alleen nog maar de voorbode van wat komen gaat.
0: Nou, kom maar door.
1: Nou, woensdag gaan we uiteindelijk naar 23 graden. En ja, hebben jullie woensdag nog een buitenreportage?
0: Nee, helaas niet. We hadden vorige week met de onweer en al en hagel en weet ik veel wat. Maar hadden we het beter deze week kunnen doen?
1: Nou, ook niet per se hoor.
2: Nou, we moeten gewoon woensdag, stoppen met de woensdag, denk ik. Het moet een andere dag zijn.
1: Steeds de slechtste dag van de week, lijkt het wel. Woensdag vrij veel bewolking. En zeker in de ochtend en ook aan het begin van de middag wat regen. Vanaf de tweede helft komt de zon erbij en dan loopt de temperatuur op naar 23 graden. Dat is namelijk een warmtefront en dan komt dus wat warmere lucht de provincie binnen. Donderdag veel zon, 26 graden en aan het eind van de week tropische temperaturen.
0: Wauw, gaan we richting een hittegolf, denk je?
1: Ik denk dat het in Flevoland wel lastig wordt, maar mocht je in Brabant of Limburg wonen, dan is die kans wel reëel.
0: Oké. Ja, hogere temperaturen, dus bijna tropisch wordt het. En hoe worden die nachten? Weet je daar al iets van?
1: Ja, die worden ook heel warm. Minima soms nog maar net onder 20 graden. En dat is pas aan het eind van de nacht.
0: Jeetje.
1: En dat zijn temperaturen die we nu geen eens overdag hebben. Nee. Dus ik zou zeggen, hou die koelte nog even de huis binnen de komende nacht.
0: Ja, gewoon met je winterjas aan in bed liggen en alles open. Zoiets, ja.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, oké. Nou, Jeroen, dank je wel en eet smakelijk zometeen.
1: Hetzelfde.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Dronten heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. VVD, Leefbaar Dronten en het CDA willen de komende 4 jaar onder meer inzetten op veiligheid, woningbouw en een strakkere financiële koers. Maar 1 maatregel springt eruit. De noodopvang voor asielzoekers in Binninghuizen verdwijnt. Een besluit waar burgemeester Jean-Paul Gebbe duidelijk moeite mee heeft.
1: Zolang er nood is in Nederland en er moeten mensen in het gras slapen en wij hebben de ruimte, dan vind ik het jammer dat de noodopvang niet doorgaat.
2: Dat zegt burgemeester Jean-Paul Gebben over 1 van de meest opvallende keuzes van het nieuwe college. De coalitie wil namelijk stoppen met de noodopvang voor asielzoekers in Biddinghuizen. Volgens VVD-wethouder Barry Hogezand speelt het draagvlak in de samenleving daarbij een belangrijke rol.
3: Volgens mij zitten er heel veel aspecten aan dit besluit. Het is zit ook een deel, we noemen het in het coalitieakkoord, de draagkracht van de samenleving op de proef wordt gesteld.
2: Volgens de voormalig fractievoorzitter van de VVD speelt het draagvlak in de samenleving een belangrijke rol. Maar in het onderzoek van Omroep Flevoland bleek juist dat ondernemers, dorpsbelangen en gemeentelijke documenten nauwelijks signalen van overlast of breed verzet tegen de opvang laten zien.
4: Ik heb ondernemers gesproken, winkeliers gesproken, die zeggen zich hier niet in herkennen. Ik vraag me dan heel sterk af, waar houdt u die geluiden dan vandaan?
3: Nou, dat is zijn de gesprekken in de samenleving die we gevoerd zijn, die ook in de campagne naar voren zijn gekomen. En ik zou u deze vraag ook vooral stellen aan de fractievoorzitter van de VVD.
4: U zit in een college, u heeft dat meegebracht in die onderhandelingen voor het akkoord. Dat komt vanuit uw partij, daar kunt u toch wel over zeggen?
3: Voor mij heb ik daar ook heel veel uitspraken over gedaan. We voeren als coalitie uit wat in het coalitieakkoord staat. We doen echt als Dronten, nemen we onze verantwoordelijkheid. Alleen nu geen noodopvang meer.
2: Welke signalen dan precies hebben geleid tot dit besluit, blijft onduidelijk. Concrete voorbeelden noemt Hogezand niet. Opvallend is bovendien dat 2 wethouders uit het nieuwe college ook deel uitmaakten van het vorige bestuur. Dat college schreef in oktober vorig jaar nog dat het zich niet herkende in de kritiek op de noodopvang.
4: Wat is er dan veranderd nu de VVD wel in de coalitie zit, dat dat nu wel in het akkoord zit, dat die noodopvang er dus niet meer is?
5: In de vorige periode, toen hebben we ook de bevoegdheid van het college, maar we hebben ook altijd de raad gevraagd van, als we iets doen, willen we dat ook met uw steun doen. En ook daar merkte je wel de laatste 2 jaar, dat de aarzeling er wel opkwam. Van ja, we hebben de ruimte, we hebben de mogelijkheden, maar tegelijkertijd, er zijn ook een heleboel gemeenten die helemaal niks doen.
2: Ook CDA-wethouder Siert-Jan Lap maakte deel uit van het vorige college, dat zich juist niet herkende in de kritiek op de noodopvang.
4: Wat is dan veranderd in die onderhandelingen?
6: Nou, volgens mij is dat een ultieme politieke vraag die u bij de politieke vertegenwoordiger in de gemeenteraad mag gaan neerleggen.
2: Hoe dan ook, de noodopvang verdwijnt uit Biddinghuizen. En dat is een besluit waar burgemeester Jean-Paul Gebbe zich bij neerlegt, maar niet zonder moeite.
1: Natuurlijk vind je af en toe ergens iets van. Dat geldt niet alleen voor de noodopvang, maar dat geldt voor heel veel zaken in deze gemeente. Maar nogmaals, ik heb dit coalitieakkoord te respecteren, dat zal ik ook doen.
0: Ja, dat zei de burgemeester van Dronten, Jean-Paul Gebbe. En de bijdrage die je hoorde was van verslaggever Tom Roggen.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De politie heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden vanwege betrokkenheid bij de vermissing van Mark Jaskulski uit Dronten. Hij is al 2 jaar vermist. Vlak voor zijn verdwijning had hij een afspraakje via de datingapp Grindr. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit en blijft onderzoek doen. Je hoort Wim Hoonhout van de politie.
2: Kijk, wij hopen natuurlijk dat nu de aanhouding heeft plaatsgevonden, dat er wellicht ook mensen zijn die zeggen, nou, ik ga nu toch informatie delen. Hè, omdat het feit dat er nog een dader of een verdachte rondloopt, zou mensen terughoudend kunnen zijn om dat toch te melden. Hij was ook actief in de homo-scene, de LHBTIQ-gemeenschap. Nou, daar is de meldingsbereidheid over het algemeen toch wat lager. Nou, wellicht dat nu, met het feit dat er nu een verdachte is aangehouden, er mensen vanuit die gemeenschap zeggen van, hey, nu durf ik wel naar voren te stappen. Want wij zijn natuurlijk op zoek naar allerlei puzzelstukjes. En het allerbelangrijkste natuurlijk, waar is Mark?
1: De gouden tip in de zaak rondom zijn vermissing wordt door het Openbaar Ministerie beloond met 15.000 euro. Scholengemeenschap Het Baken in Almere heeft een herdenkingsplek ingericht voor de 14-jarige jongen die vrijdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeluk. De jongen was een leerling op de school. Hij kwam vrijdagavond om het leven toen hij op een e-step in botsing kwam met een auto. In de school is een gedenkhoek ingericht met een foto en er is altijd iemand aanwezig om mee te praten. Burgemeester Gebbe van Dronten heeft moeite met het besluit van de nieuwe coalitie om te stoppen met de noodopvang van asielzoekers in Biddinghuizen. Hij zegt het jammer te vinden dat de opvang niet doorgaat zolang er nood is in Nederland. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij als burgemeester boven de partijen staat en hij loyaal is aan het coalitieakkoord. Het nieuwe college van VVD, Leefbaar Dronten en het CDA werd afgelopen donderdag geïnstalleerd. En een vrachtwagen is vanmiddag van de weg afgeraakt en tegen een vangrail gebotst. Dat gebeurde op de N50 en daarom is de weg dicht tussen Emmeloord en de Ransvolbrug. In de andere richting, naar Emmeloord, is 1 rijstrook afgesloten voor de berging van de vrachtwagen en de reparatie van de vangrail. Rijkswaterstaat zegt dat de weg zeker tot 10 uur vanavond dicht blijft. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het akkoord tussen de VS en Iran is al door beide partijen ondertekend, zegt een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Tesla kreeg van de RDW goedkeuring voor zelfrijdende auto's, maar volgens de onderzoekers waren de aangeleverde testdata misleidend en gebaseerd op onrealistische aannames. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. Voor PSV is dat een recordtransfer. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en warmer, 20 tot 25 graden.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje, maar komende nacht raakt het bewolkt en de minima liggen dan rond een graad of 11. En morgen komt in eerste instantie nog vrij veel bewolking voor. Misschien ook nog wel een laatste bui, maar daarna wordt het droog en komt de zon er steeds beter bij. Zeker de middag verloopt vrij zonnig en dat bij temperaturen rond 21 graden en bij niet al te veel wind uit westelijke richting. De komende dagen wordt het warmer. Donderdag gaat de temperatuur bijvoorbeeld naar 26 graden en vrijdag wordt het zelfs tropisch warm.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de N50 Emmeloord-Zwolle bij de Ramspolbrug is de druk op de omliggende wegen, zoals op de N305 Dronten Almere bij Zeewolde. De vertraging is daar 20 minuten en ook op de N764 Kampen-Zwolle bij Hattem 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Geen coffeeshop, maar een brede aanpak van drugsgebruik, aandacht voor veiligheid en ook meer mogelijkheden op de woningmarkt. Dat zijn 3 onderwerpen die opvallen in het nieuwe hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Noordoostpolder. Onze redacteur Robert-Jan Plazier heeft het hele hoofdlijnenakkoord gelezen en vertelt je zometeen het belangrijkste nieuws in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Noord Oostpolder zet in op een brede aanpak van alcohol en drugs. Dat staat in het coalitieakkoord in die gemeente. Ook komt er meer aandacht voor veiligheid en wonen. De grootste partij bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Oostpolder, het CDA, heeft de samenwerking aangeknoopt met Politieke Unie, ONS Noord-Oostpolder en de VVD. Nou ja, wat duidelijk is, is dat het plan voor een koffieshop in een diepe la is verdwenen. Ook staat de veiligheid meer op het netvlies en komen er meer mogelijkheden op de woningmarkt. We gaan daarover verder praten, over dat coalitieakkoord, met redacteur Robert-Jan Pleizier. Robert-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom is er eigenlijk besloten om in te zetten op die brede aanpak van alcohol en drugsgebruik?
1: Nou, in de afgelopen 4 jaar is een plan voor een koffieshop gelanceerd. Dat werd door de vorige coalitie op de politieke agenda gezet. En het CDA, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen grootste partij is geworden, was er altijd fel tegenstander van. Die wilde dat niet.

0: sterk in op brede preventieve aanpak van middelengebruik. En dan staat er vervolgens bij, en dan moet ik even spieken. Het is belangrijk dat jongeren opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Dat lijkt een beetje te wijzen op het IJslandse preventiemodel, zoals het op Urk ook wordt toegepast.
1: Wat is dat dan?
0: Nou, meer kijken naar preventie, preventieve projecten om jongeren op andere manieren dingen te laten doen, maar vooral niet naar de drugs en de alcohol te grijpen.
1: Ja, dan even een ander onderwerp, veiligheid. Want dat blijkt ineens heel scherp op het netvlies te staan. Wat moet er op dat vlak gebeuren?
0: Nou ja, de tijden zijn toch een beetje veranderd. Hè. Mensen voelen zich steeds meer onveilig. De huidige coalitiepartijen die geven dat ook aan in het coalitieakkoord, dat ze daarop willen anticiperen. Ze willen bijvoorbeeld inzet op tijdelijk cameratoezicht. Dat is er op dit moment nog niet in de gemeente Noordoostpolder. Er is afgelopen 4 jaar over gesproken over het openbaar toilet in Emmeloord. Daar gebeurt heel veel. Zijn bekladdingen, vernielingen. Mensen voelen zich daar ook onveilig. Toen is ook gevraagd, kunnen daar camera's hangen? De burgemeester zei van niet. Maar nu is er bijvoorbeeld voor volgend jaar €25.000 uitgetrokken om dat toch mogelijk te maken.
1: Op die plek of gewoon mobiel?
0: Nou, dat staat er niet zo specifiek in. Dat is dan een plek die de afgelopen 4 jaar ter sprake kwam. Maar er wordt wel onderzoek naar gedaan. Waar wordt dat dan ervaren en hoe moeten we daarop anticiperen?
1: Ja. Ja, ander onderwerp wat ook wel opgenomen is de woningbouw en woningmarkt. Wat staat daarover in?
0: Ja, dat blijft natuurlijk een ding, zowel huur als koop. Coalitiepartijen zeggen bijvoorbeeld de starterslening, die in meerdere gemeenten in Flevoland, waaronder ook in Noordoostpolder bestaat, eigenlijk een extra hypotheek bovenop het bedrag wat je maximaal kan lenen. Die blijft in Noordoostpolder bestaan, was het CDA ook bij ons in verkiezingstijd best kritisch over. Die zei, je moet breder kijken dan dat. Nou, en er wordt nu ook breder gekeken, want er wordt bijvoorbeeld gezegd, nou, je zou ook eerst kunnen huren en dan uiteindelijk moeten kopen. Dat heet huurkoop, maakt dat ook bij ons mogelijk. En zorg er ook voor dat er mogelijkheden ontstaan voor senioren om een huidige te grote woning te verlaten en kleiner te gaan wonen en daar bijvoorbeeld een lening voor beschikbaar te stellen.
1: Ja, maar dat is vanuit de gemeente, maar dan heb je natuurlijk wel Mercatus bijvoorbeeld voor nodig. Hè? Die moet daar wel aan mee willen werken.
0: Nou, als het gaat om de huurwoningen wel, om het te bouwen. Dat staat er niet zo specifiek in verwoord. Het blijft toch met name bij de koopwoningen in het plan. Maar er wordt zeker gezegd, we moeten voor de huurwoningen, daar moeten we ook aandacht voor hebben. Want ja, je hebt natuurlijk ook nog de statushouders. Daar moet je huurwoningen voor vrijmaken. En de arbeidsmigranten, dat is natuurlijk ook een belangrijke grote groep in de Noordoostpolder.
1: Ja. Vind je het concreet staan? Staat het concreet omschreven in dat coalitieakkoord? Of vind je dat het een soort visie is?
0: Nou, het punt is, het is een hoofdlijnakkoord. Dus, en een hoofdlijnakkoord is dat het met name heel breed is opgeschreven, waarbij andere partijen nog voorstellen kunnen doen om dat eventueel aan te passen of te veranderen, wel in lijn met het hoofdlijnakkoord.
1: Ja. Dus het zit nog niet helemaal vastgeklonken.
0: Nee.
1: Dan participatie of meepraten. Ja. Dat willen mensen heel erg graag. Hè? Dat je niet alleen maar 1 keer in de 4 jaar naar de stembus gaat, maar tussendoor wil je ook wat kunnen vinden. Wat gebeurt er op dat punt de komende jaren?
0: Je hebt in meerdere gemeenten in Flevoland de ideeënmarkt of de motiemarkt. De afgelopen 4 jaar is die ook in de gemeente Noordoostpolder geïntroduceerd. En de coalitiepartijen zeggen ook, dat moet je hier laten bestaan, want dat is een goed middel om ideeën van inwoners op te pikken. Elk dorp in de gemeente Noordoostpolder krijgt ook een budget wat ze binnen het dorp kunnen besteden. En nu is de bedoeling dat het ook in wijken moet worden uitgerold. En daarnaast komt er hulp voor organisatoren van evenementen. Het organiseren van evenementen is natuurlijk in de afgelopen jaren best ingewikkeld gebleken. Ook in de Noordoostpolder.
1: Heeft met vergunningen inderdaad te maken.
0: Nou, daar wordt ook op geanticipeerd. Want de gemeente zegt, nou, we willen de hand daarvoor uitreiken en ook mensen daarmee gaan helpen. Bijvoorbeeld bij vergunningen en dat soort zaken. En wat er allemaal bij komt kijken.
1: Ja, nou, je zei het net al, het is een hoofdlijnenakkoord. Ja. Dat betekent dat er nog best wel wat bewegingsruimte misschien is voor de oppositie.
0: Ja. Het is niet dichtgetimmerd, dus er kunnen nog andere keuzes worden gemaakt of aangescherpt worden. Maar ja, in de breedte valt dus wel op. Hè. De coffeeshop die is inderdaad in die diepe la verdwenen, zoals je dat zelf al noemde. Komt een brede aanpak om juist drugs en alcoholgebruik te voorkomen en veiligheid en wonen. Ja, dat blijven ook belangrijke thema's.
1: Redacteur Robert-Jan Pleizier, dank je wel.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
3: Dit is Flevoland.

0: Dan is het de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. In navolging van andere landen worden ook in Groot-Brittannië de sociale media verboden voor kinderen onder de 16. Dat moet volgend jaar ingaan. Australië voerde dat een half jaar geleden al in en de Britten hebben daar onderzoek naar gedaan om te leren van de opstartproblemen.
1: Bijvoorbeeld tieners daar toch accounts hebben aangemaakt door te liegen over hun leeftijd of doordat ze een VPN gebruiken. Nou, daarvan zegt de Britse premier dat ze hier weer extra strengere checks daarop gaan uitvoeren. En bovendien is het ook zo dat sociale media bedrijven boetes krijgen als ze niet meewerken met het beleid van de regering.
0: Ja, volgens de Britse overheid steunen 9 op de 10 ouders het sociale media verbod.
2: Bijna 1000 leerlingen van scholen in de regio Peel en Maas in Brabant die krijgen een opfriscursus zwemmen. De reddingsbrigade ziet dat kinderen steeds minder goed kunnen zwemmen, dus ze kunnen flink wat bijleren, vertellen ze bij Omroep Peel en Maas.
3: We behandelen hoe ze mensen om hulp kunnen vragen door bijvoorbeeld 112 te bellen. We behandelen hoe ze zichzelf kunnen redden als ze in de problemen komen. En we behandelen hoe ze andere mensen kunnen redden.
4: Ik heb geleerd hoe je mensen uit het water moet trekken. En als je op een zwemvest moet je hem hier, zoals dit de zwemvest is, moet je hem hier pakken. En dan ga je klei maken tot je het warm krijgt.
2: Kijk, die kan het ook nog eens goed uitleggen. En die extra training is volgens de reddingsbrigade hard nodig, zo vlak voor de zomervakantie.
0: Mensen kunnen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein. Het speciale abonnement is bedacht toen de benzine- en dieselprijzen enorm stegen, zegt staatssecretaris Bertram.
5: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen en in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
0: Ja, Nederland-ticket, zoals het wordt genoemd, is maar van korte duur. Het geldt namelijk alleen voor de zomer. Het lukt de politiek nog steeds niet om het eens te worden over iets blijvends.
2: En hoewel Curaçao gisteravond op het WK voetbal werd afgestraft door Duitsland, blijven de fans gewoon optimistisch.
6: Tenminste, heeft Curaçao mogen spelen bij de WK. Dus ik vind het wel super jammer dat ze niet hebben gewonnen, maar is niet erg.
7: 1 ding ga je vertellen. Curaçao was altijd 1.
8: Dit zijn wijze lessen. Hier hebben we van geleerd. We blijven groeien. We zijn nieuw. We komen pas kijken. Het komt nog hoor. Het komt nog!
2: Ja, nou ja, ze moesten ook tegen de sterkste tegenstanders zo'n beetje, Duitsland.
0: Ja, wat ik echt mooi vond, er werd ook een Curaçao's in Amerika geïnterviewd op straat door de Amerikaanse televisie. En zei, ja, het is wel heel pijnlijk, hè, die 7-1. Toen zei die vrouw, nee, het is prachtig, we hebben 1 doelpunt gescoord.
2: Ja, zo is het ook wel weer natuurlijk. Nou, hun volgende wedstrijd is zondag. Dan spelen ze tegen Ecuador. Ik ben heel benieuwd. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, leuk hè. Ik wist ook niet wat ik zag vanmorgen. Ik denk, oh, wat leuk. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeen.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Straks op de radio... Het beste van Flevoland.
8: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
5: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
15: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Dit is Flevoland.
18: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Benny Dam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het over internet en telecom hebben. Waar wil je mee beginnen?
3: Ja, nou, vorige week was die grote presentatie van Apple.
1: Ja.
3: Ik weet niet of je...
1: Ik heb de hele week zitten te wachten op een update.
3: Niks van. Nee, de public beta moet nog komen. Er is een grote iOS-update die in het najaar komt. Alleen, we gaan heel veel dingen niet krijgen in Nederland. Of in Europa. Oh. Echt, ik zit hier al een half jaar te praten over die superslimme Siri die eraan zit te komen. Ja. Dat we eindelijk gewoon alle vragen kunnen stellen. Maar gaat voorlopig niet komen.
1: En hoe komt dat?
3: Ja, dat komt door de Digital Market Act die er die is. Dat is die Europese wet.
1: Ja.
3: Daar heb ik het vaker over gehad. Om het even te verduidelijken. Die nieuwe Siri is heel erg slim. Die is zo slim dat je gewoon kunt vragen van... Ja, welke foto heeft mijn moeder gisteren gestuurd? Of wat heb ik gisteren gegeten? Die weet gewoon aan het gedrag van je telefoon... en al je berichten en je mails en alles... weet hij gewoon wat je aan het doen bent. En dat alles wordt op de telefoon wordt dat gedaan. Dus dat is veilig. Dus andere partijen kunnen niet meekijken. Maar de Digital Market Act die zegt eigenlijk... dat niet alleen Siri dat moet kunnen... Maar ja, als Siri dat kan, ja, dan moet Gemini het ook kunnen van Google. En dan moet ChatGPT het ook kunnen. Dus alle externe bedrijven moeten ook toegang krijgen tot die informatie. Ja, en dat wil Apple natuurlijk niet. Want eerst is van, ja, we vinden privacy belangrijk. En we willen niet dat alle diensten zomaar mee kunnen kijken in je gedrag.
1: Is die AI dan eigenlijk van Apple, is die te slim geworden? Willen ze ons misschien een beetje dommer houden?
3: Ja, hij is wel de meest slimme die er momenteel is. Want het is de enige die zo diep in je telefoon gaat en zoveel weet... ten opzichte van andere concurrenten ook. Dus hij is echt heel slim en hij komt heel diep. En ja, andere AI-assistenten die zitten ook niet op je telefoon zelf. Die staan gewoon bij Google op de server of bij ChatGPT op de server. Dus niet op je telefoon zelf. En daar zit dat verschil.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja.
1: Nou ja, dus hebben we eigenlijk helemaal niks aan die update?
3: Er zitten wel een aantal andere nieuwe dingen in. Maar het belangrijkste, die Siri, die echt heel belangrijk is, die zit er niet in. Want hiermee moest Apple echt de concurrentie aangaan met Samsung en met Google ook. Ja, dat kunnen ze de komende 2 jaar kunnen ze dat nog niet gaan verslaan.
1: 2 jaar?
3: Ja, minst 1,5 jaar gaat het wel duren, het uitstel. Ja, dat is wel de verwachting wat ze zeggen.
1: Dat kan toch ook wel gevolgen hebben voor de Europese markt, voor Apple dan?
3: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Want je ziet wel dat die Digital Market Act zorgt er eigenlijk voor... dat ook kleine partijen ook de kans krijgen om die platformen te kunnen publiceren. Mm-hmm. Dat is het idee erachter. En dat is natuurlijk superhandig, maar het slaat wel heel erg door. Want het houdt ook wel een soort van innovatie in de weg... Omdat ten alle tijden moet alles open zijn. Alle diensten moeten overal op kunnen werken. Dat is natuurlijk mooi, maar het zorgt er wel voor... dat dit soort dingen niet uitgebracht kunnen worden. En dat kan er misschien voor zorgen dat Apple in de toekomst zegt... van ja, dit product brengen we niet uit in Europa.
1: Mm.
3: Dus dat is wel jammer.
1: Dat kan gevolgen hebben.
3: Ja, zeker, ja.
1: Afgelopen week van diverse groepschats allemaal een bericht gekregen. Pas op voor je privacy, je moet het een en ander aanzetten.
3: Ja.
1: Iedereen reageerde erop. Volgens mij had niemand het in de gaten dat het een of andere...
4: Nee, het was onzin, toch?
3: Ik moest echt denken aan vroeger kreeg je dat ook via de mail. Stuurde het door naar 5 andere mensen en je redt een kind van het leven of zo. Of iets in die trend. Nou, dat was dit ook een beetje.
1: Ja, ja.
3: Ik heb diverse mensen in de winkel gehad die dat bericht hadden gekregen. En helemaal van streken waren, wat moet ik doen? Het ging er eigenlijk om, als je niet voor zaterdag... bepaalde instelling aan zou zetten op WhatsApp... ja, dan zou WhatsApp al je gesprekken mee kunnen lezen... en dan ben je al je privacy kwijt.
1: Via AI zou die ook weer alle gesprekken, privégesprekken naar boven kunnen halen.
3: Ja, alles
1: naar boven. Informatie zou die kunnen delen.
3: Ja, klopt. En het gaat om het vinkje geavanceerde privacy.
1: Ja.
3: Geavanceerde privacy zorgt er eigenlijk alleen maar voor... dat je geen meta-AI kunt gebruiken in WhatsApp. Dus je kunt geen vragen stellen aan meta-AI... Gebruik je het wel eens überhaupt?
1: Nee.
3: Weet je wat het is?
1: Nee.
3: Nee, daarom denk ik, stel de vraag eventjes. Nee, Meta AI, dat is ook een digitale assistent... die gewoon ten alle tijde gewoon vragen kunt stellen... van, goh, wat is te doen in Flevoland? Nou, dan zegt hij wat te doen is in Flevoland.
1: Ja, maar dat zijn nog wel leuke vragen ook. De goede vragen.
3: Ja.
1: Maar als die bijvoorbeeld wel echt in je privégesprekken zou kunnen gaan kijken...
3: Ja.
1: En zo'n vraag van, wat doe jij vanavond?
3: Ja, en jij...
1: Zou thuis heel anders uitgelegd kunnen worden dan?
3: Ik
1: heb niks te verbergen daar niet van. Nee. Dus hij kan maar gewoon... meekijken.
3: Klopt. En vooral bij een bedrijf als Meta, die wel een beetje loopje met de privacy neemt altijd, snap ik wel dat je voorzichtig bent. Maar Meta AI die leest niet je hele gesprekken mee. Meta AI die weet alleen de vraag die je stelt. Dus de vraag die je stelt, die onthoudt hij voor de volgende keer. Maar vervolgens, als je daarna met elkaar gaat privé-appen, dan kan hij dat niet meenemen. Dus hoef je helemaal niet bang voor te zijn. En dat mag ook niet, want het is versleuteld.
1: Ja, dus maar ja, goed, er kunnen hele rare vragen uitkomen natuurlijk.
3: Ja, daar moet je wel over nadenken. Maar je moet ook nadenken wat je googelt natuurlijk. Alles wat je invoert op het internet, dat wordt gedeeld.
1: Dat kan allemaal weer tweezijdig worden uitgelegd.
3: Ja.
1: Hoe oranje is Trump? Dat is een hele leuke vraag. Is die is een groot fan van de Nederlandse elftal bijvoorbeeld of zoiets?
2: Of gaat het over de huidskleur?
3: Ja, of kom je vervolgens Amerika niet meer in daarna?
1: Bijvoorbeeld.
3: Ja, dat doorverkocht wordt door... Ja.
1: Ja, maar, dus, je hoeft het niet aan te zetten?
3: Nee, je hoeft het niet aan te zetten. Alleen wanneer je Meta AI gebruikt. Dus de vraag die je stelt, dat wordt gedeeld. En verder worden niet je privégesprekken gedeeld met Meta AI. Dus wees niet bang. Ga gewoon lekker appen. En,
1: maar als je het aanzet, is het wel handiger.
3: Of, ja, het houdt ook andere dingen tegen. Want het zorgt ook voor dat je foto's niet automatisch kunt opslaan. Dus dat is een nadeel ervan.
1: Oh, scheelt de opslag?
3: Ja, dat wel. Alleen, ja. Ja, hij had de foto's niet automatisch binnen. En voor de rest doet het niet zo heel erg veel. Het is voor de rest, je kunt nog steeds screenshots maken van gesprekken bijvoorbeeld.
1: Eigenlijk klinkklare onzin.
3: Dus, ja, het is eigenlijk een beetje onzin. Maar het was wel weer een heel leuk weekend. Ik kan wel dingen doorsturen.
1: Ja. Goed, WhatsApp, daar hebben we het net al ook over gehad. Maar die gaat binnenkort met iets stoppen.
3: Ja, heb je een iPhone 5S of iPhone SE of iPhone 6?
1: Wie heeft dat nog,
2: wel
1: jongens?
2: Dat is heel erg oud.
3: Nou ja, er zijn nog klanten bij mij die hem nog hebben.
2: Welk jaar komt dat?
3: 2012 is de 5S, dus dat is 14 jaar terug.
1: Moet dat niet onderhanden in een museum liggen of zo?
3: Ja, bijna wel. Het wordt bijna meer waard. Maar ja, WhatsApp kun je niet opdraaien straks vanaf oktober. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat heb je nog zo'n toestel in bezit. Of als noodtoestel. Of ja, je hebt iemand in de familie die er niet zo belang bij heeft. Maar dat het allemaal goed werkt, die er nog eentje gebruikt. Ja, je moet wel overstappen naar een ander toestel. En dat geldt ook voor mensen die een telefoon hebben ouder dan Android 5. Maar Android 5 is echt meer dan 10 jaar terug ook. Dus dat is ook heel oud.
1: Stoppen dat systeem op een gegeven moment ook niet gewoon met werken op zo'n toestel?
3: Ja, het werkt wel. Het blijft wel werken. Alleen de gaten worden niet meer gedicht. Dus dat betekent dus als er een soort van beveiligingslek is. Ja, dan wordt dat niet gedicht. Dus het is eigenlijk als een soort van huis waar stenen uitgetrokken worden. En ja, stort vanzelf wel in. Zo moet je het zien. Maar je kunt nog wel gewoon gebruiken. Je kunt ook gewoon op internet, bijvoorbeeld YouTube en zo, het kans dat niet meer werkt. En een bankieren-app werkt nou bijna nooit meer dan, want dat is helemaal niet meer veilig.
1: Nieuwe apps downloaden kan ook niet meer.
3: Soms wel. Maar niet de nieuwste apps, dat niet.
1: Nee. Maar goed, als de gaten niet meer gedicht kunnen worden, kunnen ze bij jou langskomen.
3: Kunnen ze opgevuld worden.
2: Kom jij nog wel eens mensen tegen met zo'n oude telefoon?
3: Ja, zeker. Ja, iPhone 5, iPhone 4 zie ik nog wel eens. Dus dat wordt nog steeds heel veel gebruikt. Maar ook de gsm'tjes. Ik heb wel eens mensen die in de winkel en die komen er binnen met een gsm, zo'n ouderwetse. En die zeggen van, die ken je vast niet hoe dat werkt. En nou, elke dag krijg ik wel iemand ermee binnen.
2: Zijn echt, grappig.
3: Ja, en Beltegoed wordt ook nog steeds heel veel verkocht. Dat is ook nog steeds heel populair. Dus vooral mensen die een extra telefoon hebben voor in de auto, omdat de ANWB-palen er niet meer zijn, dan is dat wel handig natuurlijk.
1: Dat is wel handig inderdaad. Ja. Oké, nou, we zijn weer bij. Dankjewel, Ben.
3: Helemaal goed.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, het was toch een beetje een teleurstelling vanochtend bij het koffieapparaat. De 2-2 van Nederland tegen Japan.
2: Ja, in een grote tent in Enns is er gisteravond ook gekeken. Na het eerste doelpunt van Nederland zat de sfeer er nog goed in.
3: Het duurde even, maar na het eerste doelpunt van Oranje ging het feestje helemaal los in de grote tent in Enns. Omdat het WK voetbal samenvalt met de Ency Fair, hebben ze in het dorp besloten om deze twee te combineren. Maar wat is er nou leuker, voetbal kijken of de Ency Fair? Organisator Edwin Speksgaten weet het antwoord.
4: Niks is leuker, maar het is vooral de combinatie met Ency Fair, het WK kijken en vooral met heel veel dorpsgenoten.
3: Zo'n 100 dorpsgenoten namen een kijkje. Vooral het dweilorkest De Uitlopers uit Sneek maakte er een feestelijke boel van. Dat was ook wel nodig, want het werd al gauw 1-1.
4: Voor ons ook nog wel een beetje een gok. Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er, Hoeveel mensen komen er nog, zeg maar, de tent in? Maar ja, volgens mij, jullie hebben het zelf gezien. Het is echt een superleuke sfeer en iedereen die heeft gewoon goed naar zijn zin.
5: Wat het leukste is?
4: Ja,
5: de gezelligheid, denk ik.
4: De gezelligheid. Eigenlijk niet het voetballen, want ja, het wordt nu gevoetbald.
5: Ik snap er niks van.
4: Het is de bedoeling dat de bal in het doel gaat.
5: Ja, dat snap ik wel.
6: Ja, het feestje wat we net voor de wedstrijd hadden was hartstikke leuk. Maar voor de wedstrijd, ik moet heel eerlijk zeggen, heb ik niet veel gezien.
7: Ik ben natuurlijk wel een fanatiek voetbalsupporter, maar het feestje vind ik altijd belangrijk. Gewoon een biertje erbij en gewoon met elkaar, met het dorp hier, gewoon gezelligheid en een biertje. Dat vind ik gewoon fantastisch.
4: Wat wordt er dan? Japan-Nederland?
5: Ik denk dat Nederland gaat verliezen.
4: Met hoeveel?
5: 2-1.
4: En jij?
5: Ik zou het echt niet weten.
6: Ik denk Nederland 8-0.
4: 8-0?
6: Ja.
4: Ik hoop dat we in het WK gaan groeien, dus ik zou het nu genoegen nemen met een gelijkspel. 1-1 zou ik mooi vinden, maar ja, liever gewoon winst.
8: Zonneveel.
3: En toen werd het plotseling 2-1 voor Nederland. Maar ja, je weet het al, het werd uiteindelijk toch gelijkspel. 2-2.
7: Ja, wat kunnen we ervan zeggen? We hadden gewoon een winst moeten verwachten, neem ik aan.
4: Als je het verwachtte?
7: Ik had het niet verwacht. Nee, ik had bij mezelf eigenlijk meer gezegd, want wij doen mee met de pool, had ik gezegd 2-1. Maar dit is gewoon rampzalig eigenlijk wat ik hier gezien heb vanavond.
4: Wordt Oranje wereldkampioen?
5: Ja, dat denk ik wel. Ja, nou, dat weet ik niet.
4: Kwamen jullie nou voor het voetballen of voor het feest?
5: Wij beide.
9: Het is, voor de wereldkampioen.
5: Het is mooi dat het samenkomt zo, dat we het allebei tegelijk kunnen vieren. Dorpsfeest en het WK.
9: Nee, ze worden wereldkampioen.
5: Absoluut. Geloof in ons. Ze worden wereldkampioen. Luister maar naar hem.
9: Ze worden wereldkampioen.
4: Het was wel 2-2, hè?
5: Dat is heel kut, maar... vervelend. Maar maakt niet uit.
9: Ze worden wereldkampioen.
2: Ja, dat is gewoon manifesteren dit, hè?
1: Mooie tegenstrijdigheid, hè? Ja. Zij zegt het ene en hij zegt het andere gewoon ook.
2: Mooi.
1: Nou ja, als je nog een keer zo'n WK-feestje mee wil maken in Enns, dat kan. Want aanstaande zaterdag speelt Oranje om 7 uur. Dus dan kunnen de kinderen ook allemaal kijken. Tegen Zweden en dan kijken ze weer naar het WK. Dus op de NCV.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Flevoland, weer weet je.
2: Ja, het weer weet je. Wat moeten we weten, Diana?
3: Ja, wat moeten we weten? De langste dag komt eraan.
2: Oh ja. Vrijdag, hè?
3: Nee, dat is zondag, 21 juni. Dan hebben we te maken met de zonnezomerwende. Dat betekent dus dat de zon het hoogste punt op het noordelijkse halfrond bereikt. De kreiskeerkring, noem je dat. En dat bevindt zich, zo zuid van Algerije, Egypte. En dan hebben wij te maken met de langste dag. En onze dag duurt dan 16 uur en 3 kwartier.
4: Ja. Dus de dag duurt eigenlijk gewoon 24 uur natuurlijk.
3: Ja, oké, okay, maar dat je...
4: mensen denken van, oh, hè?
3: Ja, nee, oké.
4: Okay. We komen tijd tekort.
3: Ja. Nou ja, inderdaad. Maar goed, dat we dan zonlicht zien. Ja. En dat dan de zon niet ondergaat. Dat is dan boven de poolcirkel het geval. De noordelijke delen van Scandinavië. Ja, die hebben de hele dag de zon erbij.
4: Ja.
3: En dat wordt daar dan gevierd, de midzomernacht. Dan gaan ze gezellig buiten zitten bij een kampvuurtje met bloemenkransen, lekker eten en een muziekje. Dat wordt daar gevierd. Nou, het verschil tussen de langste en de kortste dag bij ons dan, qua zonlicht, is 9 uur. He, dan kun je je voorstellen dat het in de winter maar 7 uur en 3 kwartier licht is. Hè?
4: Ja.
3: Ja, dat is nogal wat.
4: Dat is ook dat fenomeen dat je met donker weggaat en met donker thuis komt.
3: Ja, nou ja, zo kort duurt de nacht dus nu. Ja. Dus ja, je hebt ook een hele korte nacht. En verder, de langste dag wil niet zeggen dat het meteen ook de warmste dag is. Want de warmste periode moet er nog aankomen.
4: Ja.
3: Het is namelijk zo dat de lucht, de aarde en het water reageren toch wel wat trager op het zonlicht. Dus ondanks dat de zon hoog aan de hemel staat, hebben we niet de hoogste temperatuur. De warmste dagen, dat vindt plaats rond de hondsdagen, half juli tot half augustus. En dan is het gemiddeld zo'n 23 graden. En juli is trouwens ook de warmste zomermaand. Met een maand gemiddelde temperatuur van 23 graden. En dus juni is nog niet zo warm. En verder zul je merken dat, ja, ik zeg wel, de dagen worden daarna wel korter, maar dat gaat heel geleidelijk. Eind juli, nou, hebben we nog wel steeds dat de zon om 9:55 ondergaat en dat de zon om 5:30 opkomt. Eind juli, nou ja, zo rond een uur of 6 dat de zon dan opkomt en om 9:30 dat het donker wordt. Maar eind augustus, dan merk je pas echt dat de dagen sneller korter worden. Dus
2: gelukkig duurt dat nog even.
3: Het
2: is altijd wel weer dat ik denk van, oh ja, we gaan nu weer richting de kerst.
3: Ja, maar het gaat maar langzaam de komende weken. Pas half augustus merk je dat er echt 3 tot 4 minuten van de dag afgaat.
4: Oké, dankjewel, Diana.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje, maar komende nacht raakt het bewolkt en de minima liggen dan rond een graad of 11. En morgen komt in eerste instantie nog vrij veel bewolking voor, misschien ook nog wel een laatste bui, maar daarna wordt het droog en komt de zon er steeds beter bij. Zeker de middag verloopt vrij zonnig en dat bij temperaturen rond 21 graden en bij niet al te veel wind uit westelijke richting. De komende dagen wordt het warmer. Donderdag gaat de temperatuur bijvoorbeeld naar 26 graden. En vrijdag wordt het zelfs tropisch warm.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Aanstaande vrijdagavond dan treedt de band Dutch Weather op in Corneel, in Poppodium Corneel. Een van de leden is hier, Maarten van Hoogdalen. Welkom bij ons.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaat jullie band eigenlijk al?
3: Ja, in deze formatie 3 jaar ongeveer.
2: Dat is nog niet zo heel erg lang bij elkaar dan, toch?
3: Nee, klopt.
2: En het is een echte rockband, hè?
3: Ja, we maken met name indie rock muziek. Een beetje met invloed van shoegaze en meer punk. Mm-hmm. Maar vandaag ga ik inderdaad een akoestische versie spelen.
2: Ja, ja, dat is eigenlijk wat ruigere muziek wat jullie meestal spelen dan.
3: Klopt, ja.
2: En schrijven jullie ook zelf?
3: Ja, ik schrijf de meeste nummers zelf. Ik schrijf alle basis vrijwel op akoestische gitaar. Mm-hmm. En dan gaan we met de band samen kijken hoe we dat verder kunnen uitbreiden. Dat komt eigenlijk altijd heel natuurlijk. Andere vorm die we ook wel eens doen is we gaan gewoon spelen en kijken wat er dan ter plekke ontstaat.
4: Nou, dus je begint eigenlijk altijd rustig, akoestisch.
3: Ja, ik begin. Ja, het zegt niet dat ik ook rustig dan mijn performance doe. Ik krijg vaak de opmerking van je speelt behoorlijk agressief, ook akoestisch. Dus ik ga mijn best doen om dat niet te doen vandaag. Maar het begint meestal inderdaad akoestisch.
4: Ja. En de nummers die gaan over de gevoelens die jullie hebben als bandleden, toch? Allemaal apart van elkaar.
3: Ja, ik schrijf de meeste nummers zelf inderdaad. Dus het is het meest gerefereerd vanuit mij.
4: Ja.
3: Maar ik schrijf ze eigenlijk niet echt. Ze komen meer van, ja, het klinkt een beetje gek en filosofisch, maar je begint gewoon met spelen en op een gegeven moment, of je speelt met de band, komen er gewoon teksten en luister je het later terug en denk je, oké, dit klopt wel inderdaad bij dit nummer of dit stukje niet. En zo bouw je zeg maar het nummer op, ook met tekst. En soms vallen de teksten pas later op een plek. En dat is ook heel gek.
2: Ja, en hoe kom je dan gaandeweg dat schrijven op de donkerste plekken van je brein?
3: Ja.
2: Dat is hoe jullie het zelf omschrijven?
3: Ja, klopt. Ja, soms zit je gewoon met je gedachten onbewust. En dan ben je aan het spelen. En dan komen de woorden uit die je dan nog niet kan plaatsen. En die je later ineens kan plaatsen van, ja, als je heel lang stil bent, dan kom je bij bepaalde emoties die je niet op de oppervlakte hebt, zeg maar. En dat is eigenlijk met muziek komt dat dan eruit, omdat die emoties getriggerd worden.
2: Ja, want als je het zo zegt, de donkerste plekken van je brein, dan denk je aan alleen maar negativiteit. Maar dat is het natuurlijk niet.
3: Nee, nee, zeker niet. Nee, het is juist,
2: misschien tegenovergestelde juist wel.
3: Precies.
2: De verlangens.
3: Ja, ook. En het is ook een kantelpunt. Dat je ziet van, het is heel zwaar om er doorheen te gaan. Maar de resultaten die je uiteindelijk krijgt als je daar doorheen gaat, die zijn heel mooi. En dat is ook een beetje het Dutch weather. Je kan niet controleren wat er op je afkomt, maar je moet altijd gewoon het beste ervan maken. En in Nederland, ja, het kan nu zonnig zijn, maar het kan over 5 minuten ineens keihard regenen.
2: Ja, je krijgt van alles wat hier.
3: Precies.
2: Ja, zo sta je in korte broek en zo sta je met je thermo ondergoed aan.
3: Precies, daarom.
2: En dat is ook wat vrijdagavond een beetje bij jullie concert kunnen krijgen dan? Dat je van alles wat krijgt en het is eigenlijk onvoorspelbaar?
3: Ja, wel redelijk. Ja, het is altijd wel hoge energie. Maar het gaat inderdaad van dit nummer is dan, wat ik straks ga spelen, is meer een ballad. Dus nog steeds heel veel energie, maar zit iets meer ander soort gevoel in dan de meer agressie van de demo, zeg maar, die we online hebben staan op Bandcamp.
2: Ja.
3: En daar variëren we mee. Hmm. En ook in de teksten, van sommige teksten zijn veel zwaarder. Van ik weet niet meer welke kant ik op moet, zeg maar. Tot van, we moeten gewoon doorgaan. We moeten er het beste van maken. En het is tijd om die stappen te zetten om dat te realiseren.
2: Ja. Ben jij de enige die schrijft? Of schrijven de anderen dan meegaandeweg het proces?
3: Ik schrijf de lyrics. We schrijven met elkaar de nummers.
2: Ja.
3: Dus de riffs en dergelijke die komen van de gitarist Bob. De drums komen allemaal van de drummer Maarten.
2: Ja.
3: En Fabio, de bassist, die schrijft mooie basriffs.
2: Ja. En jullie zijn met z'n vieren?
3: Ja, met z'n vieren.
2: Okay.
4: En als jullie nou optreden en je zou dat dan naast een weerbericht moeten leggen, is het dan code oranje of code geel? Of rood?
3: Wisselend tussen alle drie.
4: Wisselend?
3: Ja. Gaat alle kanten op.
2: Ja.
3: Soms zelfs in hetzelfde nummer.
2: Maar het is vaak wel met een beetje behoorlijk wat wind.
3: Ja, het is inderdaad, het is altijd omstuinig. Ja.
2: Als mensen naar huis toe gaan dan, na vrijdagavond, wat hoop je dan dat ze onthouden van jullie? Want het is ook een beetje een voorstelrondje natuurlijk.
3: Ja, dat de muziek kan opleven in je emotie, maar dat het ook je verder kan brengen, zeg maar. Dat het niet alleen maar is van... We horen snel dat meer indie-achtige muziek is vaak heel depressief. Mm. Wij willen juist het tegenovergestelde zijn. Wij willen juist positief zijn. Ook al zit dat niet per se in de lyrics van... Oh, de zon schijnt, het is zo lekker weer. Maar juist in die zware tijden waar je doorheen moet... om daarna weer heel positief eruit te komen.
2: Ja.
3: Dat is.
2: Waar spelen jullie zoal? Waar kunnen mensen jullie nog meer zien?
3: Oeh ja, we zijn nu nog druk bezig om meer plekken te vinden. We hebben in de AQ gespeeld, in Utrecht... op een Koningsdagfestival in Houten. Nog een andere plek, Trap Op in Utrecht. Maar we zijn inderdaad nog heel erg beginnend. Ja. Dus we hebben 3 optredens volgens mij nu gehad. En dit wordt de 4e.
2: Wat zijn de festivals waar je op zou willen of kunnen staan?
3: Oeh, ja, dat is een grote vraag. Eén ding is in Loose Ends heb je, of in Utrecht heb je Loose Ends Festival... voor meer indie-rockachtige bands. Dat lijkt me heel vet. Uiteindelijk ook, maar dat is wel veel groter. En met name gericht op Engelse band. Maar iets als London Calling in Paradiso en zo lijkt me ook heel gaaf.
2: Ja. En een Lowlands-achtig iets?
3: Ja, dat zou ook echt super vet zijn. Of Best Kept Secret, absoluut.
2: Daar komen natuurlijk de meeste nieuwe bands ook voor.
3: Ja.
2: En daar heb je ook de ruimte en de mogelijkheid om jezelf te exposeren.
3: Klopt.
2: Maar ook om te experimenteren.
3: Zeker, zeker. Ja, en ik denk dat qua performance, qua energie en zo... kunnen we dat zeker wel aan.
2: Okay. Absoluut. En want je zegt, wij zijn pas 3 jaar bij elkaar. Maar je maakt langer muziek, neem ik aan.
3: Ja, ik ben zelf relatief laat begonnen. Ik ben in de coronatijd begonnen. Ik had ooit op mijn 20e gitaar gekocht. Toen dacht ik van, en dat zei de gitaarleraar ook, van nee, jij bent hier niet voor gemaakt. Dus stop maar.
2: Hoezo, was dat geen doorzettingsvermogen of zo? Of?
3: Nou, hij zei, jouw motoriek is niet goed. Je hebt geen aanleg. Dus toen ben ik theater gaan doen, wat ik ook altijd heel leuk vond, maar altijd bleef dat knagen.
2: Ja.
3: Ik vond het oefenen thuis ook heel intimiderend. Ik woonde met huisgenoten en dat is toch wel intiem. Later woonde ik met een partner samen. En toen heb ik meer de tijd genomen om dat ook echt op te pakken. En dat was in de coronatijd. En toen had ik meteen zoiets van, oké, ik wil in een band. Ik wil er alles uithalen. En toen ben ik verslaafd geraakt. En de mensen bij elkaar gevonden. En dat klikt heel goed.
4: En hoe zit het met de motoriek nu?
3: Ik hoop goed, dat gaan we straks zien. Hoe erg ik aan het shaken ben. Maar dat was toen niet het geval, hoor.
4: Nee, nou, het is goed gekomen.
3: Zeker.
2: Het is niet straks, het is nu.
3: Het is nu, ja, top.
2: Dus dan gaan we dat doen. Vraag om naar ons podium toe te gaan. Waar al heel veel artiesten hebben gestaan. Nog heel even, Maarten, waar gaat het nummer precies over nu? En de achterliggende tekst?
3: Het nummer heet Thoughts. Het gaat over allerlei periodes in je leven... waardoor je heen moet... En dan heb je altijd het engeltje op je schouder en het duiveltje. En hoe die tegen elkaar aan het bettelen zijn. En welke volg je op welk moment.
2: Oké, mooi. Mooi. Mooie gedachte erachter. Aanstaande vrijdag zijn ze dus te zien in Te Horen in Corneel in Lelystad. 19 juni dus. De band Dutch Weather. Vandaag dus bij ons te gast een van de bandleden. Hij schrijft de lyrics en hij is vandaag ook met zijn akoestische gitaar bij ons. Dus Maarten van Hoogdalem van de band Dutch Weather.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, leuk hè. Ik wist ook niet wat ik zag vanmorgen. Ik denk, oh, wat leuk. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeen.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
8: Wat zei je nou, Bert?
9: Haal die banaan nou eens uit je oor.
8: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
7: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Nou, hoe zorg je er nou voor dat je de inwoners van een wijk of buurt meer zeggenschap geeft over hun eigen omgeving? Nou, dan kun je een wijkraad oprichten.
2: In de Almeerse Stedenwijk is een groep bewoners zo'n raad begonnen. En dat heeft alles te maken met het project Veerkrachtig Stedenwijk.
1: Ans Krelenkamp is voorzitter van die nieuw opgerichte wijkraad. En zij is bij ons en ook aangeschoven Theo Maarleveld. Ik vroeg, wat doe je eigenlijk, Theo? Hij zegt, ik ben manager van alles bij die raad. Nou, goed dat jullie er zijn. Eventjes voor mensen om een beetje kennis te maken met Stedenwijk, Ans. Wat is dat voor wijk?
3: Stedenwijk is de oudste wijk van Almere stad. 45 jaar oud is de wijk eigenlijk al. Het is een wijk waar ook heel veel sociale huurwoningen zijn. En het is een wijk, een hele gemêleerde wijk. Ik denk dat elke nationaliteit in de wijk wel is vertegenwoordigd. Oud, jong, arm, rijk. Allerlei nationaliteiten, allerlei geloven. En het gaat eigenlijk in de wijk best wel goed samen.
1: Ja, Theo, woon je fijn?
4: Ja, zeker. Ik woon er nog niet zo lang. Ik woon er 5 jaar nu ongeveer. Maar Almere viel me sowieso niet tegen, moet ik zeggen. Ja.
2: Waar kom je vandaan?
4: Ik kom uit het Hoogvliet, Rotterdam, die kant uit. Spijkenisse is eigenlijk het laatste. Maar dus eigenlijk een Rotterdamse enclave.
1: Maar dan is Stedenwijk misschien qua opbouw misschien wel een beetje hetzelfde als waar je vandaan komt, of niet?
4: Almere heeft heel veel groen en dat hadden we daar niet zo heel veel eigenlijk. Dit is hele mooie parken zijn er en zo. En wij wonen ook toevallig aan een park. En dat is, dat is prettig wonen wel. Ja.
2: Nou, 5 jaar zit je er inmiddels. Ans, jij woont al iets langer in Almere, hè?
3: Ja, maar voor Almeerse begrippen is dat al aardig, hè? Want heel Almere bestaat natuurlijk toch nog niet zo lang. Ik woon al 46 jaar in Almere. Ik ben wel een van de oudgedienden, een van de eerste inwoners van Stedenwijk, van Almere stad.
1: Ja. De wijkraad, daar gaan we het over hebben. Wat is dat idee achter zo'n wijkraad?
3: Dan ga ik eerst heel even terug naar het begin. De gemeente Almere heeft vanuit de overheid geld gekregen voor een project dat heet Positief Gezond Almere. En vanuit Positief Gezond Almere was het de bedoeling dat we op een andere manier omgaan met zorg. De huisartsen zijn overbelast. Er zijn te weinig huisartsen. Mensen komen met vragen bij de huisartsen die eigenlijk helemaal niet bij een huisarts horen. Want je krijgt hoofdpijn omdat je geen dak boven je hoofd hebt. Maar ja, de huisarts heeft ook geen woningen tot zijn beschikking. Toen heeft de gemeente Almere besloten om met 3 proefwijken aan de slag te gaan. Om te kijken of we de bewoners van die wijken van een beweging van onderop, vanuit de inwoners dus, kunnen creëren. Waarmee we een gedragsverandering in gang kunnen zetten. Dus dat mensen weer wat meer gemeenschapszin gaan tonen. Dat er meer naar welzijn wordt gekeken voor vragen die niet bij de huisarts terecht horen. En om die gemeenschapszin te creëren, want het moet echt weer gecreëerd worden, mensen. We zijn allemaal heel individualistisch geworden. En mensen kennen amper nog hun buren. Mm-hmm. Dus het is echt de bedoeling dat we weer meer naar elkaar omkijken. Dat maakt in ieder geval al de eenzaamheid een stuk minder. Maar je kunt ook met een simpele vraag. Stel, je bent alle 2 jonge moeder en jullie kinderen hebben de leeftijd dat ze in de zandbak spelen. En Pietje die niest de hele tijd. En als je dan aan de moeder van Marietje vraagt van, Pietje niet de hele tijd, wat zou jij dan doen met Marietje? Dan hoef je daarvoor alweer niet naar de huisarts. Ja. Als inwoners het meer voor het zeggen mogen hebben, dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, nou, hier willen we een rozenperkje met een bankje erbij, waar senioren elkaar kunnen treffen met mooi weer en een gesprekje hebben met elkaar. Dus op die manier willen we eigenlijk mensen samen met de professionals die al in de wijk werken, en dat zijn er echt heel veel, om samen te proberen weer gemeenschapszin te creëren, weer naar elkaar omkijken en te zorgen dat de vraag die eigenlijk anders aan de huisarts had gesteld nu op de plek terechtkomt waar die ook hoort, waar iemand je ook verder kan helpen.
2: Het klinkt mooi, mooie plannen, maar hoe kun je nou zoiets concreet vormgeven in zo'n grote buurt als de Stedenwijk?
3: Ik denk dat je ook wel over die grootte moet nadenken. Want je kunt natuurlijk niet zeggen, ik ga het over mijn straatje doen met mijn bankje en mijn rozenperkje en een buurthuisje en koffieochtenden en weet ik veel. Dus dat moet je wel over een grotere plek verdelen. De gemeente heeft besloten dat Staatsliedenwijk, Haven en Stedenwijk in aanmerking kwamen voor dat project. Ook omdat het van die gemaleerde wijken zijn. Als je het in Nobelhorst doet of Vogelhorst, dan ben je redelijk snel klaar, denk ik. Maar dit is juist een wijk die wel wat meer van dit soort aandacht kan hebben.
1: Ja, nou hoor ik bij Ans al bijvoorbeeld een rozenperkje waar je een bank in zet. Wat moet ik nog meer denken, Theo? Waar kunnen bewoners straks dan via die wijkraad over beslissen?
4: Waarover kunnen ze beslissen? Nou ja, ik denk eigenlijk sowieso dat we... er moet wat meer... Meer saamhorigheid komen in de wijk. Want we hebben wel verschillende groepen mensen die eigenlijk niet zoveel met elkaar communiceren.
1: Ja, dus eigenlijk zijn het meer dan ook kleine ingrepen in de omgeving waar je dan elkaar misschien kan ontmoeten, ja, of zo. Maar hoe voorkom je nou? Hè? Want ik kan het wel leuk vinden dat ik een bankje voor mijn deur krijg, dat mensen daarop kunnen gaan zitten. Maar mijn buurman kan denken, ja hallo, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Hoe ga je om met die tegenstrijdige belangen? Hoe ga je daar straks mee om?
4: Ja, nou ja, dat zijn de problemen waar we tegenaan lopen inderdaad. En ja, dat proberen we op allerlei manieren wel op te vangen en... Maar zijn we hard aan het werk?
1: Ja. Ans, want hoe groot is de wijkraad nu?
3: We hebben nu 14 mensen in de wijkraad. Mm-hmm. En we nodigen altijd iedereen uit van kom erbij. We hebben ook bedacht dat de wijkraad gaat bestaan uit twee ringen. De eerste ring, dat zijn de inwoners die wat bestuurlijke ervaring hebben en die kunnen onderhandelen met de gemeente of met de school of met van alles wat er in die wijk speelt. En de tweede ring, dat zijn onze ogen en oren in de wijk. Dus als die nou zien van, hé, hier gaat iets niet goed, dan brengen ze dat in bij de wijkraad en dan gaat de wijkraad kijken of ze het op kunnen lossen. Daar heb ik een mooi voorbeeld van. Op het Leeuwardenplein is een prachtige speelplek. Echt een hele mooie speelplek. Voor iedereen toegankelijk, het is open. En nu hebben we allerlei jongeren met fatbikes die over dat speelplein scheuren. Maar er lopen ook kleine kindjes van 1 jaar rond die daar spelen. Dus de veiligheid kwam in het geding. Dan komen de mensen, die komen bij de wijkraad en die zeggen, we willen eigenlijk dat er veiligheidsmaatregelen getroffen worden. En dan kun je denken aan van die, van die nietjes, weet je, waar je met je fiets wel doorheen kunt.
1: Ja, met een bochtje.
3: Moet je afstappen, dan kun je niet meer met je fatbike als een bezeten over dat plein. En dan gaat de wijkraad overleggen met de gemeente. En dan zeggen we, goh, kunnen we dan niet bij de in- en de uitgangen van die nietjes neerzetten? Nou, daarover zijn we nu in gesprek met de gemeente. Want die hebben in eerste instantie van, wie zijn die mensen? En wat bemoeien jullie je tegenaan? Nou, wij zijn die mensen uit Stedenwijk en wij hebben bepaalde ideeën. Ja. Dus die gesprekken op het stadhuis... Die gaan we nog wat intensiveren, zou ik maar met een mooi woord zeggen.
2: En als er nu mensen uit Stedenwijk aan het luisteren zijn, die denken, nou ja, ik heb ook wel een idee om het de buurt mooier te maken. Bijvoorbeeld, hoe kunnen ze nou heel gemakkelijk contact met jou opnemen, bijvoorbeeld, Theo?
4: Ja, we hebben nog een website, die is eigenlijk nog in ontwikkeling. En dat zou heel makkelijk zijn als mensen gewoon kunnen via de website ons zouden kunnen bereiken. En, ik weet niet wat.
3: Ze kunnen zich zeker aanmelden via het wijkteam, namelijk ook. Wij krijgen steun van een projectleider uit het wijkteam. Dus ze kunnen zich altijd bij het wijkteam melden in de inloop. Dat zit op het 's-Hertogenbosplein. En die weten precies waar wij zitten en hoe ze ons kunnen bereiken. En als de website klaar is, dan krijgen jullie daar ook nog eventjes een berichtje van, natuurlijk. En dan kunnen de mensen zich via de website aanmelden. En ik verwacht dat de website al binnen een paar weken gerealiseerd is. Er wordt hard gewerkt bij ons.
4: Ja.
1: Goed, mag ik jullie bedanken dat jullie hier even een tipje van de sluier hebben willen oplichten van die nieuwe wijkraad die is opgericht in Stedenwijk. Dank jullie wel, Ans Krelenkamp en Theo Maarleveld.
3: Dank jullie.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het 50-jarig bestaan van Almere wordt op allerlei manieren gevierd dit jaar. Uitgeverij Buddy Books uit Almere maakte een plan voor het uitgeven van een speciaal kinderboek voor het Almeerse jubileum. En dat boek is nu in de maak. En na de zomer wordt het boek gratis uitgedeeld op scholen in de stad.
2: Leontine Gazenbeek van Buddy Books is de bedenker van dat boek. En ze is bij ons in de studio. Leontine, goedemiddag. Jij hebt het idee van Ali het kinderboek helemaal bedacht, hè? Hoe is dat idee nou ontstaan?
3: Almere die gaf een idee uit voor allerlei evenementen rondom het 50-jarige bestaan van de stad. En daar kon je pitchen, kon je idee, een evenement of iets anders wat je kon bedenken. Dat moest ten bate van de stad zijn, dus het moest een cadeau zijn aan de stad. Dus dat kon dan van alles zijn. En toen dachten we, nou, misschien kunnen we wel pitchen en dan voor een kinderboek. Zodat we en ook de kinderen echt betrekken bij het feest van het 50-jarig jubileum van Almere. En ook iets met leesbevordering doen, wat wij dan als uitgeverij natuurlijk heel erg belangrijk vinden. Dus zo is het idee eigenlijk ontstaan. Ja.
2: En het boek heet Amy en Abel en de tijdreis door Ali. Nou, kun je
3: fijn, hè? Ja. Fijne tongue twister.
2: Nou, inderdaad, is het voor kinderen al lastig uit te spreken, denk ik. Ja. Maar kun je het tipje van de sluier oplichten waar het verhaal over gaat?
3: Jazeker, het is dus een tijdreis. Amy en Abel die leven eigenlijk 50 jaar de tijd in, dus in 2075. En zij gaan eigenlijk een werkstuk maken. En dan komen ze over de eerste boom van Almere. En dan komen ze Ali tegen. En Ali is een wezentje dat hen meeneemt in de tijd. En dan laat hij zien dat Almere helemaal niet het aantal jaar bestaat op dat moment. Dus 100 jaar dat zij denken. Maar dat het eigenlijk veel langer bestaat dan zij weten. Dus dan krijgen ze eigenlijk een overzicht in de tijd. En in het prentenboek neemt Ali ze dus mee. En dan krijg je een overzichtje. Kort natuurlijk. Maar het is heel visueel.
1: Ja, want herken je veel plekken op die tekeningen van wat je als kind eigenlijk in je buurt omgeving ziet?
3: Nee, helemaal niet.
1: Nee? Oh, oké. Okay.
3: Nee, het gaat echt over helemaal terug de tijd in.
1: Ja,
3: dus
1: ja.
3: Het idee is, Almere bestaat eigenlijk al veel langer dan wij denken. Meer dan 8000 jaar. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat het nog veel ouder is. En dat er nog ook wel resten gevonden zijn van nog veel verder terug. Maar goed, wij beginnen 8000 jaar in de tijd. En ze gaan dus even kijken hoe het er dan uitzag. En dat ziet er dus anders uit dan nu.
1: Ja.
3: Alhoewel, je ziet herkenbare elementen. Want er waren toen natuurlijk ook bomen. En er waren ook kinderen. En die kinderen die krijgen dan ook weer een rol. En dan zo terug naar nu en dan terug naar 2000, of vooruit naar 2075, zie je steeds kinderen en plekken. Ja. En dan krijg je een beetje een idee van hoe het geweest zou kunnen zijn.
2: Ja. Ik zie ook een plaatje van het boek. En daar zie ik een kasteel in de achtergrond. Is dat het kasteel van Almere?
3: Ja, dat is het kasteel. Ja. Ja. En daar hebben we ook een leuke twist aan gegeven. Daar wil ik eigenlijk nog niks over zeggen. Want het moet natuurlijk ook nog een beetje spannend blijven. Maar dat kasteel dat speelt inderdaad een rol ook in het boek.
1: Nou kan je bedenken, we willen voor dit 50-jarig jubileum van de stad een boek uitbrengen. Maar jullie willen dat dan meteen heel groots aanpakken.
3: Ja.
1: Want het wordt aan bijna iedere scholier wel uitgedeeld.
3: Ja, niet bijna. Sowieso aan iedere scholier hebben we het beschikking gesteld. Almere heeft in de leeftijd van 4 tot 12 ongeveer 22.000 kinderen. Het kunnen er iets meer zijn, het kunnen er iets minder zijn. Wij zorgen dat dat aantal plus, dus nog ietsje meer, beschikbaar is. En het wordt dan verspreid via scholen. Scholen die hebben al heel erg veel besteld bij ons en kunnen ook nog steeds bestellen. En dan hadden we bedacht het liefst per school. Dus dan kunnen wij het per school leveren ook. Mm-hmm. Na de zomervakantie wordt het geleverd. Zodat we ook kunnen kijken van bij het nieuwe seizoen, dat dan een feestelijk moment is. En dan hopen we dat de burgemeester ook komt voor het eerste exemplaar. Dat zou heel leuk zijn. En dan kan de school kan ook een leuk feest organiseren rondom het 50-jarig bestaan van Almere. Mm-hmm. En dan krijgt ieder kind gewoon een prentenboek. En het is niet een klein boekje, het is geen flappertje of zo. Het is echt een mooi, feestelijk, groot boek. Mm-hmm. En we zijn er gewoon ontzettend trots op dat we dat mogen geven aan ieder kind.
2: En ga jij dat dan ook zelf rondbrengen, al die boeken?
3: Bijna.
2: Ja? 22.000 boeken?
3: Nee, wij hebben een partner gevonden die ons wil helpen daarbij. En dat is een bedrijf uit Almere, een couriersbedrijf. En die zijn heel erg gewillig om ons ook te helpen met de distributie. Want het is ontzettend veel werk. Ja.
1: Ik heb begrepen dat inmiddels al 73 scholen zich hebben aangemeld. Hè?
3: Ja, klopt.
1: Als scholen nog een boek willen ontvangen en ze hebben zich nog niet opgegeven, dan kan je nog wel gewoon opgeven.
3: Ja, zeker. Dat kan. Je kan naar alihetkinderboek.nl. Daar kun je gewoon een bestelling plaatsen. Het is gewoon een reguliere webshop. Alleen het grappige is, er wordt geen prijs berekend. Er worden ook geen verzendkosten berekend. Het enige wat we dus graag willen is dat je het als school bestelt. Zodat we niet per school 4 bestellingen hebben. Nou, voorlopig gaat dat nog helemaal goed. En als je het boek nou niet gekregen hebt straks, of je wil het alsnog bijvoorbeeld met je kinderdagverblijf of zoiets, dan kan dat ook. Je kunt het straks ophalen bij het VVV. Dus vanaf half augustus kan het boek opgehaald worden bij het VVV. Mocht je net nog er niet zijn of er iets misgaan met een bestelling of iets anders. Dat je denkt, ik heb nog nodig, dan kan bij het VVV kan het opgehaald worden. Of als je bijvoorbeeld heel graag wil hebben voor je kleinkind. Mm-hmm. Dat kan. En dan kan je het gewoon ophalen.
1: Ja, dat wordt echt een soort collectors item. Hè? Over 50 jaar hebben misschien nog mensen dit ook in hun bezit.
3: Dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Ja. En ook daarna hebben we een leuke hint gemaakt in het boek. Dus daar kun je ook nog iets voor in de toekomst kun je daar nog iets in vinden. Dus dat is ook heel erg leuk. En ieder kind kan zijn eigen exemplaar ook signeren. Want we hebben ruimte voor gemaakt.
1: Je zei al, we hebben de 22.000 laten er iets meer. Betekent dat dan ook dat is waar je op hoopt dat er zoveel boeken worden, een nieuwe eigenaar krijgen dan?
3: Nou ja, zoveel bestellingen hebben we al bijna. Rond de 20.000. Dus,
2: Nou, drukkerij is er druk mee.
3: Absoluut,
2: met al die boeken drukken.
3: Absoluut, ja.
2: Nou, wil je op jouw school in Almere het boek ook uitdelen, maar heb je je nog niet aangemeld, dan is er dus een website. Dat is alihetkinderboek.nl. En daar vind je ook alle informatie natuurlijk. Leontine Gazebeek van Buddy Books, dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje, maar komende nacht raakt het bewolkt en de minima liggen dan rond een graad of 11. En morgen komt in eerste instantie nog vrij veel bewolking voor, misschien ook nog wel een laatste bui, maar daarna wordt het droog en komt de zon er steeds beter bij. Zeker de middag verloopt vrij zonnig en dat bij temperaturen rond 21 graden en bij niet al te veel wind uit westelijke richting. De komende dagen wordt het warmer, donderdag gaat de temperatuur bijvoorbeeld naar 26 graden en vrijdag wordt het zelfs tropisch warm.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Komende zondag dan staat Lelystad weer in het teken van de klassieke auto. In de Bataviahaven wordt dan namelijk de Nationale Oldtimerdag gehouden.
2: Ja, dit jaar is het een bijzondere, extra bijzondere editie. Want het evenement wordt namelijk voor de 40ste keer gehouden. En voorzitter Ed Rentenaar van de Nationale Oldtimerdag, daar hebben we nu contact mee. Goedemiddag Ed.
3: Nee, goedemiddag.
2: Ja, rij je eigenlijk zelf in een oldtimer?
3: Nee, niet eens.
2: Nee?
3: Ja, dat is wel slecht, hè?
2: Ja.
3: Nee. Vroeger wel, maar nu niet meer.
2: Ah, en wat voor eentje had je?
3: Een MGB GT.
2: Ah, en is dat dan zonder dak of met dak?
3: Nee, dat was nog wel met dak. Maar dat is echt zo'n klein Engels sportautootje.
1: Nou, dat is bijna zonder dat je hem hebt weggedaan. Waarom eigenlijk?
3: Nou ja, het is Engels. Dat is qua sleutel heel erg lastig. Onderdelen lastig. En ik had toen geen garage. Stond altijd buiten voor de deur. Ja, op een gegeven moment dan ben je alleen maar heel bang dat er iets mee gebeurt. En dat was niet zo handig. Nee.
2: Maar wanneer is een auto eigenlijk een oldtimer?
3: Wij gaan uit van 40 jaar. Omdat dan ook de belasting en de FIFA aangeeft dat het dan zogenaamd een oldtimer is. Belasting geeft het aan dat je een ander stelsel komt. En de FIFA die zegt vanaf 40 jaar vinden wij het een oude auto. Dus dat houden wij aan.
2: Ja, dus het kan dus zijn dat omdat dit de 40ste editie is, dat iemand die 40 jaar geleden een auto heeft gekocht nu op jullie oldtimerdag kan staan.
3: Jazeker, dat hebben we ook geprobeerd om te promoten, om juist dat nog een extra tintje te geven.
1: Ja, want zondag, dan is het zover, dan is de Oldtimerdag in Lelystad, traditioneel natuurlijk op Vaderdag. Hoeveel klassieke auto's verwacht je eigenlijk, Ed?
3: We hebben nu 375 en er zijn er altijd nog een paar die nog nakomen. Dus wij gokken altijd op de 400 max, dus we zitten zo goed als vol.
1: En verwacht je dat er daar ook weer een paar unieke exemplaren tussen zitten?
3: Jazeker. Er zitten zeker weer hele mooie exemplaren tussen. Onder andere een Volvo van Honecker. Het is een hele oude, of een hele mooie, lange, oude vierkante Volvo. Die van die, wat was die ook alweer? Minister-president of zo, Honecker. En er zit een
2: Bondskanselier.
3: Een Rolls-Royce Bondskanselier, ja. Nou, heel verhaal erbij. Die man is er ook hartstikke trots op. Er zit een Rolls Phantom bij, schitterend ding. Een Mercedes 280 SE Cabrio, waar ook de burgemeester in opgehaald wordt. Dus ja, schitterende auto's.
1: Ja, wat is dat nou? Wat zulke auto's doen met mensen die dan ook langskomen op de Oldtimerdag?
3: Vaak is het ook wel zo dat auto's zijn waar mensen toen ze tussen de zeg maar 15 en de 20 waren zoiets hadden van kijk, dat is nou een mooie auto. En dan op een bepaalde leeftijd komen en dan in de gelegenheid komen om toch die auto alsnog te komen kopen. Omdat ze dat toen niet konden. En dan toch 40, 50, 60 zeggen van als ik die auto nog een keer kon kopen en dan opknappen en dan mooi maken, zoiets. Dat gebeurt heel vaak. Dat hoor je heel vaak.
2: Nou is zondag de 40ste editie. Jullie hebben ook een oproep gedaan aan oud-deelnemers om zich opnieuw aan te melden. Is daar gehoor aan gegeven?
3: Ik zeg net 375 inschrijvingen. Ik kan niet zomaar aangeven hoeveel van de oud-deelnemers, maar er zitten er heel veel tussen.
2: Ja, dan even naar het evenement, want jullie weten toch ieder jaar weer te organiseren. Het wordt wel steeds lastiger, heb ik begrepen.
3: Ja, zeker. Zonder de hulp van de gemeente kan het zeker niet. Nu hebben we ook Bataviastad en de provincie hebben ook bijgespijkerd. Maar het is best wel lastig om sponsoren te krijgen voor een gratis evenement. We verdienen op de dag zelf heel weinig. Dus het is een gratis evenement. Dus je moet het echt van sponsoren hebben. En dat is toch een hele lastige.
1: Ja. Heb je er ook wel eens over nagedacht om dan maar toegang te gaan vragen voor het evenement?
3: Ja, natuurlijk. Dat is een van de opties. Maar weet je, dan raak je meteen een stuk subsidie kwijt. Dus dan moet je meteen zoveel meer ook terughalen. En de vraag is, krijg je dan net zoveel bezoekers?
1: Ja, ja. Nou ja, als je kijkt naar voorgaande jaren, dan heb je het echt over duizenden mensen. Zijn er ook vrouwen die dan langskomen? Of is er een man uit?
3: Ja, zeker. Steeds meer. Meer en meer, gelukkig wel, ja. En dat zie je ook in de jury, zitten ook meer vrouwen. En ja, waarom niet? Een autobezitter, er staat niet man of vrouw bij. Dus iedereen kan een mooie auto hebben.
2: Ja. Naar welke auto kijk jij heel erg uit? Naar die van Honecker of die andere?
3: Nou, ik ben veel meer van de Jaguars en die Mercedes. Mercedes, die 280 SE, die vind ik schitterend. Het is een cabrio, mooie bruine kleur. Het is echt een schitterende auto. En de Jaguars, daar ben ik ook heel erg fan van.
2: Toch die Engelse auto's dan maar, hè?
3: Ja, zit toch een beetje in het bloed, denk ik dan.
2: Ja. Nou, de oldtimerdag begint zondag vanaf 8:00 ochtends. Het wordt wel mooi weer, hebben we begrepen. Dus daar zit het wel snor mee. Ed Rentenaar, dankjewel en heel veel plezier.
3: Je ook bedankt. Dag.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Ja, laten we het dan maar meteen even hebben over die naam van het festival. I Read Dead People. Nou, ik denk dat de meeste mensen wel kunnen raden waar dat vandaan komt. Maar leg het toch maar even uit.
1: Nou, je vindt wel helemaal perfect dat klassiekers van geschreven door een Jane Austen, Shakespeare, dat die nog ontzettend populair zijn onder de doelgroep en jongeren. Of dat ze weer helemaal herontdekt worden en dat de liefde daarvoor opleeft.
0: Ja, ik moest ook wel denken aan de film The Sixth Sense natuurlijk, want daarin zegt de hoofdpersoon, I see dead people. I see dead people, hè?
1: Klopt. Ja. Klopt. Ja, klopt. Helemaal. Ja. Maar we hopen met de duiding van zijn posters en sfeer dat we echt bedoelen dat we literatuur, de klassiekers weer op de kaart willen zetten.
2: Ja, ik lees dus boeken van mensen die al overleden zijn. Dat is een beetje de Nederlandse vertaling daarvan. Maar waar heeft dat nou mee te maken dat jongeren het interessant vinden om die enorm oude boeken te gaan lezen?
1: Ik denk dat het vooral te maken heeft met zeg maar, de filmindustrie. Daar zie je de lijn natuurlijk ook in terugkomen. Populaire films als Wuthering Heights, Bridgerton, wat misschien nog geen vertaling is of klassieker, maar wel de natuurlijk hele tijd en weer tot leven brengt. Je merkt dat jongeren daar heel lekker op gaan en dat daardoor ook de lijn met klassiekers lezen ook weer helemaal hot worden. Dus we zien het eigenlijk vooral in de popcultuur en in de filmindustrie die lijn terugkomen.
2: Ja, en dat festival dat draait dus om die boekklassiekers, wat je net vertelt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dan het woord klassiekers horen en denken, dat is saai, dat ga ik echt niet lezen. Maar als ze nou besluiten om dat niet te gaan lezen, wat missen zij dan eigenlijk?
1: Nou, wat we vooral willen kenbaar maken met de klassiekers is dat die onderwerpen en thema's die vroeger dus al relevant zijn, nu nog steeds terugkomen in boeken. Dus of het nou verboden liefdes zijn, zoals Romeo en Juliet. Al die thematiek en identiteit en liefde, die komen nu nog steeds weer, of meer juist terug in de boeken die zo populair zijn onder de doelgroep. En wij willen juist dus laten zien met het festival van, hey jongens, kijk hoe tof, wat vroeger relevant was, is nu nog steeds relevant. En we willen dat gaan herbeleven met z'n allen.
0: Ja, nou hebben veel jongeren die halen hun boekentips tegenwoordig van TikTok. Dat heet dan BookTok. Ja, zijn Shakespeare en andere klassiekers daar ook een beetje TikTok-proof?
1: Ja, zeker. Het boek bijvoorbeeld van Ibe Rossel, wat onlangs is uitgekomen, Shakespeare Kent Mijn Lief. Zij komt ook naar het festival. Zij heeft een essay geschreven over hoe de onderwerpen die Shakespeare dus vroeger aantikte, nu nog steeds juist relevant zijn. Maar ook de thematiek in de romantasy boeken, die helemaal hot and happening zijn op BookTok, zie je al die thema's terugkomen. Dus in die zin blijft Jane Austen en Shakespeare tijdloos en BookTok springt daar feilloos op in, ja.
0: Ja, nu stellen jullie je tijdens het festival eigenlijk ook een belangrijke vraag. Van wie bepaalt nou of iets een klassieker is, hè? Is daar een duidelijk antwoord op te geven?
1: Ik denk het wel. En ik zou zeggen, vooral kom naar het festival om die discussie aan te gaan met Noah, die graag dat gesprek aangaat met de doelgroep en bezoekers. Want wie bepaalt nou wat een klassieker is?
2: Ja, dat is een goede vraag. En of er nog klassiekers of boeken die nu geschreven zijn, dat dan op een gegeven moment klassiekers worden. Dat is dan ook de vraag, hè?
1: Zeker. En wie bepaalt dat? En hoe komt dat boek nou op de lijst klassiekers? Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de randvoorwaarden?
0: Ja, het is toch bijzonder als je nu een boek zou schrijven waar over 300 jaar een heel festival over gehouden wordt?
1: Zeker. Ja. Ik hoop dat Shakespeare die zou uit enthousiasme misschien in zijn graf omdraaien.
0: Ja, wat staat er eigenlijk nog meer te gebeuren zaterdag?
1: We hebben een boekmarket, want je kan natuurlijk leuke boeken scoren. Onder andere onze samenwerkingspartner Stumpel, die staat met de klassiekers op de markt. Maar ook natuurlijk de boeken die nu ontzettend populair zijn. Je kan een aantal boektokkers ontmoeten die aanwezig zullen zijn, zoals Marwa Omari, Noah. Allemaal hele bekende boektokkers die je kunt ontmoeten. Maar ook als je wilt denken van, goh, ik wil mijn eigen boektok opstarten. Hoe doe ik dat? Waar kan ik daaraan denken? Kan je allemaal tips vragen? Ibe Rossel komt om haar boek te bespreken, Shakespeare Kent Mijn Lief. Maar we hebben ook Jep en Jarn. Dus als jij van breien houdt en van haken en je wilt luisteren naar verhalen en meegevoerd worden, kan dat ook met een aantal schrijvers zoals Noah de Struik en Zwega. En je kan als je wil je astrologiekaarten laten lezen. Dus wat staat er in de sterren geschreven over jou?
0: Oh, interessant.
2: Ja, wil ik ook wel weten. Moet ik een kaartje kopen als ik er naartoe wil?
1: Nee, het hele festival is geheel gratis. We raden wel aan om een gratis kaartje te halen via de websites voor de panels. Want die zijn ontzettend populair.
2: Nou, en die website, dat is denieuwebibliotheek.nl. Daar kun je alle informatie eventjes terugvinden. Dankjewel voor je tijd.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, leuk hè. Ik wist ook niet wat ik zag vanmorgen. Ik denk, oh, wat leuk. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alle. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeen.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
8: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
7: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje, maar komende nacht raakt het bewolkt en de minima liggen dan rond een graad of 11. En morgen komt in eerste instantie nog vrij veel bewolking voor, misschien ook nog wel een laatste bui, maar daarna wordt het droog en komt de zon er steeds beter bij. Zeker de middag verloopt vrij zonnig en dat bij temperaturen rond 21 graden en bij niet al te veel wind uit westelijke richting. De komende dagen wordt het warmer, donderdag gaat de temperatuur bijvoorbeeld naar 26 graden en vrijdag wordt het zelfs tropisch warm.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
3: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
2: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: 9.
1: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje, maar komende nacht raakt het bewolkt en de minima liggen dan rond een graad of 11. En morgen komt in eerste instantie nog vrij veel bewolking voor. Misschien ook nog wel een laatste bui, maar daarna wordt het droog en komt de zon er steeds beter bij. Zeker de middag verloopt vrij zonnig en dat bij temperaturen rond 21 graden en bij niet al te veel wind uit westelijke richting. De komende dagen wordt het warmer. Donderdag gaat de temperatuur bijvoorbeeld naar 26 graden en vrijdag wordt het zelfs tropisch warm.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje, maar komende nacht raakt het bewolkt en de minima liggen dan rond een graad of 11. En morgen komt in eerste instantie nog vrij veel bewolking voor. Misschien ook nog wel een laatste bui, maar daarna wordt het droog en komt de zon er steeds beter bij. Zeker de middag verloopt vrij zonnig en dat bij temperaturen rond 21 graden en bij niet al te veel wind uit westelijke richting. De komende dagen wordt het warmer. Donderdag gaat de temperatuur bijvoorbeeld naar 26 graden en vrijdag wordt het zelfs tropisch warm.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.